0: zolang ik maar bij je ben.
1: RTV Go.
2: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Ik heb geen biefstuk en geen kikkerbil. Dus vogelvlees begin ik van zijn roem. Ik heb geen kangaroe of moezep.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven, bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw

van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non.

0: ben ik fit, hier een dikke.
1: RTV Go.
2: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: RTV Go, jouw

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later, vooral in het binnenland, kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De meeste omwonenden zitten niet te wachten op 2 kerncentrales in de Eemshaven, werd gisteravond duidelijk tijdens een druk bezochte inloopbijeenkomst in Hotel E-Kamper in Rode School. Deze man vertelt wat hij ervan vindt, dat het ministerie naast de neuzen ook nog de Eemshaven op het oog heeft.
5: Ja, dom. Mensen zonder intelligentie gaan in een actief aardbevingsgebied een potentiële ramp veroorzaken.
4: Bij de inval in het eetcafé onder het Noorderstation in de stad zijn maandagavond 2 mannen aangehouden die lid zijn van zaalvoetbal Eredivisieclub Futsal Groningen. Het gaat om de oprichters van de club. Ze worden volgens de politie samen met nog 2 anderen verdacht van het organiseren van illegale kansspelen in het eetcafé. En de storing op het spoor tussen Groningen en Zuidhorn is nog altijd niet opgelost. Vervoerder Arriva meldt dat er tot tenminste 6 uur vanavond geen treinen, maar bussen rijden. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn tijdens de herstelwerkzaamheden aanvullende gebreken aan het licht gekomen. Meer nieuws straks om 6:30.
3: Dankjewel, Rob.
6: Radio Noord.
3: De ochtendploeg.
6: Met Nivino Geertsema.
3: Ja, goedemorgen. Je wordt weer helemaal bijgepraat over onder andere de opgestapte Ronald Koeman.

0: Mike Hernandez, Born to be Alive. Om 6:07. Nou, dat is raar om dat zo uit te spreken. Normaal is het om 6:12. Zitten we er ook wel eens samen. Sergey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, nou goed. Nu 6 uurtjes eerder.
1: Nou, prima toch? Nou, fijn wachten. Fijn dat je het hebt gered, hè, Nivino.
0: Was jij daar bang voor, hè, Rob?
1: Toch wel een klein beetje. Dat je, vanwege, toen je in de ochtend zat, ja, heb je geregeld verslapen.
0: Ja, maar nooit te laat voor de uitzending. Nou, 1 keer misschien wel.
1: Ja.
0: Maar altijd net op tijd voor de uitzending. De luisteraar had het niet hoeven horen.
1: Nee, maar dan werd het er wel even ingevreven.
0: Dan werd het er wel ingevreven, ja.
1: Door de collega's.
0: En ik ben ook wel eens gekomen. Volgens mij was dat met jou. Dat ik niet hoefde te komen, maar er wel was.
1: Ja, toen was ik er als invaller. Ja. Voor jou. Ja. Jij was eigenlijk vrij. Maar jij kwam ook. Ik zat hier al toen.
0: Was ook gezellig, hè?
1: Ja, kon je weer naar huis.
0: Het heeft toch wel wat, die vroege ochtend, moet ik zeggen.
1: Ja?
0: Ja. Vind jij niet?
2: Nou, het is wel heel vroeg.
0: Het is vroeg, dat klopt. En weet je wie nu ook weer lekker kan uitslapen? Ronald Koeman.
2: Nou, daar zal hij ook wel aan toe zijn, denk ik, de komende dagen.
0: Ja, dat denk ik ook. Want ik zag hem direct na die wedstrijd, hè, die interviews, de uitschakeling, Marokko.
1: Ja.
0: Hij is wel geleefd de afgelopen weken. Wat ook logisch is, denk ik. Maar hij heeft gisteravond laat op zijn eigen social media, zoals het tegenwoordig gaat, heeft hij zijn contract ingeleverd eigenlijk. Daar komt het op. Ja. Hij heeft gezegd, ik kap ermee. Mooi verhaal erbij. Het ging natuurlijk ook over zijn zieke vrouw, Bartina. Dat hij erachter is gekomen. Nu zeker dat er ook belangrijkere zaken zijn dan voetbal. Nog belangrijkere zaken.
1: Ja.
0: En toen verwees hij dus naar de ziekte van zijn vrouw bijvoorbeeld. Ja. Maar hij trekt het zich ook wel heel erg aan. Gewoon wat er is gebeurd op het WK. En dat het al voorbij is. Ik draag die verantwoordelijkheid. Zegt hij, we wilden graag geschiedenis schrijven, maar het is niet gelukt. En niemand is daar teleurgestelder over dan ik. Ja, ik weet niet. Ik vind het ook wel een beetje sneu. Voor hem ook. Ik weet niet hoe jullie dat zien.
1: Ja, maar het is onvermijdelijk, denk ik. Weet je, we hadden er allemaal hoge verwachtingen van. De KNVB natuurlijk ook. En die verwachting was niet al uitgeschakeld zijn in de 16e finales. Natuurlijk, hebben met Marokko geen geluk gehad. Hè. Een sterke tegenstander. Ook misschien wel een outsider voor de titel. Net als Nederland. Ja, de manier waarop het is gegaan. Ja, dat was natuurlijk ook niet heel geweldig.
0: Wil jij er nog iets over kwijt, Sergey?
2: Ja, ik weet niet of dit al het moment is.
0: Ja.
2: Zo vroeg.
0: Oh.
2: Kort na die tijd.
0: Wil jij hem helemaal afmaken nu of zo? Hoe bedoel je?
2: Nee, maar als je het hebt over teleurstelling, ja. Maar het moet ook niet groter gemaakt worden dan het is. Het hoort bij het spel. Het winnen of verliezen.
0: Ja.
2: En je kan een heel goed team hebben en dan nog kun je verliezen. Of je kunt een heel slecht team hebben en alle geluk hebben en dan toch winnen. En hier waren mensen ook niet echt van tevoren al heel erg over te spreken.
0: Nee.
2: Dus ja, je kunt ook denken van, hebben we er alles aan gedaan? Nou, als je dat met een ja kunt beantwoorden, dan is het goed.
0: Pot voor 3.
1: Ja, dit zijn toch even belangrijke lessen.
0: Ik zit altijd zo met mijn hoofd bij dat voetbal, dat je soms dan ook in zo'n bubbel zit. En dan vind ik dit mooi om te horen, Sergey.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, daarvoor.
2: Echt graag gedaan.
0: Maar en nu?
1: Ja, het is wel jammer, hoor. Ik denk dat hij het van tevoren al wel een beetje in zijn hoofd had.
0: Ik
1: denk je niet. Zeker gisteravond na die wedstrijd ook, toen hij het ook wel zei. Maar ik denk voor het toernooi misschien ook al wel.
0: Hij is wel helemaal afgemaakt, hè. Zeker door de collega's van de Telegraaf bijvoorbeeld. Koeman en ook Virgil van Dijk hebben Nederlandse voetbal te grabbel gegooid.
1: Oh.
0: Zo wordt dat dan genoemd. En ja, toen maar. Dat zal er dan wel bij horen tegenwoordig. Maar ik zit al even verder te denken.
2: Ja,
1: ja.
2: Wat komt eraan?
1: Wie dan?
0: Wie moet het gaan doen?
1: Ja, de eerste naam die mij even te binnen schoot was Arne Slot. Maar
0: ja,
1: hoe zei jij vanochtend?
0: Ja, nou, ik denk dat hij dat zelf. Ik vermoed dat hij het te leuk vindt om als een maniak 80 uur per week met een club bezig te zijn.
1: Ja.
0: En dat, kijk, bondscoach zijn is natuurlijk wel anders. Niet dat je daar niks doet, hoor. Maar dat is gewoon anders. Je bent niet elke dag met een ploeg bezig.
1: Nee.
0: En toen riep jij in 1 keer...
1: Dickie Advocaat.
0: Ja. Nou, ja, ik zou dat, ja.
1: Wat een stunt zou dat zijn, zeg. Ja. Gewoon een bondscoach van bijna 80.
0: Maar ik denk niet dat, ja, zal dat gebeuren? Ik weet, ik zou het wel heel leuk vinden. Ja, Louis van Gaal zou ik ook wel weer heel leuk vinden om die toch nog een keer. Maar misschien moeten we ook eens een keer verder kijken. En kijken naar nieuw talent. Ja, dan kom je toch snel misschien wel uit bij Peter Bos.
1: Jij opteerde nog voor een internationale keuze.
0: Ja, ik zou Guardiola wel heel, heel vet vinden. Want volgens mij zou die... Die gaat toch weg bij Manchester City?
1: Ja.
0: Ja, dus die is gewoon vrij. En hij is fan van Nederlandse voetbal, door Johan Cruijff ook. Dus
1: ja.
0: Als er een moment is om hem te verleiden, zou ik het nu doen.
1: Ja.
0: Hij kent Koeman goed, ook. Vanwege de Barcelona-link. Ja, ik zou hem nu wel gaan verleiden. Of Sarina Wiegman, Sergej, is dat wat?
2: Wie?
0: Sarina Wiegman. De bondscoach van, nou, onder andere de Oranje Vrouwen, maar ook Engeland.
1: Nu Engeland, ja. Engeland.
0: Heeft hoog aanzien, hoor. Ook binnen het mannenvoetbal.
1: Ja, dat zou ik ook wel heel erg leuk vinden.
2: Dat is toch ook een mooie...
0: Daar zouden we echt de eerste zijn, volgens mij.
1: Nou... Dat denk ik ook, ja.
0: Nou, wij hoeven de beslissing niet te maken.
2: Hoeveel jaar nog tot zo'n volgend gebeuren? Een EK wordt dat dan?
0: 2 jaar.
2: Nog 2 jaar?
0: Ja.
2: Oh, nou, hebben ze nog even de tijd.
0: Au. Dus we moeten nu meteen...
1: Ja, in september moet er wel een nieuwe bondscoach zijn. Want dan wachten de eerste wedstrijden voor de Nations League weer.
0: Oh, wat denk jij nou? Dat is niet zomaar even een bedrijfsteam van de RTV Noord of zo. Er moet echt wat gebeuren.
2: Nee, dat is waar.
0: Oké.
2: Ja, ik leer elke keer weer wat bij. Ja.
0: Maar wij ook van jou, Sergej. Okay. We wachten het af. Sarina Wiegman, Dick Advocaat, Guardiola, noem het maar. App ons anders eventjes, als jij een goed idee hebt. Maar geen Dick Lucky noemen, want die zit wat mij betreft nog...
2: Zit prima, toch?
0: Goed.
2: Ja.
0: Ja. Ik ook. We gaan verder, jongens. Zometeen een vroege vogel. Ik ben benieuwd. Vind ik altijd leuk. Ik ben ook benieuwd hoe laat ze altijd wakker zijn. Kun jij je herinneren wat het vroegste tijdstip is van de wekker van de vroege vogel?
2: Dat ze om 11 uur 's avonds zijn begonnen. En dan nu ongeveer klaar zijn met het werk.
0: Dan zitten ze aan de borrel of zo.
2: Ja, dat kan.
0: Ik ben benieuwd. We gaan zo bellen met de vroege vogel. Maar eerst...

0: Swift, I knew it, I knew you. Ik ben benieuwd of we de vroege vogel van vandaag ook herkennen. Geo Spriensma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mooi. Je bent wel eens vaker op radio volgens mij, hè, in de vroegte.
1: Ja, zeker. Ja, af en toe, hè.
0: En waarom noemen ze jou vroege vogel, Geo?
1: Nou ja, het is mooi dat toch, aardig op tijd opstaan.
0: Ja. En wat is op tijd?
1: Nou ja, meestal rond uur of zes.
0: Hoi, kerel.
1: Voor zes uur nog. Dat hangt er net van over hoe... Al ver ik van hoe het waak ben, zeg maar.
0: Ja, want wat is voor waak?
1: Ik ben nog kroonmachinist, hè. Gewoon op zo'n mobiele graafmachine, zeg maar.
0: Oh, mooi, ja.
1: Dus dat, Maar nou mooi dicht bij ons, dus ik heb nog net zo'n vrouw goed bezig.
0: Oh, okay. Oh, dus dit is een beetje uitslopen, zeg maar.
1: Oh, zo'n beetje, ja.
0: Mooi, ja. Oké, okay. En wat is vandaag, wat staat er op de planning om te doen?
1: Nou ja, we gaan weer verder met ons grote nieuwbouwproject. Inmiddels dan door een nieuwe woning bouwen, zeg maar. Dus ik moet alle bouwpunten groen en weer aanvullen. En dus dan gaan we weer rustig met verder.
0: Fattig woning, hè?
1: Ja, maar allemaal van dat bevingsschade gebeurde, hè?
0: Ja. Ja, er zit wel waak in, Geo, hè, voor die, dus dat is mooi, denk ik.
1: Er zit best wel waak in, voor ons, ja.
0: Ja.
1: En nou, dat is niks mis.
0: Nee. En nou is dat om zo in alle vreugde zo op pad te wijzen?
1: Nee, ik mag er wel rood aan. Het is lekker rustig bij de weg. Het is in de natuur, is zo met dit mooie weer. Dat is prachtig, want er zijn nou, wat je in allemaal tegenkomt, maar dat is hartstikke mooi.
0: Ja. En is het in de zomer en lente, is dat aans als in de winter in Haast?
1: Nou ja, het is mooi ziet nou rustig, maar dat is er mij veel te doen.
0: Nee. Is dat ook minder leuk?
1: Dan vind ik minder wel dat het nou, ja.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
1: Ik vind er niks aan in donker wegwonen en in donker weer toekomen. Nee, dat trekt allemaal niks.
0: Nou was voor mij ook vrouw vanochtend, sinds al een lange tijd. Dus ik twijfelde even over nou, wat te eten en wat te drinken. Wat is nou die vaste menu zo 's ochtends?
1: Nou, dat is een mooiste niks meer. Zo op mijn brood alvast voor de dag. Ik weet niet, een extra die ik onderweg op mijn zin om naar het werk. Dus dat is nog niet zoveel gekke dingen.
0: En ook al koffie achter de koezen of?
1: Nee hoor, dat doen we straks even in de case op de bouw.
0: Oh ja, ja. Ook altijd gezellig. Ja. Met hoeveel collega's dan?
1: Nou, wie ben nou met van ons eigenlijk met een man of... denk ik, voor Pies. Ja, van de bouwbedrijf is er loopt altijd wel wat van op grond.
0: En dan hem de barrel hem deur nemen. Ik denk, het zal ook nog wel hem kut over Koeman gewoon. We hebben het er net over gehad hier op radio. Wel moet het nou down, Geo? Wat vindst?
1: Nou, ik zat een beetje aan Louis van Gaal te denken. Die kan het nog wel een keer doen volgens mij.
0: Oh, dat zal wat wezen, hè?
1: Dat, mooie kerel.
0: Ja, hè?
1: Ja, ook wel verstaan van zo'n dag tegen. Ja.
0: Dat vinden ze zelf ook, denk ik.
1: Jazeker.
0: Ja. Oké, Geo. Hey, heel veel succes. Geniet van de koffie straks en waaks, hè?
1: Dat komt allemaal vanzelf in wie het wel een keer weer.
0: Yo, mooi, Geo Spriensma, beste man.

0: Kind of Magic. 6:55 is het straks. Rob met Noordnieuws. Maar eerst kijken we even naar het nieuws buiten de provinciegrenzen. En we hebben het al besproken net. Ronald Koeman opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Na toch wel die pijnlijke vroege uitschakeling op het WK voetbal. En het zou zomaar kunnen dat we hem nooit weer terug gaan zien als trainer, zegt deze verslaggever.
1: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
0: Nee, zijn verslaggever Jeroen Stekelenburg. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje. Zat in totaal dan 64 keren op de bank bij het Nederlandse elftal. Nou, namen die rondgaan als opvolger zijn Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag. En dankzij Rob de Vries gaat ook de naam van Dick Advocaat nu rond. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week werden gepresenteerd. Een meerderheid lijkt voor, maar onder meer JA21, SGP en ChristenUnie zijn kritisch. Zij vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
2: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
3: Een van de dingen bijvoorbeeld die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
4: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
0: Ja, de BBB zegt dat vandaag veel boeren bij het debat worden verwacht. Het is de vraag of ze met de trekker naar Den Haag komen. Gewoon op de fiets naar Noord gekomen, denk ik, Rob, toch? Vandaag?
5: Nee, vanochtend met de auto. Nou ja, het scheelde me toch een kwartier slapen.
0: Dat snap ik heel goed, ja. Dat snap ik heel goed. Je hebt zometeen Noordnieuws. Wat zit erin?
5: Ja, dan hoor je waarom de storing op het spoor tussen Groningen en Zuidhorn maar aanhoudt.
6: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
7: Deze week Annemarie Zuidema, My Son.

0: Hallo? Volgens mij is de plaat gestopt. En ik zou niet weten waarom. Zullen we nog eens proberen? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Maar goed, het is ook vroeg. Even kijken of we opnieuw de Gronings Goud van deze week kunnen instarten. Annemarie Zuidema.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Annemarie Zuidema. Maestro.

0: Gelukkig van begin tot eind nu. Annemarie Zuidema, de Gronings goud van deze week. My son. En dan is het 6:55 en hebben we Rob met Noordnieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De meeste omwonenden zitten niet te wachten op twee kerncentrales in de Eemshaven. Het is gisteravond duidelijk tijdens een druk bezochte inloopbijeenkomst voor inwoners en andere belanghebbenden in Hotel Ekamper in Roodeschool. Ook deze man heeft liever niet dat het kabinet voor Groningen kiest.
2: Het is een actief aanbevingsgebied. Al jaren sinds de gasopslag en de gaswinning is dat zo. En dat zal de komende jaren, 30 jaar, nog zo zijn. En als je al eentje wil bouwen, doe dat dan in een provincie die dat graag wil, bijvoorbeeld Zeeland. Is ook zeer geschikt, zeer vlak. Koel water uit de Noordzee is veel beter dan uit de Waddenzee. Dus waarom ga je daar niet heen?
1: Morgen wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de geschiktheid van de beide locaties. Vanuit Groningen rijden twee volle bussen met belanghebbenden naar Den Haag. Bij de inval in Eetcafé Mirage onder het Noorderstation in Groningen zijn maandagavond twee mannen aangehouden die lid zijn van Voedsel Groningen. Het gaat om de oprichters van de zaalvoetbalclub uit de Eredivisie, die actief zijn als trainer en teammanager. Een van hen is de eigenaar van de zaak. Ze worden volgens de politie samen met nog twee andere mannen verdacht van het organiseren van illegale kansspelen in het Eetcafé. Wat voor gevolgen dit heeft voor de zaalvoetbalclub is op dit moment niet bekend. Verdachten zitten vast en worden verhoord. De storing op het spoor tussen Groningen en Zuidhorn is nog altijd niet opgelost. Al sinds afgelopen zaterdag ligt het treinverkeer stil na blikseminslag en rijden er geen sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden. Vervoerder Arriva meldt dat er tot tenminste 6:00 vanavond geen treinen rijden, worden bussen ingezet. De afgelopen dagen werd het einde van de verstoring meermaals bijgesteld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn tijdens de herstelwerkzaamheden aanvullende gebreken aan het licht gekomen, waardoor steeds meer onderdelen vervangen moeten worden. Het Openbaar Ministerie wil dat een 35-jarige man uit Winschoten 8 jaar de cel ingaat. Daarnaast moet hij TBS met dwang opgelegd krijgen wegens het seksueel uitbuiten van 3 vrouwen. Dat gebeurde tussen mei 2020 en eind mei 2025 in Oost-Groningen. Hij zocht de vrouwen op toen ze op hun kwetsbaarst waren, aldus de officier van justitie. Onder bedreiging van geweld en onder invloed van drugs werden de vrouwen onder meer gedwongen tot prostitutie. Aan de Wazenburglaan in Leek is gisteravond een waterleiding op 2 plekken gesprongen. Het lek ontstond ter hoogte van middelbare school De Lindenborg. Daar was een eindmusical bezig. Door de gesprongen waterleiding stroomde veel water over de weg, waardoor de omgeving werd afgezet. Ook zaten ongeveer 20 huishoudens zonder water. En FC Groningen speelde gisteravond de eerste wedstrijd van het seizoen. Het oefenduel bij VV Pijzen werd met 13-1 gewonnen. Het mooiste doelpunt van de avond werd gemaakt door een speler van de thuisclub. Patrick van Biesem was de grote held door in de 91ste minuut op vrije wijze te scoren.
3: Ja, onze keeper die speelt hem onze rechtsback in. Er lag veel ruimte, dus ik dacht, schreeuw gewoon, geef me lang. Dus hij geeft hem lang en ik loop, kijk niet naar de bal, ik wacht tot ik de bal voor me zie. En nou, ik zag hem dicht bij me stuiteren, dus ik dacht, direct de tegenstander uit balans brengen en gewoon een keer proberen. En het lukte. Dat is mooi.
1: Nou, zeg het wel inderdaad, mooi.
4: Het is toch een jongensdroom.
1: Dat je gewoon 1 doelpunt maakt tegen een profclub.
4: Ja, en hoe ook.
1: Ja, ook nog de mooiste treffer van de avond dus.
4: Zou die lekker geslapen hebben?
1: Ja, denk het wel.
4: Denk het ook. Dankjewel, Rob.
5: De ochtendploeg.
0: Ja, het kan een mooie dag worden. Maximaal 23 graden, dus niet te warm. En een zonnetje. Maar hou ook zeker rekening met een buitje. Met mogelijk zelfs onweer. Straks word je bijgepraat door een echte deskundige, het weerfenomeen uit Noordbroek.
6: Goedemorgen, Nieuwindjo.

0: Wat een strot. Olivia Newton-John samen met Ilo Xanadu.
1: Lopend vuur.
0: Kijk even naar het lopend vuur van gisteren. Een goed boek is leuker dan een scherm. Heeft alles te maken met het project vakantielezen, hè, van de Groningse bibliotheken. En om te voorkomen dat kinderen een leesdip oplopen tijdens de lange vakantie. Ik vond het een mooie, goede stelling. Ik dacht, ja, hier zit wel wat in.
2: Ja.
0: Vonden mensen dat ook?
2: Nou ja, bijvoorbeeld Koos Kleveringa, die noemt zichzelf zelfs een boekofiel. Maar die ook wel eens op een schermpje kijkt. Het een heeft niets met het andere te maken. Maar hij mag graag ook een boek erbij pakken. En zo ook Herman Poort, die zegt een boek is ook gewoon veel leuker. Dat blauwe licht van zo'n scherm, ja, maakt het ook minder verstandig om dat 's avonds erbij te pakken. Ook niet zo goed voor je ogen, het houdt je ook wakker. Hij heeft zelf ook geen schermpje, zoals hij dat noemt, behalve zijn pc.
0: Oh.
2: Dus dan kan ik me voorstellen dat je eerder dan even naar een boek grijpt wanneer je op de bank zit.
0: Maar en dit heeft hij gewhatsappt?
2: Nee, dat moet vanaf de vaste computer gaan.

0: voeren. Het is ook veel beter voor je. Denk je, nou is er dan niemand die de boeken thuis laat met vakantie?
1: Ik wou zeggen.
0: Nou, we hebben er eentje gevonden. Dat is Paul. Die zegt, vakantie is tijd om te genieten en dingen te ondernemen. Het boek laten we lekker thuis.
1: Ja, nou, die snap ik nog wel. Maar mijn vriendin heeft een e-reader. En eigenlijk is dat ideaal. Zeker voor op vakantie. Want dan hoef je die dikke stapel niet mee te nemen in de koffer. En je kunt alles lezen wat je wil. En ook niet dat blauwe licht.
0: Felle licht.
1: Nee, het is heel neutraal.
0: Ja, net papier, zo ziet het eruit.
1: Hoe zit jij hierin?
0: Ik zou heel graag meer willen lezen. En ik roep dat al jaren. Maar ik moet dat gewoon maar eens doen. Ik heb allemaal boeken die voor de helft zijn uitgelezen. Die liggen nog op de plank. En dat moet nog eens een keer. En er komt alweer eens een boek bij. En nog eens een boek. En die stapel wordt steeds groter. Maar de vakantie hier lonkt. Dus misschien dat ik er toch eens een keer aan toe kom.
1: De naam is mij even ontschoten. Excuses. Maar hij zit nu misschien wel te luisteren. Ik heb precies een keer hetzelfde als jij gezegd. Over dat lezen.
0: Ja.
1: Toen heeft een meneer, een schrijver, Utgren, heeft mij een boek toegestuurd. Een zelfgeschreven boek. Gaat over een moord in, ik moet de hele tijd, een moord in Oost-Groningen. Op een burgemeester. En ja, geweldig boek. Hij had erbij gezet van, probeer nou gewoon weer te lezen, jongen. En misschien dat het met dit boek dan lukt. En ik ben daarin begonnen. En mijn doel is om mee te nemen op vakantie. Die vakantie die trouwens vanmiddag ingaat, zeg ik hem tussendoor.
0: Oh.
1: En dan ga ik hem uitlezen. En ik vond het heel mooi. Dus ik hoop dat die man nu luistert en denkt, nou, laat ik zeggen, dat boek ook maar toesturen.
0: Hoe lang is het geleden dat je dat boek hebt thuisgestuurd gekregen?
1: Wel lang. Maar ik heb hem dus laatst erbij gepakt. En het leest heel lekker weg. Dus meneer, help Sergej, stuur dat boek ook. Is een spannend boek. Mooi.

0: boek, die thriller over die moord. Dat boek heet Slalom naar Heeresmeer. Geschreven door Rob van der Neuten. Wel een aanrader. Harma, goedemorgen.
1: Ja,
0: goedemorgen. Nou.
1: Ja.
0: Ja, nou, je klinkt 's ochtends net zoals 's middags.
1: Nou, klinkt het. Ik ben wakker. Nou,
0: ja,
1: dat
0: mooi
1: dus.
0: Zo. Ik zei al een beetje, toch ook rekening houden met een buitje, met misschien wel wat onweer. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt wel. Ja, want onstabiliteit die is er wel. Tegelijkertijd zien we aan de andere kant dat hoge druk invloeden ook alweer een duur in een zakje down worden, dat die onstabiliteit ordensins weer een beetje remd wordt. Nou, het is helemaal wachten voor de hooghouder dat u het pakt. In ieder geval, 1 juli op de kalender. Dat betekent weer nee, maar ons. En ik ben benieuwd wat voor weer dat in ieder geval op gaat leven. Nou, voor op dit moment is er in ieder geval wat wisselend bewolkt in de stad met 12 graden op de thermometer. 22 graden werd guster. En de barometerstand is 1020 millibar visvliet. 23 graden met bewolking en zon op dit moment 14,5 graden en een zwakke westelijke wind. En half bewolkt in wat diezig weer. 12 kilometer zichtwind meldt vanuit de Roodschouw met 15,5 graden. En gisteren werd het zo'n beetje 23 graden met maar 1,5 uur de zon. En er is 2,5 millimeter verdampt. Nou, vandoor begint met flink wat zon. Er komt storig aan meer bewolking. En vanmiddag is de kans op buien. En onweer is nooit uit te sloten. De temperatuur die gaat met een zwakke tot matige noordwestelijke wind richting 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht opklaart weer. Er kunnen wat mistbanken ontstaan met zo'n 13 tot 16 graden als minimum. In morgen is de zon, neem de bewolking touw. In de middag volgt onweer regen, loopt er weer zon. En de temperatuur 20 tot 25 graden.
0: Harma, tot straks, hè?
1: Jo, tot zo.
0: Zo zeggen we dat toch?
1: Ja, zeker.
0: Mooi, gezellig. Tot straks, Harma Boer.
2: Dag, Danootje. Dag, Danootje. Nee, ik kan jouw naam niet onthouden. Dino. Is het Dino? Dino.
3: Lig in mijn bed.

0: Fleming en Meteor niet nodig. 7:10 is het. En als je net opstaat en het nieuws leest, dan kun je onder andere lezen dat Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van Oranje. Ja, we gaan even een beetje in herhaling. We hebben de rubriek De Vroege Vogel. Mensen die altijd heel vroeg wakker zijn vanwege hun werk. Nou, dit is ook een vroege vogel. Voormalig directeur van FC Groningen, Hans Nijland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Las jij het ook in het nieuws of wist jij het al?
1: Nee, ik las het in het nieuws. Maar ja, iedereen met een beetje voetbalverstand kan bedenken dat dit zou gaan gebeuren. Dus het is ook volstrekt logisch. Lijkt mij dat Ronald heeft gezegd na het WK, het is welletjes geweest en we stoppen ermee.
0: Ja, want telt dan alleen dat WK mee? Of er speelt natuurlijk meer ook thuis, zou dat ook mee hebben geteld?
1: Ja, thuis voor ons trieste omstandigheden. Dat zal zonder meer ook een rol spelen, maar anderzijds is het natuurlijk ook zo. Kijk, de KNVB, en dat zullen ze gedaan hebben, overleg met, neem ik aan, de technische staf. En ook de spelers, die hebben een doelstelling geformuleerd van dit WK. De halve finale, dat moet het zijn. Dat is de stip aan de horizon. Waarbij ik mij eerlijk gezegd afvraag of dat realistisch is. Maar als je dan in de 16e finale, en eigenlijk redelijk kansloos hoor, want ik vond Marokko toch echt sterker, comfortabeler aan de bal. En er in de 16e finale al uitvliegt, dan is dat een zeer teleurstellend WK geweest. En daar ben je als bondscoach ben je daar verantwoordelijk voor, punt.
0: Ja, ja. Hoe vind je dan dat hij het heeft gedaan overal?
1: Ja, ik heb daar vanmorgen nog eventjes naar gekeken. Hij is natuurlijk in twee periodes is hij bondscoach geweest van het Nederlands elftal. In 2018 heeft hij Dick Advocaat opgevolgd. Heeft in 2019 de finale gehad van de Nation League. En in 2024, dat was dan in zijn tweede periode, heeft hij de halve finale gehad van het EK. Nou, dat zijn redelijke geloofsbrieven, denk ik. Alleen ja, als je naar dit WK kijkt, en eigenlijk ook al de voorbereidingen naar het WK, de Aswai-wedstrijd, dat was natuurlijk allemaal niet goed. Dus ik heb heel veel bewondering en respect voor Ronald Koeman. En zeker ook voor zijn broer Erwin. Ik zou me niet verbazen als Erwin er overigens ook mee stopt. En met de laatste periode, Koeman is een hele lastige geweest.
0: Ja, er hing ook wat chagrijn of zo, ook over Koeman zelf, hè? Ja, heb ik het idee.
1: Ja, kijk, weet je, als bondscoach, je staat natuurlijk onder een vergrootglas, zelf een enorme druk. Je hebt elke dag van doen met journalisten als Valentijn Driessen. En die er regelmatig met gestrekt been ingaan. Kijk, en ook in de poolfase natuurlijk, je bent eerste geworden in de pool, maar het was allemaal niet echt overtuigend. Tegen Japan nog twee goals, zelfs tegen Tunesië nog een goal tegen, gaven vrij veel weg. Nou ja, dat heeft in een verklaarde afweging ook van Ronald geweest om te zeggen, we gaan het tegen Marokko eventjes wat anders doen. En we gaan in plaats van met 4 verdedigers, gaan met 5 spelen. Ja, en dan gaat het fout en dan krijg je daar natuurlijk bakken met kritiek krijg je erop. En,
0: hoort er ook bij, denk ik.
1: En dan is dat chagrijn, zeker, want ik ken Ronald heel goed. Nou, neem van mij aan als er eentje doodziek is van deze uitschakeling. Dan is dat, en zeer teleurgesteld is, dan is dat Ronald. Ja. Daar kan hij het verliezen ongelooflijk slecht. En dat is ook hartstikke, hartstikke logisch. Dus ja, wat vind je? Zijn eerste periode heeft hij denk ik goed gedaan. En het WK kunnen we met elkaar niet andere conclusie trekken. Het is zeer, zeer teleurstellend geweest.
0: Hans, maar wat nou?
1: Ik vroeg mij ook af of de halve finale of dat ook wel een realistische was.
0: Ja, dat zei
1: je
0: al. Ja. Maar goed.
1: Maar als je kijkt naar...
0: Jij bent geen bondsvoorzitter geworden, Hans. KNVB-bondsvoorzitter.
1: Daar is het natuurlijk 2 jaar geleden al fout gegaan.
0: Maar stel, jij was wel de bondsvoorzitter van de KNVB geworden. En Koeman heeft zijn papieren ingeleverd. En dan nu, wat zou jij doen, Hans? Er worden namen als Guardiola genoemd, Arne Slot,
1: ja,
0: Peter Bos.
1: Dat kunnen we allemaal. Ja, wat je zegt, dat klopt. Ik mis in het rijtje nog eventjes Van Nistelrooy.
0: Oh.
1: Guardiola wordt genoemd.
0: Sarina Wiegman.
1: Ja, nou ja, zou ook kunnen wat mij betreft. Maar ja, dat wordt best wel weer een lastige puzzel. Ik denk dat toch een van de favorieten is aan het slot. Maar wie zegt mij dat aan het slot dat zou willen doen? Ja. Maar dat lijkt mij op dit moment een prima bondscoach voor het Nederlands elftal. En trouwens, Haast is ook geboden. Want in september dan staat alweer de Nation League. Dus dan staat de volgende uitdaging staat alweer voor de deur. Dus ik... Ik wens de bosvoorzitter en de directeur van de KNVB heel veel succes de komende weken.
0: Of toch Ron Jans? Ron Jans even proberen te verleiden?
1: Die is beschikbaar, denk ik. Maar neem van mij aan, ze zullen zonder meer al best wel wat opgeleid hebben. Want dit was ook niet weer een hele grote verrassing, het stoppen van Ron Koeman.
0: Nee, zo is het ook. Hans, bedankt voor jouw deskundigheid. Wat gaat de dag jou vandaag brengen allemaal?
1: Nou, ik zal je vertellen, ik moet vanmorgen even hard aan het werk. En vanmiddag ben ik uitgenodigd op een golftoernooi in Beestenswaag. En dat heb ik eerlijk gezegd de afgelopen 3 dagen ook al gedaan. Dus ik ben eigenlijk, het is een beetje een golfmarathon deze week eventjes.
0: Ach, wat een zwaar leven heb jij.
1: Maar vrijdagavond, dan ben ik bij de wedstrijd. Onlandia FC Groningen.
0: Kijk, heel goed.
1: En dat is weer hartstikke leuk.
0: Hans, bedankt. Fijne dag vandaag.
1: Hey, graag gedaan. Jullie ook. Hoi. Okay.
0: Hij sluit Sarina Wiegman niet uit. Als een eiland. Nou, nieuws voor mij dit. Hoor dat we hem even spraken. Zometeen het nieuws uit Hilversum. Nu eerst Lenny Kravitz.

0: twee andere mannen verdacht van het organiseren van illegale kansspelen. En de storing op het spoor tussen Groningen en Zuidhorn is nog altijd niet opgelost. Arriva meldt dat er tot tenminste 6 uur vanavond geen treinen, maar bussen rijden. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn tijdens de herstelwerkzaamheden aanvullende gebreken aan het licht gekomen die eerst moeten worden hersteld. Meer nieuws om 6:30. Pardon, om 7:30.
1: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
2: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Wijzerweg, Groningen.
4: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
6: Radio Noord.
7: De Ochtendploeg.
8: Met Nivino Geertsema.
9: Goedemorgen, zometeen een nieuw lopend vuur waar je op kan reageren. En wie zijn de jarigen van vandaag? Dat hoor je zo.

0: Elton John, I'm Still Standing op Radio Noord. En dat vroeg ik me dus ook af, Sergey, bij jou. Maar jij bent ook stilstanding. Want verontrustende berichten vanuit het Harense.
1: Wat is er aan de hand bij ons in het mooie Haren?
0: Bacteriën, drinkwater.
1: Oh, nee toch.
0: En jij drinkt water uit de kraan, dat weet ik.
1: Nee, dat heb ik vanmorgen nog gedaan.
0: Ruim 250 huishoudens zijn getroffen. We gaan het over een anderhalf uur ongeveer gaan we het er ook over hebben met het waterbedrijf. Maar een bacterie enterokokken in het drinkwater. Nou, dat zorgt niet voor heel lekkere interne werking van jouw lichaam.
1: Nee, dat zal wel.
0: Maar jij hebt niks raars geproefd?
1: Nee.
0: Maar je ziet wel wat bleekjes nu opeens.
1: Ja. Nou, laten we om mij in de gaten houden.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Want water uit flessen. Ik zei net al, vakantie gaat voor mij straks in. En we gaan dan ook naar Zuid-Europa. En daar drinken ze vaak water uit flessen. En ik merk altijd dat als ik dan weer in Nederland kom na de vakantie, dan hou ik dat op een of andere manier ook eerst eventjes een tijdje aan.
2: Oh ja?
0: Ja, ik vind dat toch altijd wel lekker. Want je zet het in de koelkast. Het is altijd lekker fris. Lekker koud ook. Ik vind het altijd wel lekker.
1: Ja.
0: Jij ook?
1: Ja, ook.
2: Maar je kunt natuurlijk ook zelf een fles water tappen uit de kraan en die in de koelkast zetten.
0: Ja, klopt. Maar dat vind ik toch weer anders op een of andere manier.
2: Ja.
0: Maar jullie zijn wel wat dat betreft, als het moet, gewoon kraanwater.
2: Ja, we hebben gewoon lekker kraanwater in Groningen ook.
0: Ja.
2: Ik heb ook een tijdje elders in het land gewoond, onder andere in Zwolle, tijdens mijn studie. En daar is minder lekker kraanwater.
0: Is dat anders?
2: Ja, dat is echt anders. Er zit meer chloor in die contraien. En hier in Groningen hebben we gewoon lekker kraanwater.
0: Ik heb tijdens mijn studie weinig water gehad, Rob. Dat kan ik je wel vertellen. Hey, het is 1 juli en dat betekent dat er ook veel nieuwe wetten en regels weer in zijn gegaan. 1 januari is ook vaak zo'n eikpunt, maar 1 juli ook. Nou, minimumloon en uitkeringen gaan omhoog. Bedrijven mogen consumenten vanaf vandaag niet meer bellen zonder toestemming. Ook niet meer als iemand klant is of is geweest. Nou, sociale huurwoningen, huren gaan omhoog. Als je sigaretten verkoopt of vapes of andere rookwaren, dan moet je verplicht geregistreerd zijn als onderneming. Nou, als jij een zwaardere stroomaansluiting voor je huis wil aanvragen, ben je te laat. In ieder geval, dat wil zeggen, je komt vanaf nu gewoon op een wachtlijst, zeer waarschijnlijk. Het hangt even af van hoeveel ruimte er lokaal is op het stroomnet. Als je bijvoorbeeld een full electric auto hebt aangeschaft of gaat aanschaffen en je wil zo'n zwaardere stroomaansluiting, nou, dan ben je wel de pineut in veel gebieden in het land. Ik weet niet precies hoe dat hier in Groningen zit, maar
2: varieert denk ik ook een beetje per regio waar je van. Ja. Rond Winsum bijvoorbeeld zijn er problemen. Dat is natuurlijk bekend.
0: Ja.
2: Dus daar zal het echt wel wat langer gaan duren. Ik prijs mij gelukkig dat ik al wel zo'n zwaardere stroomaansluiting heb aangevraagd eerder.
0: Okay,
2: en ook al heb gekregen.
0: Precies. Jij, Sergey?
1: Nee, maar ook nog niet nodig.
0: Okay. Wat jij misschien wel nodig hebt, is kennis van het volgende. Bestel je iets in een webshop uit China of een ander land buiten de EU, moet je voortaan €3 aan invoerrechten betalen.
1: Ja.
0: Geldt per soort product dat je bestelt. Bestel je bijvoorbeeld 2 t-shirts, dan betaal je €3. Maar bestel je een t-shirt en een turbo-slang voor je oldtimer Volvo.
1: Telefoonhoesje. Wat bestel je allemaal nog meer?
0: Ja, nou, noem maar op.
1: Dat soort spullen.
0: Meer spullen nog die jij wel eens bestelt in een webshop?
1: Ik zou je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit iets uit China of uit een van die webshops
0: besteld. Echt niet?
1: Nee.
0: Ook niet voor jouw hobby?
1: Nee.
0: Oh, dat oké. Okay. Nou, goed.
1: Maar dat gaat dus meer geld kosten. Ja. Het idee erachter is dat we heel veel pakketten bestellen. En dat het eigenlijk de bezorgers en alles, mensen die de pakketten in handen hebben moeten verspreiden, dat die het allemaal niet meer aankunnen.
0: Nee.
2: Maar ja, dan het eindje minder.
1: Ja, er wordt ook wel heel veel besteld, hoor.
2: Veel rotzooi en zo.
1: Ja.
0: Ja, ik doe ook wel heel vaak de deuren open, hoor, voor pakketjes. Heb ik ze niet besteld, maar wel mijn
1: waar ik niet tegen kan. Waar ik niet tegen kan, is dat kleding bestellen. En dan gewoon 6 maten en dan thuis passen. En dan kies je eentje uit en de rest stuur je terug.
0: Oh. Is dit een kritiekpunt ook voor jouw partner?
1: Nou, ik heb wel eens wat kritiek geleverd, ja.
0: Ja.
1: En ja, dan vind ik dit, dan ga dan naar de winkel, pas het gewoon en dan heb je het in één keer goed. Want je hebt er alleen maar meer werk van.
0: Gemak dient de mens, Sergej.
1: Ja, dat is geen gemak.
0: Gemak dient de vrouw, moet je eigenlijk zeggen.
1: Dat is mooi.
0: Of mag dat niet meer?
1: Ja.

0: afgelopen weekend hebben wij hem als collega's nog live mogen zien op ons personeelsfeest. Jan-Henk de Groot, mama van Michel. En natuurlijk deed hij deze ook.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we hebben het al uitgebreid besproken. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, heeft zijn mening er al over gegeven. Maar ik dacht, laten we er toch ook een lopend vuur van maken. Ja, hij is opgestapt, hij heeft de knoop zelf doorgehakt. En gisteravond heel laat maakte hij het bekend. Ik denk ook precies tot na de voetbaltalkshows, dat hij dat wel strategisch tot moment heeft gekozen om dat na 11 uur 's avonds te doen. Wat denk jij, Rob?
2: Ja, dat zou maar zo kunnen.
0: Wij zijn niet naïef, hè?
2: Nee, zeker niet.
0: Want anders wordt dat daar weer allemaal besproken. En dan,
2: ja, dat gebeurt toch wel, een dag later.
0: Dat is ook zo. Maar misschien dat de toon dan toch weer misschien iets anders is. Je weet het nooit. Maar hij heeft gezegd, ik stop ermee. Het was teleurstellend, de vroege uitschakeling. Ik ben daar zelf het meest ontevreden over. Of het meest teleurgesteld over. Maar dit is het moment om te zeggen, ik stop als bondscoach van Oranje, Ronald Koeman. Nou, Nijland zei ook al, ik denk dat ook grote broer Erwin, de assistent trainer en de rest van de staf stopt. Ik ben toch wel even benieuwd wat we van hem dan vinden. Want we vinden het gewoon een Groninger, toch? De familie Koeman.
2: Ja, dat voelt wel een beetje zo, hè?
0: Vind ik ook. Dus dan vind ik ook dat we even moeten peilen wat wij als Groningers van onze Groningse bondscoach vinden. Daarom is de stelling van vandaag, Ronald Koeman heeft het goed gedaan. Nou, hele simpele stelling. Ik zou zeggen, lekker stemmen, dat kan op allerlei manieren, zeg ik.
3: Ja, stemmen, dat kan via de app en de site. En wil je je mening daar verder nog even over kwijt, daar zijn we ook erg benieuwd naar. Dat kan door even te bellen of te appen naar 050-3188-288. Of natuurlijk eventjes via de Facebookpagina van Radio Noord, want daar is het lopend vuur natuurlijk ook weer terug te vinden.
0: Ja, en ik vind het ook wel leuk, er stromen al namen binnen. Jouw beoogde opvolger. Nou, we hebben er net al een paar besproken, maar ik zie ook bijvoorbeeld Jurgen Klop zie ik binnenkomen.
2: Oh, die is ook beschikbaar.
0: Ja. Als hij niet een hotel boekt, dan is hij met zijn prachtige gebit, dan is hij volgens mij beschikbaar. Ja, ik vind het wel spannend, een buitenlandse bondscoach. Dat hebben we nooit echt.
2: Nee.
0: Heel lang geleden was dat zo natuurlijk. Ernst Happel.
2: Het is ook een beetje een soort van buffet van onvermogen dat je dan opspelt op je eigen trainers of zo.
0: Ja, is dat zo?
2: Nou ja, goed, zo wordt het wel vaak gezien.
0: Ja, ik weet niet. Als je nou heel veel goede trainers hebt, die omdat ze zo goed zijn allemaal bezet zijn, ja, dan vind ik het weer een ander verhaal.
2: Ja, nee, dan moet je wel. Laten we in elk geval kiezen voor een bondscoach die het aanvallende voetbal dat Nederland zo predikt, zeg maar. Ja, dat zou mooi zijn.
0: En die Luciano Valente gewoon selecteert. Zou ook mooi zijn. Ja. We gaan het er vast nog wel over hebben tot 10 uur. Dus heb jij een beoogde opvolger voor Ronald Koeman, laat het dan ook even weten. Ja, en Hans Nijland noemde een van de opvolgers. En die is jarig vandaag. Patrick Kluivert en de door Hans Nijland genoemde Ruud van Nistelrooy, die ook assistent was van Ronald Koeman, is jarig vandaag. Beiden worden ze 50, zien ze Abraham.
3: Hebben ze zo'n pop in de tuin? 3 keer toeteren.
0: Zou dat? Ook bij mensen die in die klasse van de maatschappij wonen?
3: Ja, tuurlijk.
0: Zou toch mooi zijn?
3: Ja, er zijn er volgens mij allebei wel mensen die van een feestje houden.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Ja. Carrie Slee is jarig, 77. Ja, veel boeken van gelezen. Ja. Jou wel bekend, denk ik, en zeker ook Rob, maar mij ook wel hoor. Pamela Anderson.
3: Oh, die moet ik even opzoeken. Zeg me zo niks.
0: Heb je al gedaan? Ik kan op jouw scherm meekijken.
3: Oh,
0: ze zat in Baywatch, is 59 geworden vandaag. Birgit Schuurman, zus van Katja natuurlijk, is 49 geworden. Nou, onze eigen kraantje papi, Alex van der Zouwen, ja, is vandaag jarig. 40 is de bewoner van stad, de jongen van de stad, is hij vandaag geworden. Kijk. Van harte gefeliciteerd. In Friesland hebben ze ook een soort feestdag, want van Twarres is Mirjam Timmer jarig.
3: Oh, zo'n mooi nummer, hè?
0: Welk nummer?
3: Dat Werbestel.
0: Oh ja?
3: Ja, vind ik prachtig.
0: Ik dacht dat het van de kast was.
3: Nee, dat is de Nijedij.
0: Oh ja, dat vind ik een mooi nummer. 44 is ze vandaag geworden. Lok Wenske, zeg je dan. Ja. Bekendste Hagenees van Nederland is jarig. Harry Jekkers, 75 is die. Nou, dat is toch ook wel een mooie leeftijd, toch?
3: Ja, ja, en hij is natuurlijk zanger, klein orkest. O.O. Den Haag.
0: Ja.
3: Maar ook cabaretier. Maar daar speelt hij, als ik het goed heb, nu zijn laatste voorstelling. En dan houdt hij het voor gezien.
2: Zegt hij zich weer terug op Ibiza.
3: Ja, nee, maar nu wil hij echt stoppen.
0: Oh. Ja, maar ik ken een andere Hagenees die ook de hele tijd zegt dat hij stopt. En die komt dan toch weer terug. Rob noemde hem al, dik advocaat. Dus zou dit ook niet een manier van...
3: Nou, laten we het hopen dat we nog wat veel van Hardy Jekkers gaan horen.
0: Maar jij bent wel fan, hè?
3: Ja, ik vind het heel erg leuk, ja.
0: Ik las laatst ook een mooi interview met hem in de... Wat was het? In de Volkskrant, volgens mij werd hij... Hij was gewoon een mooie kerel.
3: Ja.
0: Leuke vent.
3: Heel normaal, heel gezellig.
2: Ja. En een legendarisch nummer natuurlijk, hè? Over de muur van het Klachtenorkest.
0: Ook. Ik dacht dat jij O Den Haag wilde.
2: Ook.
0: Ook zeer
2: ook legendarisch. Ja.
0: Ook zeer legendarisch is Blondie, oftewel Debbie Harry.
3: Ja.
0: En ook ik jarig? Jarig vandaag. Ik schrok een beetje van de leeftijd in de zin van, jeetje...
3: Gaat hard.
0: Gaat hard. En dat betekent ook dat je zelf oud wordt. Gelukkig ook maar misschien. Maar 81 is Debbie Harry vandaag geworden. En dat gaan we vieren met deze hele goede plaat van Blondie. Heart of Glass. Om 5:30. Ik zou zeggen, een hele goede morgen. En gefeliciteerd, Debbie.

0: bijna hypnotiserend nummer dit. Heart of Glass, Blondie, oftewel Debbie Harris. 81 jaar is ze geworden vandaag. Zometeen het nieuws, Rob, met daarin.
1: Ja, FC Groningen speelde gisteren de eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen VV Pijzen. Voor één speler van de FC was dat een bijzondere wedstrijd.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
7: Slag, dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: Precies, 19:30, dus tijd voor Noordnieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. De meeste omwonenden zitten niet te wachten op twee kerncentrales in de Eemshaven. Het werd gisteravond duidelijk tijdens een druk bezochte inloopbijeenkomst voor inwoners en andere belanghebbenden in Hotel Ekamper in Roodeschool. Ook deze man heeft liever niet dat het kabinet voor Groningen kiest.
8: Ik ben fel tegenstander hier. Wij zijn als Groningers echt op heel veel manieren al getroffen. We kennen de aardgasproblematiek hier in onze provincie. Als wij een klein scheurtje in onze woning hebben, dan kun je een stuk bureaucratie tegemoet zien. Daar mag jij echt wel even tegenaan zien. En als klap op de vuurpijl, na alle ellende die wij jarenlang meegemaakt hebben, bedenken ze nou ineens, ach, we planten hier ook nog even twee kerncentrales
1: in. Morgen wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de geschiktheid van de twee locaties in de Eemshaven en Terneuzen. Vanuit Groningen rijden twee volle bussen met belanghebbenden naar Den Haag. Bij de inval in eetcafé Mirage onder het Noordstation in Groningen zijn maandagavond ook twee mannen aangehouden die lid zijn van Voedsel Groningen. Het gaat om de oprichters van de zaalvoetbalclub uit de Eredivisie, die daar actief zijn als trainer en als teammanager. Een van hen is de eigenaar van de zaak. Ze worden volgens de politie samen met nog twee andere mannen verdacht van het organiseren van illegale kansspelen in het eetcafé. De verdachten zitten vast en worden verhoord. Wat voor gevolgen dit heeft voor de zaalvoetbalclub is op dit moment niet bekend. De storing op het spoor tussen Groningen en Zuidhorn is nog altijd niet opgelost. Al sinds afgelopen zaterdag ligt het treinverkeer er stil na blikseminslag. Er ging sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden. Vervoerder Arriva meldt dat er tot tenminste 6 uur vanavond geen treinen rijden. Er worden bussen ingezet. De afgelopen dagen werd het einde van de verstoring meermaals bijgesteld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn tijdens de herstelwerkzaamheden aanvullende gebreken aan het licht gekomen door steeds meer onderdelen vervangen moeten worden. Het Openbaar Ministerie wil dat een 35-jarige man uit Winschoten 8 jaar de cel ingaat. Daarnaast moet hij tbs met dwang opgelegd krijgen wegens het seksueel uitbuiten van 3 vrouwen. Gebeurde tussen mei 2020 en eind mei 2025 in Oost-Groningen. Hij zocht de vrouwen op toen ze op hun kwetsbaarst waren, als dus de officier van justitie. Onder bedreiging van geweld en onder invloed van drugs werden de vrouwen onder meer gedwongen tot prostitutie. Het zware onweer dat zaterdagnacht veel overlast in de provincie veroorzaakte, blijkt ook een windturbine in de Eemshaven te hebben beschadigd. Door een voltreffer sloeg een deel van een van de drie wieken weg. De getroffen turbine maakt deel uit van het windpark van Growind. Brokstukken kwamen in de omgeving terecht, maar dat leidde niet tot ongelukken. De windturbine blijft buiten gebruik totdat de schade is hersteld. Growind verwacht dat de kosten worden vergoed door de verzekering. En FC Groningen speelde gisteravond de eerste wedstrijd van het seizoen. De oefenwedstrijd bij VV Pijzen werd gewonnen met 1-13. Voor FC Groningen middenvelder en Pijzenaar Tigo Land was het oefenduel een weerzien met zijn jeugdclub.
9: Ja, wel bijzonder. Ik heb hier wel een tijdje naartoe geleefd sowieso. En ik denk het dorp ook, als ik de mensen een beetje sprak. Dus dat was wel heel grappig. Volgens mij ben ik hier al derde op voetbal gegaan, bij de Kabouters. En toen tot mijn achtste of zo heb ik hier gewoon in een team gespeeld. Dus ik heb hier wel 5-6 jaar zeker rondgelopen. Dus.
1: Ja, vrijdagavond speelt FC Groningen de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding. Dan is Omlandia in Ten Boer de tegenstander. Irino, misschien weet jij dat. Zitten er nog spelers in de selectie van de FC die daar een verleden hebben?
0: Hele goede. Ja, misschien een van de nieuwe aangesloten jeugdspelers. Dat zou kunnen. Maar niet iemand van de gevestigde namen, als ik het goed heb.
1: Oké.
0: Okay. Oh, dit was geen overhoring?
1: Nee, dat was geen overhoring. Gewoon een informatief vraag. Jij weet natuurlijk alles van de FC.
0: Nou, nee, niet alles hoor. Maar ik kan me wel weer voorstellen dat er nu iemand luistert die denkt: jongen, nu bist ook een domkop. Die en die speler hebben daar vroeger gespeeld. Dus laat het dan even weten. Stuur dan even een appje. Dan kun je me weer hem op de vinger stikken. Dankjewel, Rob. Tot zo. Gaan we naar Harma.
10: Voorlopig met flink wat zon is doorgaan komt er meer bewolking. Vanmiddag is de kans op bui voor wie onweer ook niet uitsloten is. En met een zwakke tot matige noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht opklonen weer kans op mistbanken en dat 10 tot 16 graden als minimum. In morgen is de zon, neemt de bewolking zou. In de middag volgt in enige regen, loopt er weer een doorbrekende zon. En met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 20 tot 22 graden.
0: 7:55 is het. We hebben net een aantal zaken besproken die vanaf 1 juli gaan veranderen. Een aantal wetten, dus bijvoorbeeld extra €3 bovenop elke bestelling die je van buiten de EU doet via internet. Sigarettenverkopers moeten zich officieel registreren. Bedrijven mogen niet zomaar meer klanten bellen. Ook niet als je dus echt gewoon klant bent. Dan moet je echt eerst toestemming voor vragen. En voor vrachtwagens geldt vanaf vandaag betalen per kilometer. Gaan we het zo over hebben.
11: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de kersen van Oude Bos.
12: Iets zoets.
13: De kersen van Oude Bos.
12: Iets fris en sappigs.
13: Oude Bos.
12: Ja, goed idee. Fruit van Oude Bos.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Kom eens langs in de Oude Bos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
17: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
18: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rolloen.
19: Radio Noord.
20: De ochtendploeg.
21: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemorgen, zometeen Harma Boer met het weer. En voor wie gaat dat gelden, die betalen per kilometer voor vrachtwagens? En dat heeft gevolgen voor... Jannie Vogel, mede-eigenaar van een transportbedrijf. En daar praat ik zo meteen mee. Maar dat pas na Dance Little Sister, Terrence Trent D'Arby.
22: Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother?

0: op Radio Noord. Voor autorijden is het nog steeds een te heet hangijzer. Maar voor vrachtwagens gaat het al wel gelden. Vanaf vandaag betalen per kilometer. Die vrachtwagenheffing gaat per 1 juli dus officieel in. Voor zware trucks komt het neer op een heffing van zo'n 20 cent per kilometer. Vooral de transportsector wordt hierdoor geraakt. En Jannie Vogel kan ons hier meer over vertellen. Ze is eigenaar van Vogel Transport in Leens en ook bestuurslid van de branchevereniging Transport en Logistiek Nederland. En dan van de afdeling Noord, zeg maar. Goedemorgen, Jannie.
1: Goedemorgen.
0: Wat houdt dat nou precies in, die nieuwe heffing?
1: Net als zoals je ook al zei, dat over de hoofdweg moet je straks 20 cent per kilometer betalen voor dat je er overheen wilt rijden. En dat geldt vooral voor de grote hoofdwegen waar veel verkeer overheen gaat, waar we veel overheen rijden.
0: Ja, want jullie dus ook met vogeltransport in Leens worden hier dus wel flink door getroffen, begrijp ik.
1: Dat klopt, hè. Gedeelte tot aan de A7 niet, dat is dan vrij. Maar zodra je op de grote weg komt, dan wel. Nou ja, we zitten hier in het noorden, we rijden veel richting het zuiden en het westen. Dus ja, dan ga je gewoon over de grote wegen heen en dan moet je betalen.
0: Ja, en hoe houden ze dat bij dan? Tolpoortjes?
1: Iedere auto moet een kastje in de auto hebben. Dus die hebben we ook in laten bouwen. En die moet je ook altijd aan hebben. En die registreert gewoon het aantal kilometer dat je over die weg heen rijdt.
0: Ja, en
1: dus dat is
0: de kastje uitzetten, ja. Dat kan dus niet. Dat is strafbaar, denk ik.
1: Dat is strafbaar, ja. Dat kost €800. De eerste week zijn ze daar nog coulants in, maar dan moet je gewoon betalen.
0: Ja.
1: Dus ze hebben ook 20 motorrijders hebben ze daarvoor opgeleid. Dus dat wordt allemaal streng gecontroleerd of gehandhaafd straks.
0: En wat voor financiële gevolgen heeft dat voor jullie?
1: Nogal wat, want als je ongeveer 500, 600 kilometer rijdt op een dag en dan is dan 80% rijd je over die hoofdwegen, keer 20 cent, dan kun je wel nagaan dat er een behoorlijke lastenverzwaring is.
0: Ja, en waarom is deze heffing ingegaan eigenlijk?
1: Nou, de bedoeling is natuurlijk, ze willen verduurzamen, hè, dat wij meer elektrisch gaan rijden. En als je waarmee wij rijden, dat is de zwaardere dieselauto van boven de 32.000 kilo, hè, dus 32 ton. En als je dan daar elektrisch mee rijdt, heb je 4 cent per kilometer wat je moet betalen. Dus daar zit een verschil in. Dus het is gewoon een prikkel om te verduurzamen, elektrisch te gaan rijden.
0: Ja, en hoe komt die prikkel aan bij jullie? Zien jullie dat zitten? Of zijn jullie al begonnen met verduurzamen?
1: Nee, we zijn nog niet begonnen. We zijn een vrij klein bedrijf. Hè, en wat ik net al aangaf, wij maken best wel veel kilometers. Hè, de actieradius was tot dusver iets van 400, 500 kilometer. Dus dan is dat voor ons niet handig. En wij hebben ook wel de standplaats in Leens. Maar ze overnachten ook heel veel in Nederland. Hè? Heel veel in de Flevopolder. En daar hebben we natuurlijk geen eigen laadplek. Dus dan moet je dat aan de kant van de weg doen. En dan is dat vreselijk kostbaar.
0: Ja.
1: En dan kan het gewoon nog niet uit.
0: Is het niet zo dat de wegenbelasting voor een vrachtwagen dan wel weer flink omlaag is gegaan?
1: Jawel, maar goed, als je anders €100 in de maand betaalt, je zou nu €30 gaan betalen. Nou, dat zet niet zoveel zoden aan de dijk.
0: Nee, want over het hele vorige jaar, hè, kalenderjaar, zou deze heffing die nu geldt ook geteld hebben. Wat zou je dan kwijt zijn geweest? En wat is het verschil?
1: Ongeveer €100.000.
0: Ja.
1: Daar moet je op rekenen. Waar we meer aan lasten krijgen voor het, over zo'n jaar.
0: En dan moet je nu allemaal gaan doorberekenen aan de klant?
1: Dat gaan we, ja, je zult er moeten, hè, anders red je het niet.
0: Ja.
1: Ja, dat was gewoon doorberekend. Of was gewoon, dat heb ik wel gedaan, ja.
0: Hoe voorzie jij de toekomst dan van jullie bedrijf en ook van de branche?
1: Transport blijft gewoon noodzakelijk, hè. We hebben allemaal eten en drinken nodig. De rest moet ook allemaal vervoerd worden. Alleen het wordt wel vreselijk duur. Hè? We hebben natuurlijk eerst de loonsverhoging gehad. We hebben de diesel is enorm gestegen. En nu dit er weer overheen. En er komen nog meer maatregelen aan. Ja, transport wordt vreselijk duur. En dat gaat natuurlijk straks de consument merken en de winkel. Want alle producten worden nog duurder.
0: Gaan de Groningse transportbedrijven omvallen?
1: Nee, dat denk ik niet, want wij zijn geen uitzondering. Hè? Alle transportbedrijven krijgen daarmee te maken. Dus ook

0: klant weet gewoon dat deze lastenverzwaring eraan komt. Kijk, het wordt wel, ik denk dat de marges wel lager worden. Ja. En als je bijvoorbeeld een keer lege kilometers rijdt en daar ontkom je zowat niet aan, dan krijg je dat gewoon niet uitbetaald.
1: Nee.
0: Want je kunt nergens op verhaal. Dus dan moet je dat eigenlijk in je kostprijs gaan verrekenen. Maar goed, je moet al zoveel doorberekenen aan de klant. Dus dat, is, nou ja, dat vind ik het lastige eraan.
1: Dankjewel, Jannie Vogel van Vogeltransport in Leens. En staakte er met Van Zulf. Harma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik vind het mooi nu, maar we moeten ook rekening houden met andere zaken vandaag.
2: Nou ja, dat klinkt wel heel erg zworen. Er kan wel eens een buitje gewoon voor u komen. Ja, vanmiddag. Lotte van Meurs misschien ook al wel. Nou, het is gewoon in wat minder warm dan vorige week. Maar hier is prima met z'n dan. Ja, ook weer iets voor andere dingen. Maar ja, als het zo warm is, dan komt er ook wel naar de hand nu. Alleen dat het wat noodzakelijk is. Maar verdoven wordt ook wel weer een dag om echt weer een beetje boetend wat te kennen dan. Het is in ieder geval op dit moment de zon die er is. Er is bewolking. En de bewolking die gaat straks wat verder touw nemen. En in de loop voor de dag is er ook kans op buien. En misschien zit er ook wel onweer in. De wind is zwak tot matig. Komt nu tot noordwesten met zo'n 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht opklaart weer. Er kan wat mistbank ontstaan met zo'n 13 tot 16 graden als minimum. In morgen is de zon. De bewolking neemt touw. In de middag volgt enige regen. Maar later breekt de zon weer door. En de temperatuur met een matig tot krachtige west-zuidwestenwind 20 tot 25 graden.
1: Harma, bedankt. Tot straks. Mooi. Gaan wij naar het WK-nummer. Als je WK-wedstrijden kijkt, heb je hem al heel vaak gehoord. Shakira en Burna Boy met Die Die.

0: krijg je toch gewoon zin om weer voetbal te kijken. Shakira en Burna Boy, het WK-nummer Dai Dai. De problemen zijn nog altijd groot op het spoor tussen stad en Zuidhoorn. Ook vandaag zullen tot tenminste 6 uur vanavond geen treinen rijden. En dat ook nog eens met een groot concert vanavond in het Stadspark. Ik ga het erover hebben met Friso Schotanus van ProRail, de beheerder van het spoornetwerk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gistermiddag hadden we elkaar ook aan de lijn. Toen leek het allemaal nog wel, nou, het was wel een probleem natuurlijk, maar eind van de dag gisteren zou het dan wel waarschijnlijk opgelost zijn. Nu wordt er zomaar 24 uur bij opgeteld. Hoe kan dat?
1: Ja, nou ja, toen was het natuurlijk ook al een tijd gaande, gisteren. Toen was het ook al sinds de nacht van zaterdag op zondag is men daar hard aan het werk. En helaas is het zo dat men nog steeds niet klaar is. En dat komt omdat het inschatten van de gevolgen van die stroomstoring, het inschatten van de omvang van de schade, het is vaak niet helemaal volledig zichtbaar. En gebleken is tijdens de werkzaamheden dat er toch weer aanvullende gebreken zijn.
0: En hebben die gebreken dan te maken met de problemen in het zuiden van Nederland? Want daar zijn op dit moment ook grote problemen. Is er een verband tussen?
1: Nee, daar is geen verband tussen. Ik neem aan dat je bedoelt de problemen bij Rotterdam, waar er een brand in een kabelgoot is geweest. Dat is van een hele andere orde. Daar zijn 100 kabels beschadigd. Dit is echt een blikseminslag. Ik kreeg ook eerder de vraag van, is er dan geen beveiliging? Nou, die is er zeker. Maar we hebben allemaal kunnen zien hoeveel inslagen er zijn geweest. En als er dan een voltreffer is, dan is zelfs het verfijnde beveiligingssysteem daartegen niet bestand.
0: Hoe ziet de dag er vandaag dan uit, daar op de locatie?
1: Nou, het goede nieuws bij het slechte nieuws is dat in ieder geval, net als gisteren, alle expertise aanwezig is. Dus de mensen die er verstand van hebben en het materiaal plaatsen, die zijn er en die zijn hard aan het werk. En je kunt van mij aannemen dat ze er echt alles aan doen om het zo snel mogelijk toch in werking te krijgen.
0: Ja, nou wordt vandaag ook weer zo'n tijdstip, beoogd tijdstip genoemd. Is het misschien niet handiger om geen tijdstip te noemen?
1: Nou, we willen toch altijd de mensen een perspectief geven. En daar werken we naartoe. Ik snap dat het teleurstellend is als zo'n deadline nog niet gehaald wordt. Maar we willen, als gezegd, toch mensen wel iets in het vooruitzicht stellen. En dit is gewoon waar naartoe gewerkt wordt.
0: Ja, vanavond inderdaad, ik noemde het al even, een groot concert in Stadspark. In de stad waar tienduizenden mensen heen komen vanuit de hele provincie. Is dat dan nog weer een extra motivatie voor jullie om toch te proberen eind van de dag dit allemaal rond te hebben?
1: Nou, die extra motivatie hebben ze echt niet nodig. Maar het is natuurlijk wel extra vervelend als dit in de knel komt. Dus er wordt wel absoluut hard gewerkt om die deadline te halen. Daar is echt iedereen bij gebaat.
0: Dank u wel. Ik wens jullie veel succes. Nou, en hopen dan dat het vanavond is opgelost en dat iedereen ook vanuit het westen van de provincie met de trein naar Mumford & Sons kan. Meneer Schotanus was dit van ProRail.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Dat komt, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Tsobanu betovert met Grieks pianoconcert.
8: Je luistert naar Groningen 1.
9: De Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro... moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
10: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
9: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
11: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
9: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewde. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
2: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat de kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
1: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
3: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
1: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
7: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Zes minuten over negen op Groningen 1 met Duran Duran en A View to a Kill.
1: Het is vandaag woensdag 1 juli 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Jan van Assema. Goedemorgen Jan.
2: Goedemorgen Linda.
1: Ja, en wat hebben we vanochtend allemaal? Nou, deze week is het dus de laatste week van het schooljaar. En we spreken drie verschillende scholen vandaag over hoe zij de laatste schooldag invulling gaan geven en hoe ze dat gaan beleven. En de drankenwinkel Bij Thijs in Vlagwedde gaat verder onder een nieuwe naam. En we spreken hierover met Aaron de Jong. En muziek luisteren tijdens een operatie, dat blijkt een hoop positieve effecten te hebben op de patiënt. En hierover spreken wij met Sandra Klinkhamer. En Jules Gennaar, onze weerman, is bij ons in de studio aanwezig, want hij presenteert vandaag voor het laatst het weer.
0: En ook in... Hoe lang heeft hij dat gedaan eigenlijk?
1: Ja, nou, dat gaan we hem straks even vragen.
0: Ik want, zeggen, hij is hier heel lang actief geweest.
1: Jaar en dag. Langer dan dat ik hier ben in elk geval. Precies, ja.
0: Het instituut gaat ons verlaten.
1: Ja, dat is echt wel... Dat is wel een dingetje, inderdaad.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja,
1: ja dat absoluut. Ja, en ook bij ons in de studio aanwezig Geert Smit voor het Groningen 1 Nieuws en Weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
3: Dit is Groningen 1.

0: blijft een mooie plaat van Mark Ronson samen met Amy Winehouse en Valerie hier op Groningen 1. Ja, en daarvoor hoorde je Queen en You're My Best Friend. En je vriend in de ochtend, dat zijn wij hier bij Groningen 1.
1: Jazeker. Jazeker. Het is een rare week, Jan, of niet?
0: Ja, een beetje wel, ja. Het is voor mij, sowieso voor mij. Ik heb thuis een kind wat enorm zenuwachtig is. Die krijgt vanavond zijn diploma aan het RSG. Dus dat is ook wel een dingetje en een mijlpaal. En ja, het was heel warm. Het is nu eindelijk weer een beetje te doen in huis. Ja, ook wel prettig.
1: Ja, en volgens mij komt er ook gewoon weer een hittegolf aan. Ik wil niet iedereen bang maken, maar...
0: Gilles is in de studio. Die kan dat vast veranderen.
1: Die gaan we straks even vragen of dat inderdaad klopt. Maar ja. Dat is wat ik gehoord heb. Maar goed, ik zit natuurlijk niet in die zin zo ontzettend in het weer. Maar ja, het is inderdaad de laatste schoolweek. Dus dat is inderdaad wel een drukke week ook, vind ik. Er zijn veel feestjes, dingetjes. Vandaag juffen en meesterdag. Ja, die tijd heb jij al een beetje gehad.
0: Die heb ik al gehad. Maar... Ja, ik heb wel al diverse sportdagen gezien. Ja. En stress. Ik moet mijn boeken inleveren. Maar waar is mijn boek van... Nou ja, je kent het.
1: Ja, het is... Ik heb inderdaad ook eentje op het voortgezet natuurlijk. En eentje op de basis nog.
0: Dus wat dat betreft... Het complete feestje.
1: Ik heb
0: Heerlijk,
1: een complete feestje, ja. Dus eigenlijk stiekem ben ik super blij dat dit de laatste schoolweek is. Want hoe fijn is het om gewoon eventjes geen verplichtingen te hebben. Even niet op tijd te staan voor de kinderen. Even rust. Maar ja, dat zeg ik na een week, denk ik, dat ik weer zoiets heb. Nou...
0: Mag de school weer beginnen?
1: Zo gaat dat meestal met ouders, hè?
0: Ja, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat het op een gegeven moment... Ik heb ze natuurlijk wat ouder en die redden zichzelf wel. Die verdwijnen op een gegeven moment gewoon ook van de week ook... Waar is die gebleven? En ja, keek op mijn telefoon. Oh, een appje. Hij is naar het zwembad met zijn vrienden. Nou, het zal wel.
1: Ja, en dat is
0: heerlijk. En dan krijg je een appje. Ik eet niet mee thuis. Denk je, dat had je een uur eerder moeten zeggen. Want ik heb nu al voor... Nou,
1: pubers. Hartstikke leuk.
0: Dus, ja, nee. Maar ja, inderdaad, de vakantie zit er heel, heel snel aan te komen. Nog, we zitten hier nog een week, denk ik. Anderhalve week. En dan hebben we allebei vakantie.
1: Ja, dan hebben ook wij vakantie, inderdaad.
0: Ja,
1: dat klopt. Dus het is al met al een beetje een gekke week. Een gekke tijd. Maar goed, ook wel weer fijn. En gezien de temperaturen buiten, ook wel eventjes heerlijk om met de voetjes omhoog te gaan natuurlijk.
0: Ja, maar als die kinderen dan vrij hebben, dan hoeft het niet gelijk zo extreem heet. Want dan worden ze ook zo hangerig thuis.
1: Zeg maar. Ja, en niet alleen de kinderen, zeg maar. Daar word je zelf ook zo loom van. Dus wat dat betreft.
0: Inderdaad, ja.
1: Ja, nee, daar heb ik niet zo heel veel zin in. Hoe zit dat met jou, Geert? Heb jij een beetje zin in een nieuwe hittegolf?
2: Ik heb er niks tegenover te zeggen.
1: Nee, dat
2: dus
1: is ook
2: weer
1: waar.
2: Het komt toch zoals komt.
1: Ja, zo is het ook wel weer inderdaad. Maar kan je er een beetje tegen? Heb jij zoiets van, och, een beetje rustig aan?
2: Het gaat wel goed hoor.
1: Het gaat wel goed?
0: Ja, ja? Hoe doe jij dat dan?
2: Relax,
0: gewoon.
2: Ja, en een beetje zweet, nou ja, zo hoort.
1: Ja, zweten is eigenlijk wel goed, hè? Dus dat koelt het lichaam weer af natuurlijk. Maar,
2: vorige week was het natuurlijk extreem.
1: Ja.
2: 35 graden in de kamer werkt en zo. Maar alles open, ventilator en...
1: En dan wil het wel.
2: Ja.
1: Ja.
2: En als je een beetje vrij woont, als je in een blokje woont, wordt het natuurlijk moeilijk.
0: Dat probleem heb ik, ja.
2: Ramen tegen elkaar over.
1: Ja.
2: Open. Ja. Helemaal geen probleem.
1: En dan de hele familie muggen erin. Dat vind ik echt een dingetje hoor, gewoon.
0: Die muggen?
1: Ja. Ja, want inderdaad.
2: Heb ik een mooie oplossing hiervoor.
1: Oh, kijk.
2: Die muggen die hebben een hekel aan mottenballen.
1: Mottenballen?
2: Ja, die kennen jullie misschien niet, maar vroeger werden die in de kledingkast gehangen. En daar hebben ze een gloeiende hekel aan. Dus moet je in die openingen gewoon een paar mottenballen hangen. Zakjes kun je zo bij de supermarkt bekopen.
1: Echt?
0: En dan komen de muggen niet binnen?
2: Net als in de groene bak, zeg maar. Die komen hier altijd zwemmen terug.
1: Ja.
2: Twee zakjes erin. Perfect.
0: Ik heb wel gehoord tegen vliegen. Die hebben natuurlijk die hebben niet gewoon oog zoals wij, maar die hebben meerdere ogen in hun oog. Dus als je dan een plastic zakje gevuld met water in je raamopening of deuropening hangt, en de zon schijnt daarin, dan schittert dat zo. Dan zien ze de opening van de deur niet meer en dan vliegen ze de andere kant op.
1: Dus zit ik een beetje moeilijk te doen met een beetje etherische olie in mijn diffuser. Hey, ik ben met eucalyptus bezig en met pepermunt en met lavendel. Om er maar voor te zorgen dat die beesten gewoon buiten blijven. Ja. Maar dat kan allemaal wat simpeler, zeg maar.
2: En oude pentikous of zo, daar heb je.
1: Ah, pentikous. Nou, die heb ik ook niet helemaal meer. Maar goed, hey, het zijn allemaal dingen wat we kunnen gaan halen natuurlijk.
0: Hoe komen wij de zomer door? Je hoort het hier op Groningen 1. Zometeen spreken we met Jules. En nu is Roman S. Dit is Love for Love.

0: America and the Border op Groningen 1. Het is 9:45.
1: Ja, en dus bijna tijd voor het Groningen 1 nieuws en weer. Geert zit er al klaar voor.
0: Ben je er klaar voor, Geert?
2: Helemaal.
0: Nou, nog heel even wachten dan.
1: Waar gaan we mee verder, Jan?
0: We gaan verder met Sam Zaland. Dit is Dada Dansen.

Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Kleine ondernemers in het Groningse aardbevingsgebied kunnen vanaf 14 juli tot en met woensdag 14 oktober 50.000 euro subsidie aanvragen via de investeringsregeling van het MKB-programma van Nijbegun. Hiermee kunnen zij 80% van het investeringsproject financieren. De regeling ondersteunt ondernemers die door de aardbevingsschade of versterking investeringen hebben moeten uitstellen. Deze nieuwe ronde biedt opnieuw kansen voor de kleine ondernemers om te investeren in groei, verduurzaming en innovatie. Vanaf vandaag is de Duitse benzinekorting afgelopen. Door stijgende brandstofprijzen begin 2026 voerde Duitsland het Energie-Sofort-programma in. Tijdelijke accijnsverlaging van 17 cent per liter op benzine en diesel. Deze noodmaatregel ging in op 1 mei 2026... maar wordt vanwege de hoge kosten niet verlengd. De prijzen aan de Duitse pomp zijn vanaf vandaag met minstens 17 cent per liter gestegen. De partijen lokaal betrokken, CDA, PRO en VVD in de gemeente Stadskanaal hebben maandag een coalitieakkoord bekendgemaakt. In het akkoord staan de plannen en uitgangspunten waarmee de vier partijen de komende jaren aan de slag willen. Ook zijn de vier beoogde wethouders bekendgemaakt. Jur Mellies van Lokaal Betrokken, Gert-Jan Boels, CDA, Egbert Hofstra van PRO en Goedhart Borgesius van de VVD. Met dit coalitieakkoord kiest de gemeente voor een duidelijke richting voor de komende jaren. De belangrijkste uitgangspunten zijn dichtbij en herkenbaar voor inwoners. Zo wil de gemeente een overheid zijn die luistert, duidelijk communiceert en afspraken nakomt. Inwoners moeten merken dat de gemeente er voor hen is. Ook staat de inwoner centraal in het beleid. Dat betekent dat er meer aandacht is voor meedoen in de samenleving, gelijke kansen en ondersteuning dicht bij huis. De gemeente zet in op sterke dorpen en wijken met goede voorzieningen en ruimte voor ontmoeting. De Stichting Inspiratie en Erfgoedcentrum De Graanrepubliek heeft een bijdrage van 2500 euro ontvangen uit het Mensensfonds Noord. Deze bijdrage is bestemd voor de ontwikkeling van de Walk of Grain. Een reflectieroute die onderdeel wordt van het toekomstige Inspiratie en Erfgoedcentrum De Graanrepubliek in Oostwold. Van de 141 ingediende projecten werden slechts 17 initiatieven geselecteerd. Dat het Mensenfonds juist dit onderdeel van het project ondersteunt, voelt voor initiatiefnemers Free Cupus en Henriette Davelaar als een belangrijke erkenning. We zijn ontzettend blij met onze financiële bijdrage, vertellen zij. En helemaal in het vertrouwen dat mensen ze uitspreekt in ons initiatief. Dat geeft energie om verder te bouwen aan onze plannen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en Westerwolde Actueel.

0: The Brotherhood of Man and Save All Your Kisses For Me. Ja, na het Groningen 1 nieuws opeens geen weerbericht. Want we hebben vandaag iemand in de studio. En het is wel een icoon bij Groningen 1, Radio Westerwolde. Ja, Linda, aan jou.
1: Ja, bij ons in de studio, Jules Gana. Goedemorgen.
2: Linda, goedemorgen.
1: Al een tijdje geleden inmiddels.
2: Zeker.
1: Ja, het weer, hè, want daar gaat het natuurlijk om. We hadden het net al eventjes over, waarschijnlijk, tenminste dat heb ik gehoord in de wandelgangen, wordt het eind volgende week wordt het weer heel heet. Gaat dat kloppen of, ja, jij weet dat.
2: Ja, gelijk de 1000 euro-vraag.
1: Ja, precies.
2: Op deze woensdagochtend. Dankjewel. Goedemorgen iedereen.
1: Goedemorgen.
2: U bent verbonden met G1 Radio.
1: Ja.
2: Nou ja, kijk, dat gaat in gradaties natuurlijk. Hè. Dus, tegenwoordig moeten 3 categorieën onderscheiden. Zomers weer 25 plus of zomerdagen. Strikt gezien. En dan echt 30 graden dagen. Maar je hebt er ook 35 graden bij, dagen bij tegenwoordig. Dus, om dat een beetje te duiden, zoals het in mediaterm heet, is het volgende week waarschijnlijk 25 graden of iets meer. Maar voor een nieuwe hittegolf hoef je niet direct bang te zijn.
1: Oh, wat fijn. Nee, ja. dat vind ik heel goed nieuws.
2: Nou, inderdaad. Ik was ook even uit een paar dagen. En ik heb dan een soort van halve bovenwording. Een hele bovenwording, maar maak je geen zorgen. En ik kwam 2 dagen later naar de hete dag van vrijdag natuurlijk. En het was nog heel warm, echt 29 graden. Zo. Dus hup, alle ramen open, je weet het wel.
1: Ja.
2: En eigenlijk, nu is het er pas een beetje uit, hè?
1: Ja, dat
2: dus,
1: klopt.
2: Dus ja, als je moet even vrijstaand huis hebben, dan...
1: Ja, maar dan nog, weet je. Ja. Het gaat er heel snel in en het gaat er toch een stuk minder snel
2: dat
1: uit.
2: Dat is zeker het geval, ja, met die warmte. Dat klopt, ja. Maar goed, het is voorlopig eigenlijk vrij goed weer. Die niet-hittegolf van volgende week is ook een beetje een soort afbakening van de komende periode. Want nu zijn de temperaturen eigenlijk prima. Actueel een graad of 20 en de maximumtemperatuur is graad of 24. Het is natuurlijk vrij warm, maar ja, door het onweer van de laatste weken is de luchtvochtigheid toch al behoorlijk opgelopen. Het is eigenlijk al hoog zomer nu, hè?
1: Ja.
2: Je ziet het buiten, zon, een paar stapelwolken die al vroeg ontstaan. Een beetje wind erbij, maar niet veel. Echt zo'n typische kalme dag is het. Met een graad of 24, met ook al wat meer bewolking. Er is wel kans op een paar buien in de loop van de middag. Maar dat is niet iets om je zorgen over te maken. En vanavond is het dan weer een mooie zomeravond met flink wat zon. En dus ook dan vrij weinig wind.
1: Nou, dat klinkt allemaal fijn. Al heb je het over een buitje geen zorgen maken. Maar zo langzamerhand is een buitje af en toe ook wel even fijn.
2: Ja, iedere bui is alarmbelletje. Dat begrijp ik heel goed. Ja, wanneer was het, joh? Zaterdag, hè?
1: Ja.
2: Een beetje op zondagnacht, jongen. Toestand allemaal. Heel veel bliksems ook, hè?
1: Ja.
2: Echt on-Nederlands een beetje. Maar dan moet je ook een beetje wennen. Dat kan wel vaker voorkomen.
1: Ja.
2: Nou, dat is niet aan de orde. Dus even alle angst wegnemend voor de mensen die bang zijn voor bliksem.
1: Ja.
2: Die zeiden hoor.
1: Ja, ik ken ze.
2: Ja, dat zijn het enige. Je kent ze goed?
1: Ja, ik ken ze goed,
2: ja,
1: inderdaad.
2: Heel dicht in huis ook? Zitten.
1: Nee. Wij zijn dus het gezin wat inderdaad buiten gaat staan en echt die rolwolken zien aankomen. Kijk. Want dat vinden wij fantastisch.
2: Bij de buren of...
1: Ja, klopt. In de buurt zijn er een aantal...
2: Niet te vissen, ja.
1: Ja, die zijn best wel heel erg bang, ja.
2: Nou ja, wees niet bang. Geen herhaling van vorige week vrijdag. Tijd.
1: Dat is fijn om te horen. Jules, fijn dat je er ook bent. En je bent er de hele ochtend nog.
2: Ja.
1: Dus we gaan ook in het volgende uur weer horen hoe het allemaal gaat met het weer.
0: Nee, nu eerst Viola Wills.

0: Alvarben en Gandy Graham en She Moves. En daarvoor Viola Wilson, Gonna Get Along Without You Now. En zonder jou door, ja, dat zijn een heel aantal docenten die dat hebben deze dagen. Want die moeten door zonder de vertrouwde leerlingen in groep 8.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Ja, dat klopt, Jan. Want voor de leerlingen van groep 8 van basisschool De Plaggenborg in Jipsinghuizen is het vandaag een bijzondere dag. Ze sluiten hun basisschooltijd af en maken zich klaar voor een nieuw avontuur op de middelbare school. En hoe ze dit gaan doen, dat horen we van Tanja van Ravenhorst. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoe ziet het er vandaag uit?
3: Nou, misschien is het handig dat ik even vertel hoe de hele week eruit ziet. Nou, want die is misschien heel bijzonder.
2: Ja, zeker.
3: Nou, wat ik even kan doen is misschien... Ik vertel eerst even heel kort wie wij eigenlijk zijn. Is dat goed?
2: Zeker.
3: Nou, wij zijn OBS Plaggenborg in Jipsinghuizen. We zijn een kleine openbare basisschool, hè, waar iedereen elkaar aan kent. En juist het kleinschalige maakt onze school denk ik ook wel heel bijzonder. Hè? Want kinderen leren niet alleen in de klas, maar ook van en met elkaar natuurlijk.
2: Zeker.
3: En nou ja, wat wij doen is, wij besteden gewoon heel veel aandacht aan een veilige en warme sfeer. En wij maken ook heel erg gebruik van de omgeving. Want wij vinden ook dat buiten leren en ontdekken er ook echt bij hoort. En ik denk dat je dat ook wel ziet hoe wij onze laatste schoolweek hebben georganiseerd. Want die laatste schoolweek die is eigenlijk voor ons wel een hele bijzondere week.
2: Ik
3: ben
2: heel benieuwd.
3: Want je sluit het schooljaar eigenlijk af, hè?
2: Ja.
3: Nou ja, dat doen wij met wat leuke activiteiten. En we kijken dan ook gewoon heel erg terug, hè. Wat hebben we eigenlijk dit jaar geleerd? Wat hebben we beleefd? Wat hebben we bereikt? En ik denk...

0: dat wij juist op een kleine school heel erg merken hoe bijzonder dat dan is. Want iedereen kent elkaar ook. De jongste kinderen kennen die oudste kinderen en andersom. En dat maakt wel dat die laatste schoolweek ook echt voelde als een gezamenlijke afsluiting.
1: En hoeveel kinderen zitten er op school?
0: We hebben op dit moment 49 leerlingen.
1: Oh ja.
0: Ja, het is echt een klein dorpsschooltje. Heel gezellig, heel gemoedelijk. En als ik dan kijk naar die laatste schoolweek. Wij begonnen eigenlijk maandag met een hele gewone reguliere schooldag. Dinsdag hadden wij een studiedag. Om alvast een beetje de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar te treffen. Want ja, ook dat hoort erbij natuurlijk. De kinderen die vieren straks vakantie. Maar wij zijn eigenlijk al wel weer bezig met het feit dat ze in augustus weer een mooie start kunnen maken.
1: Maar betekent dat dan dat ze gisteren vrij waren?
0: Ja, dat klopt. Gisteren waren ze vrij.
1: Oké.
0: Ja. En vandaag is eigenlijk misschien wel een van de leukste momenten. We hebben een doorschuifdag. Dus dat houdt eigenlijk in dat de kinderen alvast kennis maken met een nieuwe groep. Misschien wel een nieuwe leerkracht. En je merkt eigenlijk wel dat het een beetje een stukje spanning weghaalt. Het zorgt er alvast een beetje voor dat ze met een gerust gevoel de zomervakantie ingaan. Omdat ze weten wat er te wachten staat na de zomervakantie.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk wat er vandaag gaat gebeuren. Nou, morgen hebben we een hele feestelijke dag. Misschien wel de meest feestelijke dag van deze week. We beginnen namelijk met een zwemfeest in de Barkhorn in Sellingen. En 's avonds sluiten we dan het schooljaar af. De hele school heeft dan een barbecue bij ons op het plein. Alle kinderen, alle ouders, het team, iedereen is daarbij. En dat is misschien ook echt wel het typerende voor een kleine school. Hè? Iedereen hoort er dan bij. Iedereen is erbij.
1: Ja, dat is heel fijn natuurlijk.
0: Ja. En wij nemen natuurlijk dan ook die avond afscheid van groep 8. En dat blijft eigenlijk wel elk jaar een bijzonder moment. Hè? De rode loper die gaat uit. De leerlingen van groep 8 maken eigenlijk op een verrassende manier hun entree. En aan het einde van de avond worden ze, zoals wij dat dan zeggen, letterlijk de school uitgeveegd. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar het is wel een hele mooie traditie. En ik denk dat het heel mooi symboliseert dat ze hun basisschooltijd afsluiten en klaar zijn voor die nieuwe stap naar het voortgezet onderwijs.
1: Staan de leerkrachten dan ook echt klaar met een bezem, zeg maar?
0: Dat is de bedoeling, ja.
1: Kijk.
0: Ja, en dat is echt wel zo'n moment inderdaad. Hè. Er wordt heel veel gelachen, er wordt ook een traantje weggepinkt. Dus dat zijn... Dat zijn de momenten om te onthouden.
1: Ja.
0: En dan hebben we vrijdag echt onze laatste afsluiting. De kinderen gaan dan tot 12 uur naar school. We hebben een meester- en juffendag. We spelen spelletjes. Er is een springkussen. Wat zomers fruit. Natuurlijk een ijsje. En om 12 uur luiden we dan met elkaar de zomervakantie in.
1: Ja, dat is altijd weer zo'n momentje, hè?
0: Ja.
1: Zes weken vakantie. Maar je ziet toch ook meestal dat de kinderen er eigenlijk wel aan toe zijn, hè?
0: We leven er naartoe of zo, hè? Dat is het een beetje. En met deze warme temperaturen, natuurlijk lig je dan soms misschien liever ook in het zwembad dan dat je in het schoolbankje zit.
1: Ja, zo gaat dat
0: en
1: toch?
0: En toch tegelijkertijd is het ook wel dat je merkt dat zo'n afscheid dan wel weer moeilijk is. En dan zien we ook wel weer hoe mooi ze het hebben en hoe graag ze toch eigenlijk ook naar school gaan. Jawel hoor.
1: Dat is ook belangrijk, dat is heel belangrijk zelfs.
0: Ja. En ik denk misschien juist, doordat we ook zo klein zijn, hè, wij kennen elkaar gewoon allemaal heel goed. Het zijn korte lijntjes, er is veel betrokkenheid. Er is gewoon een heel sterk gevoel van samen zijn.
1: Ja, dus ook voor de lagere klassen is het natuurlijk best een afscheid dan ook van groep 8.
0: Zeker, ja, absoluut.
1: Ja, want dan gaat er toch een groep weg die zij natuurlijk ook heel goed kennen.
0: Klopt, inderdaad, ja.
1: En dan gaf je aan dat het vandaag een doorschuifdag was, hè? Groep 1 naar groep 2 en 2 naar 3 en ga zo maar door. Waar gaat groep 8 dan heen vandaag?
0: Dat is een hele goede vraag, inderdaad. wat je bij groep 8 natuurlijk dan ziet is, zij helpen. Zij helpen waar nodig die dag en ze kunnen begeleiden. Dat redt zich vaak wel. Die vinden hun weg wel in de school.
1: Ja, want dat is toch, ik bedoel, als alles een beetje doorschuift, dan zijn de leerlingen van groep 8. Ja, precies. Dan heb je een andere taak natuurlijk.
0: Heb je een andere taak, precies.
1: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Heeft u zelf een beetje zin in de vakantie?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Weet je, vakantie is altijd lekker. Maar ik heb ook heel veel zin om weer aan het nieuwe schooljaar te beginnen.
1: Ja, daar kan ik me ook wel weer wat bij voorstellen. Maar goed, dat duurt dus nog even 6 weekjes. Ja, 5 weekjes denk ik voor de leerkrachten.
0: Voor ons 5 weken inderdaad. Ja. De laatste schoolweek, of de laatste week van de zomervakantie hier. Nou, dan treffen wij alweer de nodige voorbereidingen. Dan hebben we met elkaar alweer een teamscholing staan. We hebben weer een BHV-cursus. Dus die staat al wel echt weer vol gepland. Ja. Maar dat hoort erbij. Ja,
1: ja, dat is ook zo. He, ze denken wel eens van leerkrachten zijn natuurlijk net zoveel vrij als dat de kinderen zijn. Maar dat is helemaal niet zo, hè?
0: Nee, dat is zeker niet zo. Nee. Dat hoeft ook niet.
1: Nou ja, het is ook even goed om te benoemen natuurlijk, hè?
0: Ja, zeker. Het
1: zijn weer vooroordelen, ja. Nou, ontzettend bedankt voor dit gesprek. En,
0: graag gedaan.
1: Ja, een hele fijne week nog. En een fijne vakantie natuurlijk.
0: Ja, heel erg bedankt.
2: Koningin 1, houd je op de hoogte.

0: Counting Crows en Accidentally in Love op Groningen 1.
1: Ja, het is alweer bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Aaron de Jong. Want drankenwinkel bij Thijs in Vlagwedde die gaat verder onder een nieuwe naam en heeft vandaag de opening. Dus daar gaan we straks mee spreken. En we spreken met Maria Dijks van ISK Ter Apel over hun laatste schoolweek.
0: En natuurlijk zometeen het NOS-journaal van 10 uur. Na Dr. Hoek, Baby Makes Your Blue Jeans Talk.

0: Dit programma werd mede mogelijk. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: Het is nu 10:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerde over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
4: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het Goud.

0: James Lloyd en Keep On Smiling op Groningen 1.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer de tweede uur van Goud. Bij Thijs in Vlagwedde slaat een nieuwe weg in. De zaak krijgt een nieuwe naam en vandaag opent de nieuwe drankenwinkel haar deuren. En we spreken hierover met Aaron de Jong. Een ISK is een school voor jongeren die kort in Nederland wonen en Nederlands leren. Naast taal volgen zij ook andere vakken. En de school bereidt leerlingen stap voor stap voor op een succesvolle overstap naar het reguliere onderwijs of mbo. En ook voor hen is natuurlijk deze week de laatste schoolweek. Dus we spreken hierover met Maria Dijks. Jules Genaar is bij ons in de studio aanwezig voor het weer. En Geert Smeert is bij ons in de studio voor het Groningen 1 nieuws. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Kwart over tien op Groningen 1 met IWF, oftewel Earth, Wind and Fire, The Boogie Wonderland.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Bij Thijs in Vlagwedde gaat een nieuwe fase in. De zaak krijgt een nieuwe naam en op vandaag opent ook de vernieuwde drankenwinkel officieel haar deuren. We spreken met Aaron de Jong, bij ons in de studio aanwezig. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: Vandaag een bijzondere dag dus.
3: Een hele bijzondere dag, ja.
2: Ja, wat staat er allemaal te gebeuren?
3: Er staat een onthulling te gebeuren.
2: Ja.
3: Een onthulling van de nieuwe naam. En dat, dat komt na een lange periode van bouwen, verven, alles naar eigen smaak maken. Dit is een soort officieel making daarvan. Ja, en dat, daar kijken we ontzettend naar uit.
2: Ja. En waarom gaat het allemaal veranderen?
3: Waarom?
2: Ja.
3: Nou, wij hebben ik en mijn vrouw hebben de zaak 2,5 jaar geleden overgenomen van Thijs. En we hebben besloten om toen nog even de naam aan te houden. Omdat de naam bij Thijs nogal zwaar weegt binnen de landelijke drankenwereld. Vooral binnen de whisky. En we dachten van, nou, dat zou dom zijn om dat in één keer overhoop te gooien. We hebben de luxe om daarop terug te kunnen vallen. Dus moeten we daar zeker ook gebruik van maken. Maar je merkt naarmate je verder komt toch dat je bouwt. En je bouwt onder iemand anders naam. En in dit geval zelfs een voornaam. Dat is natuurlijk extra persoonlijk.
2: Ja.
3: En ja, dat begon toch wel een beetje. Irriteren is een groot woord. Maar ja, je zoekt toch dan iets anders. Het is alsof je een huis hebt gekocht, maar de meubels van de vorige bewoner staan er nog in.
2: Ja, precies. Dus dat moest toch gaan veranderen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: En whisky, dat is nog steeds een groot thema.
3: Whisky is eigenlijk nog steeds het grootste thema. Ja, ik ben ooit in dienst gekomen bij Thijs nog. En dat was eigenlijk om de wijn. De wijn kon een goede upgrade gebruiken. Maar de winkel is zo ingericht dat het is een winkel met twee verdiepingen. Dat de tweede verdieping is volledig ingericht met whisky. En whisky is ook gewoon een hobby en een passie van mij geworden in de tussentijd. Dus daar gaan we. Dat is nog steeds de grootste plas, maar wijn heeft zeker een ontzettend grote upgrade gekregen in die 2,5 jaar dat we er zitten. Ja.
2: Ja, ja, dus dat hoort er inmiddels ook bij. Ja, ja, een nieuwe naam. En dan weet ik dat straks de onthulling komt.
3: Ja.
2: Mogen wij al een tipje van de sluier?
3: Ik heb tegen iedereen gezegd, zolang mijn eigen moeder het nog niet weet, hoeven jullie het ook nog niet te weten.
2: En weet je moeder het inmiddels? Of,
3: Nee.
2: Dus wij gaan dat hier nog niet horen, zeg maar.
3: Nee.
2: Hoe laat is de onthulling?
3: De onthulling is om 11 uur. Dus straks.
2: Ja.
3: En iedereen die komen wil, die mag komen voor een drankje.
2: Ja.
3: En, natuurlijk om de nieuwe naam te bewonderen. En om te zien hoeveel werk wij hebben gestoken in het verven van alle schappen en muren en alle bloed, zweet en tranen.
2: Ja, dat hoort er ook bij. Ja.
3: Ja, ja, ja.
2: Is het een grote verandering? Dus voor de vaste klanten, zeg maar?
3: Ja. Het is vooral een kleurstelling wat veranderd is. Qua indeling valt het wel mee, hoor. De basis is gewoon nog steeds de winkel zoals we hem kennen. Maar de kleuren zijn wat meer van nu.
2: Okay.
3: Het is wat warmer en het oogt wat luxer.
2: Oké, okay, ja, ja. Dat klinkt alleen maar goed natuurlijk.
3: Ja, dat vind ik ook.
2: En als de mensen straks komen, dan krijgen ze dus een drankje?
3: Ja.
2: Hoor ik?
3: Ja. Ja, ja. Ja, wij hebben hele mooie flessen bubbels. Met alcohol, zonder alcohol hebben we ook. Fris, wat je maar wil eigenlijk. Koffie,
2: alles en
3: thee.
2: Wat.
3: Ja.
2: Ja. Ja, nou, ik hoor het al. Ik geloof dat wij straks ook eventjes.
3: Lijkt me goed, plan.
2: Ja, toch?
3: Ja,
2: ja, precies. Ja. Ja, helemaal duidelijk. Nou, ontzettend bedankt voor je tijd dat je hier wilde zijn natuurlijk, zo vlak voor de onthulling.
3: Bedankt dat ik hier even mag zitten.
2: Ja,
3: ja.
2: En we wensen je heel veel succes natuurlijk.
3: Ontzettend bedankt. Ja,
2: ja, ook met de nieuwe naam en met de opening en alles.
3: Ik ga ons best doen. Ja.
2: Dankjewel.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Paul Young en Every Time You Go Away. Ja, het is alweer bijna 10:30 en dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws gaan.
1: Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. In het voormalig TAS-gebouw in Beerta is dinsdag de nieuwere jongerenontmoetingsplek officieel geopend. Volgens Asret Al-Sawad van Sociaal Werk Oldams voorziet de plek in een duidelijke behoefte. We hebben heel lang hier niks gehad in het dorp. De jongeren gaven aan dat ze zich verveelden en van verveling kregen we dus overlast. Na 2 jaar in gesprek te zijn geweest met jongeren bleek dat zij een plek misten waar ze terecht konden en activiteiten konden doen. De ontmoetingsplek is bedoeld voor jongeren van ongeveer 8 tot 23 jaar en is iedere dinsdag geopend. Jongeren kunnen er gamen, meedoen aan activiteiten of gewoon binnenlopen. De jongeren zijn wezen verven en klussen en hebben hun nieuwe honk zelf opgeknapt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, heeft 3 boerenbedrijven in Groningen een officiële waarschuwing gegeven omdat ze niet op de juiste manier met gewasbeschermingsmiddelen hebben gewerkt. Een akkerbouwbedrijf in Slochteren die vorig jaar pieten verbouwde en een collega-boer uit Bellingwolde die graan verbouwde. De NVWA bracht vorig jaar bezoeken bij de bedrijven en constateerde dat er onjuist gebruik is gemaakt van pesticiden. Ook eenzelfde sanctie kregen een aardappelboer in Pekela opgelegd omdat de administratieve voorschriften rondom het gebruik van de bestrijdingsmiddelen niet op orde bleek. De officier van justitie achter 8 jaar eist 8 jaar cel in een tbs-maatregeling met maatregel met dwangverpleging tegen een 35-jarige man uit Winschoten. De man wordt verdacht van het op een systematische manier seksueel uitbuiten van 3 vrouwen. Dit gebeurde met name in Oost-Groningen tussen 2020 en zijn aanhouding eind mei 2025. Volgens de officier van justitie zocht hij de vrouwen op in een kwetsbare positie. Vrouwen die houvast zochten, die wilden geloven in een toekomst samen met hem. En op het moment dat de vrouwen het kwetsbaar waren, sloeg hij toe. De verdachte was dwingend, maar gebruikte volgens de officier een nog veel geraffineerder middel. Hij maakte ze verslaafd aan harddrugs. En hij maakte de vrouwen daarmee doelbewust afhankelijk en gebruikte deze afhankelijkheid om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, in geld, in onderdak en in het bevredigen van zijn eigen seksuele fetish. Vanaf vandaag is de Duitse benzinekorting afgelopen. Door stijgende brandstofprijzen begon 2026 voerde Duitsland het energie-sofortprogramma in. Een tijdelijke accijnsverlaging van 17 cent per liter op benzine en diesel. Deze noodmaatregel ging in op 1 mei 2026, maar wordt vanwege de hoge kosten niet verlengd. De prijzen aan de Duitse pomp zijn vanaf vandaag met minstens 17 cent per liter gestegen. Tot zover. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl.

0: De Spencer Davis Group en Keep On Running. Ja, en met die hittegolf die weer zojuist voorspeld werd, kan dat rennen misschien wel. Ik zou het even laten.
1: Er zijn mensen die daar heel goed tegen kunnen, hoor. Dus wat dat betreft, alles is mogelijk. Maar wel met voorbereiding dan, denk ik. Maar goed, inderdaad, het weerbericht. Ja, Sjoel is bij ons gewoon in de studio.
2: Jazeker, nog een dagje. Dus,
1: ja. Hoe fijn is dat?
2: Hoe fijn? Nou, inderdaad. Ja, best wel gezellig trouwens.
1: Ja, toch?
2: Ik ben een tijdje niet geweest, maar alles nog even gezellig en even netjes allemaal. Dus
1: Nou, dat is fijn om te horen.
2: Ja, nog één dagje staat het dan online. Maar daarna stond het wat mij betreft eventjes dit bericht online op de website. Maar kom je later wel op terug, denk ik.
1: Druk. Ja. Oh. Maar goed, daar komen we later inderdaad nog wel even op terug. Hoe bijzonder zijn de afgelopen tijden geweest eigenlijk?
2: Twee redenen natuurlijk. We hebben weer een echte hittegolf gehad met ook weer een 35 graden dag. Dat was afgelopen vrijdag, dacht ik. Met alle getallen ook een beetje kwijt, af en toe natuurlijk. Dus het was wel serieus. De maand is ook bijna 3 graden te warm geweest. Dat lijkt allemaal, dat gaat nog wel. Maar het is natuurlijk ook vrij koud geweest midden juli.
1: Ja.
2: Door de bekende schaapscheerderskou. Dus dat was ruimschoots gecompenseerd. En ook het gebrek aan zonneschijn in de eerste helft is omgedraaid, zeg maar. 240 uur, zegt toch niet veel, maar gemiddeld is het bij ons een 200 tot 210. Dus toch zo'n 15%, 10% meer dan gemiddeld. Dat is best wel hoog. En qua neerslag, het was al niet droog bij ons door het voorjaar. En afgelopen maand is er zo'n 100 tot 130 mm aan regen gevallen. Tegen 70 gemiddeld. Dus het is echt een soort subtropisch slot van de maand geweest natuurlijk. Met ook een paar keer stevig onweer. In ieder geval afgelopen zaterdagavond uiteraard.
1: Ja.
2: Op zondagnacht. En dan dacht ik een week eerder, of die vrijdag nog een keer daarvoor. Dus twee keer serieus onweer. Dat heb je dan vaak als je uit een soort van hitteperiode komt. Dan denk je van eerst valt het wel mee, gaat het moeizaam. En enkel hitte onweer hier en daar. En op een gegeven moment komt de gang er dan in. En dan is het altijd een beetje opletten. Dan gebeuren soms gekke dingen met enorme onweersbuien. En vaak ook een soort van onweersfront. Wat er nog eens een keer achteraan komt. Zomaar 3 fases. Die de afbouw naar het wat normalere weer vaak inluiden. En het middelste gedeelte was er dus het onweer van zaterdagavond en zaterdagnacht. Dus ruig onweer ook. Wat je hebt bij dat soort hoge temperaturen. Maar niet direct na hoge temperaturen, maar meer in de afbouw daarna.
1: Ja, nou ja, ik kan me nog herinneren dat wij op een gegeven moment, ik zat in het weekend, zat ik echt met een kleedje op de bank, gewoon zo koud was het. En die week daarop, of die week die eraan kwam, werd het inderdaad warm. Ja. Toen hebben we natuurlijk die eerste echte storm gehad, die ook best wel heel heftig was, ook met de wind en alles. Ik kan me nog herinneren dat er ook gewoon een soort van 2 onweersbuien elkaar samen pakten boven ons in de regio.
2: Dat zal vorige week zaterdag zijn geweest.
1: Ja, dat was die eerste storm.
2: Kan me niet iedere radar situatie met voor de geest halen, want mijn hoofd zit op een gegeven moment ook wel vol.
1: Ja, dat snap
2: met,
1: ik.
2: Met weertoestanden, dat is gelukkig maar, zou ik willen zeggen. Maar vaak is het zo, dat klopt wel goed dat je het even zegt, dat als ze achter elkaar aanlopen, die regenbuien, onweersbuien, dan wordt het extra gevaarlijk.
1: Ja.
2: Dan heb je vaak extra meer bliksem, dus ook inslagen.
1: Ja.
2: Dus dat is inderdaad aan de hand geweest. Ook elders in het land natuurlijk 2 keer achter elkaar inslagen. Extreem veel inslagen. Ik dacht 300.000 op een dag of zo. Dus een bijzondere situatie was het. En het is toch wel, vind je, vaak zo de laatste jaren dat juni een beetje apart is. Of het is heel zonnig een paar jaar geleden en heel droog. Of het is vrij koud eigenlijk.
1: Ja.
2: En vaak is het zo dat je onweer in het begin hebt en dat daarna niet meer is. Maar nu komt het juist op het laatste. Maar voilà.
1: Ja, klopt. Zeggen ze ook niet vaak dat juni inderdaad een regenmaand is?
2: Kan. Dat is inderdaad met noordoostenwind zo, dat het vrij koud is. Maar echt heel veel regen valt er dan ook weer niet. Niet extreem. En het is vaak waarschijnlijk een combinatie van te weinig zon en vaak wat regen, wat slecht is voor het land. Dus zon en buien is goed. Hoewel dit misschien een beetje te veel van het goede is.
1: Ja, precies. Het is nou allemaal net even weer wat anders.
2: Ja, en dit weekend is natuurlijk best wel goed weer. Prettig weer ook, dat het staat voorop wat mij betreft. En er komt wel iets meer bewolking nu, stapelwolken, bollen wat op. Je ziet het ook buiten. En er is ook al kans op een paar lokale buien bij ons. Ja, buien zijn altijd lokaal natuurlijk, maar echt lokale buien. Eind van de ochtend of in de middag. En de maximumtemperatuur is 24 graden bij een zwakke tot matige wind. Uit nu west tot noordwest, later uit noordwest tot noord. Dat zijn details. Morgen is wat bewolkter. Met 's ochtends een klein beetje zon, maar vaak snel bewolkt weer. En vooral in de middag af en toe wat regen met een paar millimeter aan neerslag. Maar dat verdampt ook weer vrij snel, want daarna komt er weer wat zon bij. En vrijdag en in het weekend is het meest droog weer. Zondag misschien wat regen, vrij van zon en temperaturen. Nou, morgen rond de graden 22 en daarna weer tussen de 23 en de 25 graden.
1: Groeizaam weer volgens mij.
2: Dat is het zeker.
1: Ja. Ik hoor het. Nou, je blijft nog even een uurtje bij ons, hè?
2: Ja.
1: Hartstikke fijn.

0: Pharrell Williams en Happy op Groningen 1.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Een internationale schakelklas, oftewel ISK, is bedoeld voor jongeren die nog maar kort in Nederland wonen. En hoe zij deze laatste schoolweek beleven en invullen, dat horen wij van Maria Dijks. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, kunt u in eerste instantie even vertellen wat de ISK is?
3: Nou, ISK is een school voor nieuwkomers die de Nederlandse taal nog niet spreken. Dus die komen in eerste instantie bij ons om de taal te leren. En als ze lang genoeg bij ons zitten, proberen we ze op een goede manier te laten schakelen naar de Nederlandse school. Kijk. En dat kan zijn een reguliere

0: Het kan ook het mbo zijn uiteindelijk.
1: Ja, ja, dat ligt een beetje aan de leeftijden natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Ja. En, ja. En, ja, zeg maar hoor.
0: Nou ja, we zitten op dit moment hebben we 120 leerlingen. En ja, dat is eigenlijk best wel uniek voor ons. Daar zitten we ook vol mee. En ja, we doen gewoon heel mooi werk voor die kids.
1: Ja, nou dat klinkt allemaal hartstikke goed. En dan is deze week is natuurlijk de laatste schoolweek.
0: Nou, we hebben afgelopen week de laatste schoolweek. Want wij zitten net voor een verhuizing. We krijgen een nieuw pand. Dus we hebben een heel speciaal afscheid gehad afgelopen vrijdag.
1: En hoe heeft dat eruit gezien?
0: Nou, dat was heel feestelijk. En het afscheid van een schooljaar is bij ons altijd met een lach en een traan. Heel veel emoties, vooral ook bij, nou ja, bij leerlingen, maar ook bij docenten. En dat was dit keer natuurlijk extra, omdat we eigenlijk afscheid namen van alles waar we de afgelopen 2 jaar hebben gezeten. En er was een hele grote groep leerlingen die na de vakantie niet bij ons terugkomt. Omdat zij, nou ja, wat ik net al zei, naar het mbo gaan, naar de VO gaan, naar de VABO gaan. Dus ja, dat is dan altijd heel intens, laat maar zeggen.
1: Ja,
0: wij hebben een heel feestelijk programma gehad vrijdag. Met heel veel muziek, met dans. En alle culturen versmelten dan met elkaar. En dat is zo enorm mooi om te zien. We hadden als gast onze directeur. En die heeft zich werkelijk de ogen uitgekeken hoe het ging bij ons.
1: Nou, dat is alleen maar een heel groot compliment, kan ik me voorstellen.
0: Ja, zeker weten, zeker weten.
1: Ja, dus eigenlijk hebben jullie nu al vakantie. Nou ja, de leerkrachten niet dus.
0: Nee, wij zijn nog echt hard aan het werk om alles in te pakken en klaar te maken voor het volgende schooljaar. Maar de leerlingen er zijn een aantal leerlingen die komen ons ook nog helpen met inpakken voor het verhuizen. Dus ja, die willen eigenlijk helemaal geen vakantie hebben.
1: Nee, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Want wanneer gaat de verhuizing daadwerkelijk gebeuren?
0: De dozen zijn ingepakt eind volgende week. En we gaan officieel over op 17 augustus.
1: Dat is ook de eerste schooldag weer.
0: Ja, onze eerste schooldag is ietsje later. Omdat wij eerste school keurig netjes voor elkaar willen hebben. En overal de lokalen mooi ingericht willen hebben. En wij gaan op 2 september starten onze leerlingen zelf. Dus er moet ook nog een laatste hand gelegd worden aan een zorg- en welzijnlokaal in die weken. Dus,
1: juist. Er komen nog drukke weken aan, hoor ik al wel weer.
0: Er komen nog hele drukke weken aan. Ja. Maar geeft niet, is voor een heel goed doel.
1: Ja, nou zo is het natuurlijk ook inderdaad. Maar ik kan me dan ook wel voorstellen dat het extra emotioneel is om, om de laatste dag te hebben mogen beleven vorige week.
0: Ja, zeker. Er waren een aantal collega's die hebben het programma in elkaar gezet. En eerst gezamenlijk in de groepen hadden we iets. Nou, daarna zijn we echt met alle 120 hebben we echt een heel feestelijk gebeuren ervan gemaakt. En zo hebben we het jaar voor hen afgesloten. Ja, super.
1: En was het een mooi jaar?
0: Het was een supermooi jaar. En dat klinkt allemaal van, het is allemaal geweldig, geweldig. Maar dat is het ook echt. Tuurlijk hebben we ups en downs, maar ik kan wel zeggen dat wij als team en de leerlingen ook, wat ik terugkrijg van leerlingen, dat ze met een enorm goed gevoel terugkijken op het afgelopen jaar. We zijn natuurlijk relatief klein. De lijn is altijd kort. En leerlingen weten gewoon, ook al zijn ze hier zonder ouders, ze kunnen altijd bij ons terecht. En we zijn gewoon een veilige plek voor onze leerlingen. En dat maakt gewoon dat het een hele mooie plek is. En dat eigenlijk alle jaren gewoon heel fijn zijn.
1: Kijk.
0: Je krijgt enorm veel waardering. En dat is waar we het eigenlijk voor doen.
1: Dan is het eigenlijk meer familie eigenlijk, hè?
0: Het is eigenlijk een hele grote familie.
1: Ja, ja.
0: Nou, wat ik net al zei, van de smeltkroes van al die culturen, als we zo'n feestelijke sluiting hebben. Nou, dat is zo bijzonder dat meisjes uit Oekraïne dansen met jongens uit Syrië. En daartussendoor lopen jongens en meiden uit Eritrea en Somalië. Het gaat allemaal samen.
1: Ja, ja, dat is prachtig. Zo zou het ook moeten zijn, hè?
0: Zo zou het moeten zijn.
1: Ja.
0: Wat wij op kleine schaal doen, dat zou op grote schaal eigenlijk moeten gebeuren.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Nou, ik vind het een hartstikke mooie afsluiting. Ontzettend bedankt voor de tijd.
0: En, graag gedaan.
1: Ja, wij wensen jullie heel veel succes met de verhuizing.
0: Dankjewel. Dat we nog nodig hebben.
2: Houd je op de hoogte.

0: Desiree en D-Rock, oftewel The Two Brothers on the Fourth Floor and Dreams Will Come Alive.
1: Ja, dreams. Als jij nou eens nadenkt, wat zou een dream van jou zijn, Jan? Ja, ik overval je een beetje. Ja,
0: daar overval je me heel erg mee. Wat een droom voor mij zou zijn.
1: Ja.
0: Ja,
1: gek is dat, want ergens, weet je, er is zoveel om over te dromen, maar aan de andere kant hebben we ook allemaal al zoveel, hè?
0: Ja, zoveel om over te... Ik zou het gewoon niet weten. Als je me niet zo 1, 2, 3, joh, heb jij een droom waarvan je echt zegt van ja? Nou, ik durf het je zo niet te zeggen.
1: Het is ook niet iets wat je een keer zou willen doen in een luchtballon of zo. Dat je zegt van nou, dat lijkt me echt wel een keer een bucketlist dingetje.
0: Iets wat ik nog wel een keer ga doen. Iets wat ik zou gaan doen. Even een beetje met chill, met weer te maken. Ik ben ooit op Kreta geweest en zou ik de Samaria-kloof gaan lopen. Dat is een vrij intensieve wandeltocht door de kloof heen. En dan kom je op een strand, zo'n bounty-eilandstrand. Nou,
1: En juist.
0: Die hadden we gepland en toen was het daar 38 graden... en toen werd de wandeling afgelast. Dus ik wil me eigenlijk nog steeds een keer lopen... maar jij weet ook, hè, ik heb een tijdje op krukken rondgelopen... gescheurde Achillespees gehad, dus het gaat niet allemaal meer zo soepel. Dus als je nou een droom hebt, ja, ik zou dat fijn vinden... om dat nog een keer te kunnen doen, maar of dat nog ooit gaat lukken... dat weet ik niet.
1: Nou, ik vind dit een hele mooie.
0: Ja, precies. Dus dat wordt een doel, misschien moet ik gewoon gaan oefenen.
1: Nou ja, ik bedoel, ik vind hem hartstikke leuk.
0: En jij?
1: Ja,
0: dan krijg je hem terug ook, hè?
1: Ja, daar was ik al een beetje bang voor. Nou, het was meer dat ik dit nummer hoorde en dat ik dacht... oh ja, nou, ik vind dat wel een leuk iets om Jan eens even te vragen. Maar dat was het ook eigenlijk meer. Ik heb er voor mezelf niet echt over nagedacht.
0: Okay,
1: ik bedoel, en dan kan ik hier heel diep op ingaan natuurlijk. Want er zijn altijd dromen natuurlijk. Als je dingen zou mogen veranderen, dan zou je dat doen. Maar goed, daar ga ik het verder niet over uitweiden.
0: Ja,
1: maar als ik echt zou moeten denken van ja, wat zou je
2: op terug, denk ik.
0: Laten we dat doen, ja.
1: Goed. Het is bijna 11 uur, dus dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Sandra Klinkhamer. Want muziek luisteren tijdens een operatie... dat blijkt een hoop positieve effecten te hebben op de patiënten. Ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar trouwens. Dat gaan we dus straks horen. En Harma Hulsebos is directrice bij de Wiekslag in Blijham... en de Waterlelie in Winschoten. En hoe de laatste schoolweek er bij hen uitziet... nou ja, dat horen we dus straks.
0: Ja, en nou zit ik te kijken op mijn scherm... en nou heb ik gewoon nog 15 seconden over voordat we naar het nieuws kunnen gaan.
1: Ik praat te veel.
0: Je had eigenlijk toch je droom even moeten vertellen aan ons, Linda.
1: Ja, nee. Ik zie het. Ik heb de boel een beetje volgepraat. Sorry, Jan.
0: Ja, we gaan naar het NOS Journaal van 11 uur.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
4: Het is nu 11 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje. Blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon... was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken... en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen... maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
6: Dit
2: is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud.

0: Ja, ik zeg net hier in de studio tegen mijn collega's. Ik heb hier nog ergens een ingesproken tekst van Nick en Simon. Van hoi, ik ben Nick en ik ben Simon. En je luistert naar Jan van Assema. En dit is onze nieuwe single. Nou ja, goed. Leuk, dat soort herinneringen.
1: Dit is dan daadwerkelijk ook een liedje die je gewoon echt woord voor woord kunt meezingen. Ja, dat is wel heftig.
0: Ja, dat zijn van die oorwormen. En ik denk, roep het op straat bij een willekeurige voorbijganger en die gaan zingen.
1: Ja, dat is waar. Dat denk ik ook wel, inderdaad.
0: Dat is wel de kracht van dit soort platen. Rosanna, Nick en Simon op Groningen 1.
1: Heerlijk. Nou, goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goud. Muziek luisteren tijdens een operatie. In het Ommelanden Ziekenhuis Groningen is dat sinds dit jaar mogelijk. Patiënten krijgen een koptelefoon op met muziek naar keuze. En volgens het ziekenhuis zorgt dat voor minder stress, meer ontspanning en zelfs minder behoefte aan pijnstilling tijdens een operatie. Tijdens en na de operatie. We spreken met Sandra Klinkhamer. En voor groep 8 van de Wiekslag in Blijham en de Waterlelie in Winschoten is vandaag de laatste basisschooldag. Na de zomervakantie wacht de middelbare school. Directrice Harma Hulsebos die vertelt over het afscheid en de feestelijke activiteiten. En Jules Genaar is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 weer. En Geert Smit is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws.
0: Nou ja, in de studio aanwezig als hij op tijd terug is. Want hij is naar die opening toe van die drankhandel.
1: Ja, dat is waar. Bij Thijs natuurlijk.
0: Of hij zo meteen nog in staat is om nieuws te lezen, dat weet ik dan weer niet.
1: Ja, we zeiden al van Geert mag gewoon een drankje komen halen. Dat is toch ook wat, hè?
0: Ja, daarom. Nee, ik ben benieuwd. We gaan het al wachten of hij er is zo meteen. En in welke toestand.
1: Ja, nou ja, zo is het ook. En mijn naam is Linda Koops. En dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, wanneer die Greedy Dirt Band was dat met Mr. Bojangles. Ik moest deze knop hebben.
0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Muziek luisteren tijdens een operatie. In het Ommelanden Ziekenhuis Groningen is dat sinds dit jaar mogelijk. We spreken met Sandra Klinkhamer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het idee ontstaan om patiënten tijdens een operatie naar muziek te laten luisteren?
3: Dat is eigenlijk ontstaan doordat mijn collega en ik een opleiding zijn gestart voor acute pijnservice medewerker. En ja, dan ga je meer verdiepen in pijn. En dan zoek je wat dingen op. En dan komt op internet voorbij dat er zoveel meer dingen zijn om pijn te bestrijden dan alleen medicatie. En toen dachten we, ja, we kunnen mensen na de operatie natuurlijk veel medicatie gaan geven. Maar wat zou mooi zijn om ze dan ook nog iets aan te kunnen bieden, ja, wat geen medicatie is, maar waardoor ze wel geholpen zijn. En toen kwamen we eigenlijk uit naar onderzoek op internet, dat er heel veel onderzoeken al naar gedaan zijn. Onder andere bij de Erasmus Universiteit. En zo is het eigenlijk een beetje gekomen dat we ons daarin hebben verdiept en dat we die naar het ziekenhuis hebben gehaald.
2: Ja, want wat doet muziek dan?
3: Ja, het zorgt ten eerste voor afleiding. En als je geopereerd bent, ben je al heel gespannen. Je komt hier bij ons, we sluiten je aan de monitor, je hoort allemaal piepjes. Ja, je ziet iedereen in blauwe OK-pakken lopen. Ja, je bent toch gespannen, dus afleiding. Ja, en ook, ik weet dat niet precies helemaal hoe dat zit, maar het schijnt toch ook wel iets met je brein te doen, waardoor je stress reduceert en het eigenlijk alleen maar positieve bijwerking heeft.
2: En maakt het dan ook nog uit waar je naar luistert?
3: Nou, eigenlijk zou het allermooiste zijn wanneer je naar je eigen afspeellijst zou kunnen luisteren. Dat is helaas dan hier niet mogelijk. Maar je moet wel een beetje denken aan muziek wat met een beat van tussen de 60 en de 80 zit. Dus we hebben hier geen heavy metal op de koptelefoon staan.
2: Dat zou wel een afleiding zijn trouwens, denk ik.
3: Het zou wel een afleiding zijn, maar misschien voor de mensen die er altijd naar luisteren wel. Maar ik kan me voorstellen, als je daar nooit naar luistert, dat je er juist niet heel rustig van wordt.
2: Nee.
3: Dus het is heel verschillend qua muziek eigenlijk. Maar tot op heden merken dat eigenlijk alle muziekstijlen het wel goed doen.
2: Dus de patiënt mag in principe dus zelf uitzoeken welke muziek hij wil luisteren?
3: We hebben een koptelefoon, die krijgt de patiënt er aangeboden. En dan kunnen zij zelf verschillende genres kiezen. Je hoeft niet per se één genre te kiezen, maar je kan op een wijze van alles aanklikken. En dan hebben we de keuze uit klassiek, 60s, 70s, 80 tot nu. Jazz en blues, lounge muziek, Nederlandse muziek en oud-Hollands. Ja, en wil jij alles luisteren, is goed. Maar wil je alleen naar 60s, 70s luisteren, is dat ook goed. Dan speelt hij gewoon de afspeellijst af.
2: Ja, wat fantastisch. Dat klinkt hartstikke leuk. Ja.
3: Ja, wij zijn ook heel, wij zijn heel positief en blij verrast ook hoe mensen erop reageren. Want eigenlijk, de mensen die, wat ik zoals ik net zei, mensen zijn allemaal gespannen en dan zeggen, wil je dan eens muziekje? Oh, mag wel. Ja, helpt dat echt? En dan komen ze terug van de operatie en zeggen ze, oh, het heeft me echt geholpen. Ja. Ik ben er echt rustiger van en gewoon goede afleiding. En dat je lekker met muziek in slaap valt en dat je met muziek eigenlijk weer wakker wordt. En dat je gewoon de rest eromheen, toch wel een klein beetje vergeet. Dat je gewoon wat meer in je eigen bubbeltje kan.
2: Ja, ik kan me voorstellen inderdaad dat het helpend is. Is dit voor alle patiënten?
3: In principe vanaf 15 jaar hebben we een beetje, je moet natuurlijk ergens een grens trekken.
2: Ja.
3: Jonger dan 15, komen vaak ook nog wel de ouders mee. Hè? Dus daar hebben we een speciale speelgoedbox voor en eventueel ook nog een iPad. En het zijn natuurlijk grote koptelefoons, dus moet het ook een beetje goed blijven zitten. In principe bieden we het aan iedereen aan. Maar het is soms ook wel zo wanneer je hoofd-hals chirurgie hebt, dus hoofd KNO bewijs van keel, neus en oor. Dan is het natuurlijk niet heel handig wanneer jij een koptelefoon op hebt.
2: Nee.
3: Kan je voor die tijd bieden we het wel aan en soms na die tijd ook. Kijk, als jij een neus geopereerd bent, bewijs van, kan je voor die tijd en na die tijd best muziek luisteren. Alleen tijdens de ingreep wordt het wat lastig omdat de arts daar dan in de buurt moet zijn. En soms met operaties waarin de patiënten op hun zij moeten liggen. Ja, dan ligt de koptelefoon natuurlijk ook niet heel lekker. Dus daar zijn we nog een beetje zoekende wat we daar dan in kunnen betekenen. Dat we het eigenlijk wel voor iedereen ook echt kunnen aanbieden. Dus
2: we
3: zijn steeds een beetje zoekende.
2: Ja, juist. En dan is het echt dus tijdens de operatie. Dus ook als er geopereerd gaat worden, maar als mensen volledig onder narcose zijn.
3: Schijnt dat ook uit onderzoeken dat dat toch iets met je brein doet. Waardoor het toch allemaal stress en pijn reduceert. Okay. En ook bij de wat oudere patiënten, die kunnen wel eens in de war raken na een operatie in de lier. En is ook uit die onderzoek gebleken dat dat door muziek met 50% reduceert.
2: Oh, oké. Okay.
3: Dus dat is best wel heel erg veel. Dus ja. Willen we eigenlijk toch wel zoveel mogelijk het gaan inzetten.
2: Ja, ik kan me dat voorstellen. Ja. Dat is wel de moeite waard.
3: Absoluut, zeker, ja.
2: En ja, zie je ook een bepaalde trend in muziek? Wat veel gekozen wordt?
3: Nee. Ja, misschien toch wel een beetje de 60s, 70s en 80 tot nu. Ja. Soms ook wel eens de Nederlands. We krijgen ook nog wel eens verzoeken voor andere afspeellijsten, zoals country of meer piratenmuziek. Maar daar moeten we ook nog even naar kijken of we eventueel nog in de toekomst andere afspeellijsten kunnen toevoegen.
2: Ja, duidelijk. Ja. Dus er wordt wel aan gedacht om in de toekomst dit wel verder uit te breiden.
3: Ja, absoluut. Zeker. Ja, we doen dit nu dan alleen op de operatiekamers. Maar andere verpleegafdelingen die denken er ook al aan om toch misschien ook koptelefoons aan te schaffen op de afdeling. Want mensen hebben wel een telefoon of televisie, radio. Maar hoe mooi zou het zijn wanneer daar... Er zijn natuurlijk ook mensen die daar geen beschikking over hebben, dat je die mensen ook wel iets kan aanbieden.
2: Ja.
3: En we willen het eigenlijk ziekenhuis breed ook... steeds verder uitdragen voor de niet-medicijn dingen... dat je daar ook gewoon, zoals muziek of handmassage, aromatherapie... er is zoveel meer te behalen binnen het pijn te behandelen dan alleen medicatie.
2: Is natuurlijk veel beter.
3: Ja. De patiënten krijgen we nooit helemaal zonder de pijn. Dat is gewoon een gegeven en dat weten we ook. Maar we kunnen het wel veel makkelijker maken. En dus ook met niet medicamenteuze interventies, zoals we dat noemen. We zijn nog aan het uitbreiden.
2: Ja, alle beetjes helpen, denk ik dan maar.
3: Ja,
2: toch?
3: Ja, absoluut, denk ik ook. Ja, dus je moet ergens beginnen.
2: Ja.
3: En dit is een heel mooi punt om vanaf hier verder uit te bouwen.
2: Ja, zo klinkt het ook inderdaad. Hartstikke goed.
3: Ja.
2: Ontzettend bedankt voor je tijd en voor je toelichting. En laten we hopen dat dit meer gebruikt gaat worden. Dankjewel.
0: Koningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, de opvolger van deze plaat was We All Need Love. En die klonk exact hetzelfde. W uit de jaren 90 met Please Don't Go. Wij gaan naar de redactie. Daar zit Geert Smit.
1: Dit is het Groningen. Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. RTV Go en RTV Westerwolde zetten op zaterdag 4 juli een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van de streekomroep Groningen 1. Vanaf die dag worden alle radioprogramma's uitgezonden onder de naam Groningen 1. Ook worden de nieuwe huisstijl en de vernieuwde nieuwswebsite Groningen 1 officieel gepresenteerd. RTV Go en RTV Westerwolde werken al geruime tijd intensief samen om te komen tot één krachtige streekomroep voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela. Met de introductie van één naam, één herkenbare uitstraling en één nieuwswebsite wordt Groningen 1 vanaf 4 juli ook voor inwoners zichtbaar als de publieke nieuwsorganisatie voor Oost-Groningen. Er is vanuit de burgers, gemeenten en de provinciale staten geen draagvlak voor de komst van kerncentrales in de Eemshaven. Dat stelt Tjeerd Palstra van de Verenigd Fonds Kerngezond Groningen. Op 2 juli vertrekken er bussen vanuit Groningen stad en die worden betaald door de provinciale staten en Zeeland uit Terneuzen en Borselen. En burgers uit beide provincies zullen zich laten zien en horen bij het debat van de Kamer over de locatiekeuze voor kerncentrales. De keuze gaat over de locatie Eemshaven en of Terneuzen. Tjeerd Palstra van Verenigd Front Kerngezond Groningen zegt: wij laten ons niet verdelen en ook niet tegenover elkaar uitspelen. Als de Kamerleden van D66 voet bij stuk houden, had minister Karremans van INW bakzeil ten aanzien van de locatiekeuze Eemshaven. Mooi. Hier is de Summer is de titel van een nieuw vrolijk kinderlied dat wordt gezongen door Janning de Groot en Mathijen. Het liedje verbindt het Gronings en het Drents, twee varianten van het Neder-Saxisch, en nodigt kinderen uit om spelenderwijs kennis te maken met streektaal. Jan Henk de Groot zingt de coupletten in het Gronings, Mathijen in het Drents. En zo ontstaat een muzikale ontmoeting tussen beide streektalen, waarin de overeenkomsten en de eigen kleur van beide talen hoorbaar worden. Het liedje heeft een relaxte, tropische vibe en is makkelijk mee te zingen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft 3 boerenbedrijven in Groningen een officiële waarschuwing gegeven omdat ze niet op de juiste manier met gewasbeschermingsmiddelen hebben gewerkt. Een akkerbedrijf in Slochteren die vorig jaar bieten verbouwde en een collega-boer uit Bellingwolde die graan verbouwt. De NVWA bracht vorig jaar een bezoek aan beide bedrijven en constateerde dat er onjuist gebruik is gemaakt van pesticiden. Ook dezelfde sanctie kreeg een aardappelboer in Pekela opgelegd, omdat de administratieve voorschriften rondom het gebruik van de bestrijdingsmiddelen niet op orde bleek. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwolde Actueel.nl.

0: The Drifters kissing in the back row of the movies.
1: Ja, bij het Groningen 1 nieuws hoort natuurlijk ook het weerbericht. En bij ons in de studio, Jules Gennaar.
2: Ja, goedemorgen Linda, inderdaad. Met een beetje een wisselvallig weerbeeld voor de komende paar uur. En voor vanmiddag, want er zijn een paar buien redelijk actief. Met ook wel onweer. Die komen van zuid naar noord, maar is vrij lokaal. Kan wel een pittige regenbui bij zijn, dus pas daar een beetje voor op. Later vanmiddag en vanavond komen er dan weer meer opklaringen. Tot een mooie zomeravond. En de maximumtemperatuur is ongeveer 23 graden. Bij een zwakke tot matige wind. Meestal uit richtingen tussen west en noord. Ja, het weekend ziet er prima uit, denk ik. Het is vrijdag of morgen een redelijk goede dag. Met redelijk wat bewolking. Een beetje regen misschien in de middag. Maar vrijdag en zaterdag en zondag zijn zo goed als droog. Met zondag een enkel buitje. De temperatuur zal zich ophouden, denk ik, rond 23 graden meestal. En de wind is ook dan meestal zwak tot matig uit west tot noordwest.
1: Ja, onweer. Ik hoorde net al even een collega binnenkomen. Zo van, hé, ik hoorde het alweer buiten. Er komt alweer wat aan.
2: Ja, is er ook inderdaad. Vanaf het noorden nu, dat is bij Winschoten. En komt nu richting ook ja, Blijham ook al, zo Pekela ook al zelfs. Bij felle onweersbuien ook met veel lawaai, zo gezegd. En ook al kans op blikseminslagen. Komt ook iets zuidelijker naar ons toe de komende paar uur. Dus wellicht naar Boertang of Vlachtwedde. Ter Apel denk ik dan weer net niet. Het glijdt een beetje naar Duitsland weg. En het stabiliseert ook een beetje vanmiddag. Dus dat zijn dus een beetje de dreigingen. Kans met flinke buien. Dus, en dan ja, gaandeweg de middag heb je een beeld met een enkele regenbui nog, denk ik. Redelijk wat zon erbij. En dus prima temperaturen.
1: Ja, we hebben het al even een paar keer gehad over hoe bijzonder eigenlijk het weer is de laatste tijd. We hebben natuurlijk ook code rood gehad, in elk geval landelijk. Hier nog niet echt, geloof ik, was het vooral code oranje. Ja. Maar de laatste keer dat we eigenlijk code rood gehad hebben, dat was begin dit jaar.
2: Ja, ik dacht ja, de eerste week van februari, hè?
1: Ja.
2: Met de IJssel. Waren nou, ook gelijk de enige met code rood. Ja, ja. Hij is altijd zo eng, vind ik dat. Dan loopt er helemaal niemand op straat.
1: Ja.
2: Tot 10:30 kwam dan in het centrum tegenwoordig. Tot 10:30, 11:00 zag ik en niemand op straat. En ja, je kon zelf ook niet buiten, want bij je flatje op de galerij gleed je gelijk uit.
1: Ja, klopt.
2: En code oranje hebben we wel een paar keer gehad. Nu dacht ik in 1 juli.
1: Ja.
2: Voor twee keer voor onweer sowieso natuurlijk. Eén keer voor hitte, twee dagen lang. Dus daar niet van. Het is serieus geweest, maar nog geen code rood deze zomerperiode. Laten we het maar zo houden wat mij betreft.
1: Ja, wat mij betreft ook. Denk je ook echt dat dit soort codes ook nodig zijn? Want we horen wel eens mensen dat zeggen, oh, code oranje, code rood. Hè. Is het ook echt nodig?
2: Het is wel handig, denk ik. Het heeft zich een beetje moeten ontwikkelen de laatste 10 jaar. Soms wordt wat te vroeg gewaarschuwd. Code oranje, 24 uur van tevoren. En ik vind, ja, weekkundig is dat een moeilijke kwestie. Hè? Hoe zeker weet je iets snel van tevoren?
1: Ja.
2: Kans op onweersbuien zoals vandaag code geel in principe zou het dus zijn. Ja, dan kun je wel half of driekwart dag van tevoren kun je dat wel aankondigen. Dan is het een soort normaal weer richt, pas op voor onweer.
1: Ja.
2: Ja, code rood is natuurlijk een alarmfase.
1: Ja.
2: Dus dat is wel nuttig, denk ik.
1: Ja.
2: Dat beseffen de mensen ook en dan kunnen ook handelingen worden verricht. Ook aan gemeente, overheidswegen, dat je sommige dingen afsluit of niet meer mag. De bussen kunnen een dienstregeling stoppen of aanpassen om die reden.
1: Ja.
2: Zonder al te veel poespas en overleg. Dus dat is wel handig. Het is wel zo dat het waarschijnlijk gaat veranderen. Die kleurcodes per provincie, dat is natuurlijk wel het hele punt.
1: Ja.
2: Per provincie kunnen grote verschillen zijn. Gaan waarschijnlijk op termijn verdwijnen.
1: Okay.
2: En daarvoor komt dan een soort van ja, gemeente- of gebiedswaarschuwing. Ook voor onweer en dergelijke, als iets actueler is. En als een soort van ja, plaatselijke of semi-regionale waarschuwing. Dus laten we zeggen voor ons op G1 en Pekel dus. Is dat de bedoeling?
1: Nou ja, ik vind dat wel een mooi iets. Want we hebben het er ook wel eens over gehad. Van, hè, weer stopt natuurlijk niet op de provinciegrens, hè?
2: Nee, zeker niet. Dat klopt. Ik was in Zeeland bij een popconcert actief voor het waarschuwen. En zag je dat heel duidelijk. Dat aan zee heb je dan zeewind. Ja, ik weet ervan. Ik kom er een beetje vandaan. En ja, heb je dan code rood in Brabant, code oranje in heel Zeeland voor de rest van de provincie. Met 35 graden. Ik denk, ja, gezeewind, weet je, wie doet me wat?
1: Ja.
2: En dat hebben we hier natuurlijk ook bij het Wad, heb je het heel vaak.
1: Ja.
2: Dus dat is dan weer meer algemeen dat er wat kouder zijn.
1: Ja.
2: En qua neerslag, ook qua buigheid, kan het ook behoorlijk verschillen. Zeker ook Drenthe zie je dus vaak met, in de zomer. Dan heb je vaak één stuk van de Drenthe. Dan heb je buien. En in het noorden ervan, Noord-Drenthe, hebben we er vaak niks of andersom uiteraard. Dus,
1: ja.
2: Wij zijn iets kleiner in Westwolde en Pekela natuurlijk en ook in Roltand. Maar even goed, dan heb je ook soms nog grote verschillen met onweer uit het oosten of nou nu dan uit het noordwesten.
1: Ja.
2: Nu vooral dus ja, door de Blijham en Ouderschansregio gaan naar het zuid-zuidoosten.
1: Ja. Ja, en zo zie je maar weer. Niet zo veranderlijk als het weer, toch?
2: Ja, maar wel enigszins voorspelbaar. Je kunt er wel wat mee, dus.
1: Jawel, hè? Ja, ja, jij wel. Voor ons is het toch altijd wel weer...
2: Het is de bedoeling met die waarschuwingen, pardon, dat jij er ook wat mee kan.
1: Ja,
2: natuurlijk. Precies. Dus, kijk, die kleurcodes, die overheid, die kunnen er wat mee.
1: Ja.
2: Ook natuurlijk ambtelijk. Dus voor de rest kun je ook wel geel eens een beetje oppassen. Oranje, nou, eens eventjes checken of je nog kan reizen.
1: Ja.
2: En rood, neem het serieus. Heel serieus.
1: Ja, gewoon thuis blijven.
2: Dus als kan.
1: Ja. Helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor je aanwezigheid vanochtend, Jules.
2: Ja.
1: Wij hebben vanaf volgende week, het duurt nog ongeveer 10 dagen... Dan gaat hier de zomereditie van Goud van start.
2: Oh.
1: En daar ben jij ook een keer bij, heb ik begrepen. Dus daar gaan we het zo nog eventjes over hebben.
2: Daar maar ik hoor het via
1: voor de luisteraars, ja precies. Nog even langs de redactie, inderdaad. Dus dan gaan we dat ook allemaal nog even horen. En dan gaan we wat verder in het gesprek.
2: Ja, dat is prima, dat horen we dan wel. Ja. Op de radio, het weerbericht online verdwijnt niet helemaal, geloof ik. Daar wordt het anders voor verzonnen. Ik wou iets vaker een vrije dag hebben, maar goed, dat heb ik al eerder gezegd. Dus we hebben misschien niet helemaal uit beeld. En, als er iets code oranje is, als het nog bestaat dan, of rood, dan moet je maar even aan de technicus vragen, aan de man achter de knoppen. Van, stuur even een verbindingslink.
1: Ja.
2: Op de computer, dan kan het via de microfoon worden ingeplucht en dan kom ik even in de uitzending.
1: Nou, dat vinden we hartstikke fijn.
3: Ja, dat is hartstikke fijn. Ja, want
1: ja,
3: voor me, hoe lang ben je hier weerman geweest?
2: Ja, ik heb ook vooral zelf programma's ook gepresenteerd. Daar ben ik mee begonnen een beetje. En dat is eigenlijk het leukste eigenlijk, wat allemaal. Weer voorspellen doe ik sowieso al.
3: Ja.
2: Het woord weerman vind ik een moeilijk begrip voor mezelf. Maar goed, ja, 20 jaar of zo, weet je wel, meer.
3: 20 jaar.
2: Tot de laatste 5 jaar met dat online en
1: ja. Ja, dat is al een hele periode.
2: Lang, maar niet extreem,
3: ja,
2: vind
3: precies.
2: Ik.
1: Dus in de zomereditie komt dat straks allemaal weer.
3: Daar
1: gaan we het wat dieper over hebben.
2: Hoe lang ben je al geweest, zeg maar? Alsof je aan het einde van de...
1: Nee, dat niet. Nee. Hoe lang loop je al mee? Zoiets, toch?
2: Ja, ik ben 25 jaar bijna. Dat denk ik 2026. Dat zal zoiets worden, ja.
1: Ja,
2: dat zal dit jaar zo'n beetje zijn. Ja,
1: nou, dat is ook een mooie...
2: Heel. Goed.
1: We gaan verder, denk ik.
3: Ja, precies. En hoe mooier kunnen we afscheid nemen van Jules als weerman als met Crowded House. Everywhere you go, always take the weather with you. Dank je wel voor al die jaren.

0: The Crowded House en Always Take the Weather With You. Speciaal voor Gilles, onze weerman natuurlijk, die al die jaren het weer hier heeft verzorgd. En op de achtergrond dat het onze steun en toeverlaat was. En ja, Linda, jij zei het al heel kort, want we spreken elkaar nog, want we gaan iets bijzonders doen met goud komende zomer. Maar dat gaan we zometeen aan het eind van de uitzending vertellen.
1: Ja, dat komt allemaal nog eventjes.
0: Gaan we dat doen. Dan gaan we eerst even kijken naar de andere feestelijke activiteiten. Want, even kijken, dan moet die andere filler hebben. Kijk, dan moet ik deze knop hebben. Ja, het is vandaag een beetje een chaotische uitzending, merk ik.
2: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Je bent normaal gesproken ook gewoon op vrijdag aanwezig, hè? Dus dan is het net allemaal eventjes anders. Geef niet hoor, Jan. Ook voor de wiekslag in Blijham en de waterlelie in Winschoten staat de zomervakantie voor de deur. Groep 8 neemt deze week afscheid. En hoe ze dit doen, daarover spreken wij met directrice Harma Hulzenbos. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ook voor jullie is het deze week de laatste schoolweek.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, en wat staat er bij jullie op het programma?
3: Nou, als ik spreek voor de wiekslag, dan heeft groep 8 vorige week donderdag een prachtige musical opgevoerd. Dat doen ze hier bij ons altijd in de Blankenborg, een verzorgingsinstelling. Waarbij ze het 's ochtends voor al onze kinderen hebben gedaan. En voor de middag stond het gepland voor de ouderen in de Blankenborg. Alleen vanwege de hitte is dat toen helaas niet doorgegaan. En 's avonds hebben ze de prachtige musical opgevoerd voor de ouders. Morgen, en dat is eigenlijk een beetje verrassing, dus de kinderen zitten in de klas, die horen dit niet. Maar morgen worden de kinderen met een bus opgehaald van een bedrijf hier uit het dorp. Dan worden de kinderen van huis opgehaald eind van de middag. Dan worden ze naar school gebracht voor een gezellige barbecue. Georganiseerd door de ouderraad. En dan vrijdagochtend hebben we hier nog leuke activiteiten. En dan gaan ze strooien. Dan gaan ze verpakt snoep

0: strooien door de school als afscheid. En dan is het laatste... De laatste keer door de deur en dan door de eerhaag van alle kinderen over de rode loper de school verlaten.
1: Dat blijft elk jaar denk ik wel een dingetje, of niet?
0: Ja, het ene kind vindt het heel spannend en gaat al trillend met een trillip over de rode loper. En de ander gaat heel uitbundig. En ja, heel vaak aan het eind, als ze allemaal over de rode loper en door de haag zijn geweest, dan zie je toch ook wel de verschillende emoties bij de kinderen.
1: Ja, en meestal
0: ook vaak wel bij de ouders.
1: Ja, zo gaat dat dan meestal, hè?
0: Ja,
1: ja, ja. En de groep achter zijn ook wel vaak toe aan de volgende fase.
0: Zeker, die zijn er echt aan toe nu. Ja hoor.
1: Ja,
0: ja. Ja, dus, dat klopt.
1: Dat hoort er helemaal bij. En in Winschoten?
0: En in Winschoten is vanavond... Die kinderen hebben al gestrooid. En zij hebben vanavond een prachtige schoolverlatingsavond met ouders op school. Waarbij er een schoolfilm wordt gepresenteerd. Wat de kinderen zelf hebben gemaakt. Onder leiding van een deskundige. Dus dat was een hele mooie film. En ook zij hebben morgenavond nog een afsluitende barbecue georganiseerd door de ouderraad. Dus dat is heel mooi.
1: Ja, ja, en zo is zo'n schooljaar alweer allemaal gevlogen, kan ik me voorstellen.
0: Ja, dat vlieg voorbij inderdaad. Ja.
1: Ja, en was het ook een mooi schooljaar?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, prachtig jaar. Wel natuurlijk het afgelopen jaar met de nodige hobbels. Hè, als je het hebt over de code rood die ze hebben gehad.
1: Ja.
0: En toen ze de doorstroomtoets moesten maken. Dan was het ook even spannend van hoe zit het met het weer. En met al die met de griep toen de tijd wat zo heerste. Maar het is voor iedereen goed gekomen. En ik denk dat we met elkaar op beide scholen het jaar heel goed kunnen afsluiten. Voor zowel de kinderen in groep 8. Als alle andere kinderen die, als ik even spreek dan voor de wiekslag, die hebben nu net hun doordraaimoment gehad. Nou, die hebben er allemaal zin in om naar de nieuwe groep te gaan. Dus dat is heel mooi.
1: Ja, zo'n doordraaimoment. We hoorden het vanochtend al even eerder inderdaad. Dat het toch wel traditie is bij basisscholen. Waar gaat bij jullie groep 8 dan heen?
0: De groep 8 heeft nu bij ons bij de kleuters geassisteerd.
1: Oh, kijk.
0: Heel leuk. We hebben er wat spelletjes mee gedaan of wat mee gespeeld. En wat geholpen in de groep. En wij hebben twee kleutergroepen, dus dat was heel mooi om te zien. Ja,
1: ja, dus dat was ook wel even handig, wat meer handjes, kan ik me voorstellen.
0: Precies, precies. Ja, ja, ja. Dus, dus dat was heel goed, goed opgelost. En vaak vinden kinderen van groep 8 dat ook heel leuk om dat nog even te doen.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Er was zelfs de likker van groep 8 had wat wensen geïnventariseerd van wat zou je nu nog graag willen, hè, in groep 8.
1: Ja.
0: En toen waren ook inderdaad, was er een wens van een van de kinderen, ik zou nog heel graag even op zo'n kleuterfietsje willen fietsen.
1: Heerlijk, hè? Ja, wat mooi.
0: Ja, ja, ja, dat was heel grappig.
1: Ja, en dat zijn wensen die je gewoon nog even waar kunt maken, neem ik aan.
0: Nou ja, dat gaan we maar niet doen.
1: Oh.
0: Met twee man op zo'n kleuterfietsje,
1: ja, nee,
0: dat moet maar niet.
1: Nee, dat gaat allemaal niet meer natuurlijk. Maar toch wel mooi dat dat ook wel herinneringen zijn. Goede herinneringen dus.
0: Zeker, ja, zeker. Ja.
1: Ja. En nu voor de leerkrachten, is het ook deze week eventjes klaar? Of gaat het nog een weekje verder?
0: Nou, in principe is het tot vrijdagochtend nog sowieso. Hier zijn hier nog de kinderen. Vrijdagmiddag is dan afsluiten. En eigenlijk voor de meeste leerkrachten is volgende week nog wel wat dingen afronden. Even nog wat laatste evaluaties schrijven, rapportages, dat soort dingen. En dan is de laatste week van de zomervakantie iedereen ook vaak weer volop aan de slag om de lokalen weer in te richten, de lessen voor te bereiden. Dus vaak hè, de eerste week van de zomervakantie en de laatste week, dan zijn ze weer heel actief.
1: Ja, ja, zo gaat het dan, hè. De leerkrachten, want dat hadden we het vanochtend ook al even over. De leerkrachten, hè, die hebben ook niet allemaal 6 weken vakantie. Er moet natuurlijk genoeg gebeuren nog in tijd.
0: Ja, ja, ja. Moeten nog wat dingen, hè. Bestellingen moeten verder ingeruimd en opgeruimd. En de lokalen moeten leeg voor de schoonmaak. En er moet gewoon goed afgerond worden. Dus ja, eigenlijk werkt iedereen in de eerste week nog wat door. En natuurlijk, hè, je staat minder op tijd. En je kunt ook gewoon dingen thuis doen. En in de laatste week, dan staan hier ook weer vergaderingen gepland. Spreken collega's ook vaker af, ook met hun duo's. En
1: dan begint het
0: altijd
1: weer
0: gezellig. Ja hoor,
1: ja,
0: zeker.
1: Precies.
0: Ja.
1: Nou, ontzettend bedankt voor je tijd. En nog een hele fijne week deze week.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Sydney Youngblood en If Only I Could om 11:55 alweer hier bij Groningen 1.
1: Ja, dit was hem alweer voor vandaag. En vrijdag zijn we er weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over de Hazenwinkelfonds. En Suzanne Visser van de Klinker, zij is ook weer van de partij. En je kunt ook weer stemmen hè, voor de Wie van de Drie keuzeplaat. Op onze Facebookpagina van Groningen 1. Ja, breng je stem uit en laat ons zo weten met welke plaat wij vrijdag de week mogen afsluiten. Jan, bedankt voor de techniek van vanochtend.
0: Graag gedaan.
1: En Geert, bedankt voor het Groningen 1 nieuws van vandaag. En tot vrijdag allemaal. Dag.
0: We sluiten vandaag af met Freddie Mercury en The Great Pretender. Fijne dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: Het is nu 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lunchtijd.

0: TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Muziek luisteren tijdens een operatie. In het Ommelanden Ziekenhuis Groningen is dat sinds dit jaar mogelijk. We spreken met Sandra Klinkhamer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is het idee ontstaan om patiënten tijdens een operatie naar muziek te laten luisteren?
3: Nou, dat is eigenlijk ontstaan doordat mijn collega en ik een opleiding zijn gestart voor acute pijnservice medewerker. En ja, dan ga je meer verdiepen in pijn. En dan zoek je wat dingen op. En dan komt op internet voorbij dat er zoveel meer dingen zijn om pijn te bestrijden dan alleen medicatie. En toen dachten we, ja, we kunnen mensen aan de operatie natuurlijk veel medicatie gaan geven. Maar wat zou mooi zijn om ze dan ook nog iets aan te kunnen bieden, ja, wat geen medicatie is, maar waardoor ze wel geholpen zijn. En toen kwamen we eigenlijk uit naar onderzoek op internet, dat er heel veel onderzoeken al naar gedaan zijn. Onder andere bij de Erasmus Universiteit. En ja, zo is het eigenlijk een beetje gekomen dat we ons daarin hebben verdiept en dat we hier naar het ziekenhuis hebben gehaald.
2: Ja, want wat doet muziek dan?
3: Ja, het zorgt ten eerste voor afleiding. En ja, als je geopereerd bent, ben je al heel gespannen. Je komt hier bij ons, we sluiten je aan de monitor. Je hoort allemaal piepjes. Ja, je ziet iedereen in blauwe OK-pakken lopen. Ja, je bent toch gespannen. Dus afleiding. Ja, en ook, ik weet dat niet precies helemaal hoe dat zit. Maar het schijnt toch ook wel iets met je brein te doen, waardoor ja, je stress reduceert. En het eigenlijk alleen maar positieve bijwerking heeft.
2: En maakt het dan ook nog uit waar je naar luistert?
3: Nou, eigenlijk zou het allermooiste zijn wanneer je, nou ja, naar je eigen afspeellijst zou kunnen luisteren. Ja, dat is helaas dan hier niet mogelijk. Maar je moet wel een beetje denken aan muziek, nou, wat met een beat van tussen de 60 en de 80 zit. Dus we hebben hier geen heavy metal op de koptelefoon staan.
2: Dat zou wel een afleiding zijn trouwens, denk ik.
3: Het zou wel een afleiding zijn, maar misschien voor de mensen die er altijd naar luisteren wel. Maar ik kan me ook voorstellen, als je daar nooit naar luistert, dat je er juist nou ja, niet heel rustig van wordt.
2: Nee.
3: Ja, dus het is ja, heel verschillend qua muziek eigenlijk. Maar tot op heden merken we dat eigenlijk alle muziekstijlen het wel goed doen.
2: Dus de patiënt mag in principe dus zelf uitzoeken welke muziek hij wil luisteren?
3: Ja, we hebben een koptelefoon die krijgt de patiënt er aangeboden. En dan kunnen zij zelf verschillende genres kiezen. Je hoeft niet per se één genre te kiezen, maar je kan op een wijze van alles aanklikken. En dan hebben we de keuze uit klassiek, 60s, 70s, 80 tot nu, jazz en blues, lounge muziek, Nederlandse muziek en oud-Hollands. Ja, en wil jij alles luisteren is goed, maar wil je alleen naar 60s, 70s luisteren is dat ook goed. Dan speelt hij gewoon de afspeellijst af.
2: Ja, wat fantastisch. Dat klinkt hartstikke leuk. Ja.
3: Ja, wij zijn ook heel, ja, wij zijn heel positief en blij verrast ook hoe mensen erop reageren. Want eigenlijk, ja, de mensen die, ja, wat ik zoals net zei, hè, mensen zijn allemaal gespannen en dan zeggen, nou, wil je dan eens een muziekje? Oh, mag wel. Ja, helpt dat echt? En dan komen ze terug van een operatie en zeggen, oh, het heeft me echt geholpen. Ja. Ik ben er echt rustiger van en gewoon goede afleiding en dat je, hè, lekker met muziek in slaap valt en dat je met muziek eigenlijk weer wakker wordt en dat je gewoon de rest eromheen, ja, toch wel een klein beetje vergeet. Dat je gewoon wat meer in je eigen bubbeltje kan.
2: Ja, nou, ik kan me voorstellen inderdaad dat het helpend is. Ja. Is dit voor alle patiënten?
3: In principe vanaf 15 jaar hebben we een beetje, ja, je moet natuurlijk ergens een grens trekken.
2: Ja.
3: Jonger dan 15, ja, komen vaak ook nog wel de ouders mee. Hè? Dus daar hebben we een speciale speelgoedbox voor en eventueel ook nog een iPad. Ja, en het zijn natuurlijk grote koptelefoons, dus moet het ook een beetje goed blijven zitten. In principe bieden we het aan iedereen aan. Maar het is soms ook wel zo wanneer je hoofd-hals chirurgie hebt, dus hè, hoofd, KNO, bewijs van keel, neus en oor. Ja, dan is het natuurlijk niet heel handig wanneer jij een koptelefoon op hebt.
2: Nee.
3: Nou, kan je voor die tijd bieden we het wel aan en soms na die tijd ook. Kijk, als jij een neus geopereerd bent, bewijs van, kan je voor die tijd en na die tijd best muziek luisteren. Alleen tijdens de ingreep wordt het wat lastig omdat de arts daar dan in de buurt moet zijn. Ja, en soms met operaties wanneer patiënten op hun zij moeten liggen. Ja, dan ligt de koptelefoon natuurlijk ook niet heel lekker. Dus daar zijn we nog een beetje zoekende wat we daar dan in kunnen betekenen. Dat we het eigenlijk wel voor iedereen ook echt kunnen aanbieden. Dus
2: maar,
3: zijn we steeds een beetje zoekende.
2: Ja, juist. En dan is het echt dus tijdens de operatie. Dus ook als er geopereerd gaat worden, maar als mensen volledig onder narcose zijn.
3: Schijnt dat ook uit onderzoeken dat dat toch iets met je brein doet, waardoor het toch allemaal stress en pijn reduceert. En ook bij de wat oudere patiënten, die kunnen wel eens in de war raken na een operatie in de lier. En is ook uit die onderzoek gebleken dat dat door muziek met 50% reduceert.
2: Oh, oké.
3: Okay. Dus dat is best wel heel erg veel. Dus ja. Willen we eigenlijk toch wel zoveel mogelijk het gaan inzetten.
2: Ja, ik kan me dat voorstellen. Ja. Dat is wel de moeite waard.
3: Absoluut, zeker, ja.
2: En ja, zie je ook een bepaalde trend in muziek? Wat veel gekozen wordt?
3: Nee. Ja, misschien toch wel een beetje de 60s, 70s en 80 tot nu. Ja. Soms ook wel eens de Nederlands. We krijgen ook nog wel eens verzoeken voor andere afspeellijsten, zoals country of meer piratenmuziek. Maar daar moeten we ook nog even naar kijken of we eventueel nog in de toekomst andere afspeellijsten kunnen toevoegen.
2: Ja, duidelijk. Ja. Dus er wordt wel aan gedacht om in de toekomst dit wel verder uit te breiden.
3: Ja, absoluut. Zeker. Ja, we doen dit nu dan alleen op de operatiekamers. Maar andere verpleegafdelingen die denken er ook al aan om toch misschien ook koptelefoons aan te schaffen op de afdeling. Want mensen hebben wel een telefoon of televisie, radio. Maar hoe mooi zou het zijn wanneer daar zijn natuurlijk ook mensen die daar geen beschikking over hebben, dat je die mensen ook wel iets kan aanbieden.
2: Ja.
3: En we willen het eigenlijk ziekenhuis breed ook. Steeds verder uitdragen voor de niet-medicijn dingen, dat je daar ook gewoon zoals muziek of handmassage, aromatherapie, er is zoveel meer te behalen binnen het pijn te behandelen dan alleen medicatie.
2: Ja, en dat dus is natuurlijk veel beter.
3: Ja. Ja. En kijk, de patiënten krijgen we nooit helemaal zonder de pijn. Dat is gewoon een gegeven en dat weten we ook. Maar we kunnen het wel veel makkelijker maken. En dus ook met niet-medicamenteuze interventies, zoals we dat noemen. We zijn nog aan het uitbreiden.
2: Ja, alle beetjes helpen, denk ik dan maar, toch?
3: Ja, absoluut, denk ik ook. Ja, dus je moet ergens beginnen. Ja. En dit is een heel mooi punt om vanaf hier verder uit te bouwen.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. In het voormalig TAS-gebouw in Beerta is dinsdag de nieuwere jongerenontmoetingsplek officieel geopend. Volgens Asret Al-Sawad van Sociaal Werk Oldams voorziet de plek in een duidelijke behoefte. We hebben heel lang hier niks gehad in het dorp. De jongeren gaven aan dat ze zich verveelden en van verveling kregen we dus overlast. Na 2 jaar in gesprek te zijn geweest met jongeren bleek dat zij een plek misten waar ze terecht konden en activiteiten konden doen. De ontmoetingsplek is bedoeld voor jongeren van ongeveer 8 tot 23 jaar en is iedere dinsdag geopend. Jongeren kunnen er gamen, meedoen aan activiteiten of gewoon binnenlopen. De jongeren zijn wezen verven en klussen en hebben hun nieuwe honk zelf opgeknapt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, heeft 3 boerenbedrijven in Groningen een officiële waarschuwing gegeven omdat ze niet op de juiste manier met gewasbeschermingsmiddelen hebben gewerkt. Een akkerbouwbedrijf in Slochteren die vorig jaar pieten verbouwde en een collega-boer uit Bellingwolde die graan verbouwde. De NVWA bracht vorig jaar bezoeken bij de bedrijven en constateerde dat er onjuist gebruik is gemaakt van pesticiden. Ook eenzelfde sanctie kreeg een aardappelboer in Pekela opgelegd omdat de administratieve voorschriften rondom het gebruik van de bestrijdingsmiddelen niet op orde bleek. De officier van justitie achter 8 jaar eist 8 jaar cel in een tbs-maatregeling met dwangverpleging tegen een 35-jarige man uit Winschoten. De man wordt verdacht van het op een systematische manier seksueel uitbuiten van 3 vrouwen. Dit gebeurde met name in Oost-Groningen tussen 2020 en zijn aanhouding eind mei 2025. Volgens de officier van justitie zocht hij de vrouwen op in een kwetsbare positie. Vrouwen die houvast zochten, die wilden geloven in de toekomst samen met hem. En op het moment dat de vrouwen het kwetsbaar waren, sloeg hij toe. De verdachte was dwingend, maar gebruikte volgens de officier een nog veel geraffineerder middel. Hij maakte ze verslaafd aan harddrugs. En hij maakte de vrouwen daarmee doelbewust afhankelijk en gebruikte deze afhankelijkheid om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, in geld, in onderdak en in het bevredigen van zijn eigen seksuele fetish. Vanaf vandaag is de Duitse benzinekorting afgelopen. Door stijgende brandstofprijzen begon 2026 voerde Duitsland het energie-sofortprogramma in. Een tijdelijke accijnsverlaging van 17 cent per liter op benzine en diesel. Deze noodmaatregel ging in op 1 mei 2026, maar wordt vanwege de hoge kosten niet verlengd. De prijzen aan de Duitse pomp zijn vanaf vandaag met minstens 17 cent per liter gestegen. Tot zover. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl.
1: Ja, bij het Groningen 1 nieuws hoort natuurlijk ook het weerbericht. En bij ons in de studio, Jules Genaar.
2: Ja, goedemorgen Linda, inderdaad, met een beetje een wisselvallig weerbeeld voor de komende paar uur. En voor vanmiddag, want er zijn een paar buien redelijk actief, met ook wel onweer. Die komen van zuid naar noord, maar vrij lokaal. Er kan wel een pittige regenbui bij zijn, dus pas daar een beetje voor op. Later vanmiddag en vanavond komen er dan weer meer opklaringen. Tot een mooie zomeravond en de maximumtemperatuur is ongeveer 23 graden. Bij een zwakke tot matige wind, meestal uit richting tussen west en noord. Ja, het weekend ziet er prima uit, denk ik. Het is vrijdag of morgen een redelijk goede dag met redelijk wat bewolking. Een beetje regen misschien in de middag, maar vrijdag en zaterdag en zondag zijn ze goed als droog met zondag een enkel buitje. De temperatuur zal zich ophouden, denk ik, rond 2, 23 graden meestal. En de wind is zo dan, meestal zwakte matig uit west tot

0: Bij Thijs in Vlagwedde gaat een nieuwe fase in. De zaak krijgt een nieuwe naam en op vandaag opent ook de vernieuwde drankenwinkel officieel haar deuren. We spreken met Aaron de Jong, bij ons in de studio aanwezig. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: Vandaag een bijzondere dag dus.
1: Een hele bijzondere dag, ja.
0: Ja, wat staat er allemaal te gebeuren?
1: Er staat een onthulling te gebeuren.
0: Ja.
1: Een onthulling van de nieuwe naam. En dat, dat komt na een lange periode van bouwen, verven, alles naar eigen smaak maken. Dit is een soort officieel making daarvan. Ja, en dat, daar kijken we ontzettend naar uit.
0: Ja. En waarom gaat het allemaal veranderen?
1: Waarom?
0: Ja.
1: Nou, wij hebben ik en mijn vrouw hebben de zaak 2,5 jaar geleden overgenomen van Thijs. En we hebben besloten om toen nog even de naam aan te houden. Omdat de naam bij Thijs nogal zwaar weegt binnen de landelijke drankenwereld. Vooral binnen de whisky. En we dachten van, nou, dat zou dom zijn om dat in één keer overhoop te gooien. We hebben de luxe om daarop terug te kunnen vallen. Dus moeten we daar zeker ook gebruik van maken. Maar je merkt naarmate je verder komt toch dat je bouwt. En je bouwt onder iemand anders naam. En in dit geval zelfs een voornaam. Dat is natuurlijk extra persoonlijk.
0: Ja.
1: En ja, dat begon toch wel een beetje... irriteren is een groot woord. Maar ja, je zoekt toch dan iets anders. Het is alsof je een huis hebt gekocht met de meubels van de vorige bewoners.

0: Daar gaan we. Dat is nog steeds de grootste plas, maar Wijn heeft zeker een ontzettend grote upgrade gekregen in die 2,5 jaar dat we er zitten. Ja.
1: Ja, dus dat hoort er inmiddels ook bij. Ja, ja, een nieuwe naam. En dan weet ik dat straks de onthulling komt.
0: Ja.
1: Mogen wij al een tipje van de sluier?
0: Ik heb tegen iedereen gezegd, zolang mijn eigen moeder het nog niet weet, hoeven jullie het ook nog niet te weten.
1: En weet je moeder het inmiddels? Of,
0: Nee.
1: Dus wij gaan dat hier nog niet horen, zeg maar.
0: Nee.
1: Hoe laat is de onthulling?
0: De onthulling is om 11 uur. Dus straks.
1: Ja.
0: En iedereen die komen wil, die mag komen voor een drankje.
1: Ja.
0: En natuurlijk om de nieuwe naam te bewonderen. En om te zien hoeveel werk wij hebben gestoken in het verven van alle schappen en muren en alle bloed, zweet en tranen.
1: Ja, dat hoort er ook bij.
0: Ja.
1: Is het een grote verandering? Dus voor de vaste klanten, zeg maar?
0: Ja. Het is vooral een kleurstelling wat veranderd is. Qua indeling valt het wel mee, hoor. De basis is gewoon nog steeds de winkel zoals we hem kennen. Maar de kleuren zijn wat meer van nu.
1: Okay.
0: Het is wat warmer en het oogt wat luxer.
1: Oké. Dat klinkt alleen maar goed natuurlijk.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: En als de mensen straks komen, dan krijgen ze dus een drankje?
0: Ja.
1: Hoor
0: ja.
1: ik.
0: Ja. We hebben hele mooie flessen bubbels. Met alcohol, zonder alcohol hebben we ook. Fris, wat je maar wil eigenlijk. Koffie, thee.
1: Ja. Ja. Ja, nou, ik hoor het al. Ik geloof dat wij straks ook eventjes...
0: Lijkt me goed plan.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze.

0: Het is nu 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10:00 uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

0: Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. In het voormalig TAS-gebouw in Beerta is dinsdag de nieuwere jongerenontmoetingsplek officieel geopend. Volgens Asret Al-Sawad van Sociaal Werk Oldams voorziet de plek in een duidelijke behoefte. We hebben heel lang hier niks gehad in het dorp. De jongeren gaven aan dat ze zich verveelden en van verveling kregen we dus overlast. Na 2 jaar in gesprek te zijn geweest met jongeren bleek dat zij een plek misten waar ze terecht konden en activiteiten konden doen. De ontmoetingsplek is bedoeld voor jongeren van ongeveer 8 tot 23 jaar en is iedere dinsdag geopend. Jongeren kunnen er gamen, meedoen aan activiteiten of gewoon binnenlopen. De jongeren zijn wezen verven en klussen en hebben hun nieuwe honk zelf opgeknapt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, heeft 3 boerenbedrijven in Groningen een officiële waarschuwing gegeven omdat ze niet op de juiste manier met gewasbeschermingsmiddelen hebben gewerkt. Een akkerbouwbedrijf in Slochteren die vorig jaar pieten verbouwde en een collega-boer uit Bellingwolde die graan verbouwde. De NVWA bracht vorig jaar bezoeken bij de bedrijven en constateerde dat er onjuist gebruik is gemaakt van pesticiden. Ook eenzelfde sanctie kreeg een aardappelboer in Pekela opgelegd omdat de administratieve voorschriften rondom het gebruik van de bestrijdingsmiddelen niet op orde bleken. De officier van justitie achter 8 jaar eist 8 jaar cel en een tbs-maatregeling met maatregel met dwangverpleging tegen een 35-jarige man uit Winschoten. De man wordt verdacht van het op een systematische manier seksueel uitbuiten van 3 vrouwen. Dit gebeurde met name in Oost-Groningen tussen 2020 en zijn aanhouding eind mei 2025. Volgens de officier van justitie zocht hij de vrouwen op in een kwetsbare positie. Vrouwen die houvast zochten, die wilden geloven in de toekomst samen met hem. En op het moment dat de vrouwen het kwetsbaarst waren, sloeg hij toe. De verdachte was dwingend, maar gebruikte volgens de officier een nog veel geraffineerder middel. Hij maakte ze verslaafd aan harddrugs. En hij maakte de vrouwen daarmee doelbewust afhankelijk en gebruikte deze afhankelijkheid om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, in geld, in onderdak en in het bevredigen van zijn eigen seksuele fetish. Vanaf vandaag is de Duitse benzinekorting afgelopen. Door stijgende brandstofprijzen begon 2026 voerde Duitsland het Energie-Sofort-programma in. Een tijdelijke accijnsverlaging van 17 cent per liter op benzine en diesel. Deze noodmaatregel ging in op 1 mei 2026... maar wordt vanwege de hoge kosten niet verlengd. De prijzen aan de Duitse pomp zijn vanaf vandaag met minstens 17 cent per liter gestegen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl.
1: Ja, bij het Groningen 1 nieuws hoort natuurlijk ook het weerbericht. En bij ons in de studio, Jules Gennaert.
2: Ja, goedemorgen Linda. Inderdaad, met een beetje een wisselvallig weerbeeld voor de komende paar uur. En voor vanmiddag, want er zijn een paar buien redelijk actief. Met ook wel onweer. Die komen van zuid naar noord, maar vrij lokaal. Er kan wel een pittige regenbui bij zijn, dus pas daar een beetje voor op. Later vanmiddag en vanavond komen er dan weer meer opklaringen. Wat een mooie zomeravond. En de maximumtemperatuur is ongeveer 23 graden. Bij een zwakke tot matige wind, meestal uit richting tussen west en noord. Ja, het weekend ziet er prima uit. Het is vrijdag of morgen een redelijk goede dag met redelijk wat bewolking. Een beetje regen misschien in de middag, maar vrijdag en zaterdag en zondag zijn ze goed als droog met zondag een enkel buitje. De temperatuur zal zich ophouden, denk ik, rond 23 graden meestal. En de wind is zo dan meestal zwak tot matig uit west tot noord.

0: Het is nu 3:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Je luistert naar Groningen 1.
1: Mijn lied gaat over een plant. Een grote plant. Het gaat over een groene plant.

Maar dat is een kwestie van geloof, geloof ik. Dat mag je dus voorlopig nog zelf weten. Goed, het goede zaad doe je in maart, april in de grond. Gewoon in de koude grond.

Nou, en als het zaadje in de grond zit, dan komt het aan op geduld. Geduld is moeilijk. Geduld bestaat niet meer. Geduld is, hoe lang kan je naar de vogeltjes luisteren? Hoe lang kan je kijken hoe de mieren werken? Hoe lang kan je kijken hoe de mensen werken? Hoe lang kan je je mobieltje uitlaten? Dat is geduld. Moeilijk en het duurt lang. Lang. Lang. Als je het kan opbrengen, dan zie je na 2 weken zo'n heel klein puntje bovenkomen. En het heeft 2 blaadjes. En dan krijgt het nog 2 puntige blaadjes. En dan krijgt het nog 2 blaadjes met 3 puntjes. En 4 blaadjes met 5 puntjes. En dan krijgt het meer blaadjes en blaadjes. En het wordt groter, groter en groter en groter. En het wordt groter en groter en groter. Wordt veel groter dan ik, groter dan Jan, groter dan Ernst. En het wordt nog groter en groter en groter en groter. En dan is het oktober en tijd voor de oogst. De vrouwtjes met de zaadjes. Die haal je binnen. Je legt ze op de grond of je hangt ze met de voetjes aan het plafond. En dan wacht je 1, 2, 3,5 maand tot het droog is. En als het dan droog is, dan komt het belangrijkste van de cannabis sativa hollandica. Namelijk het uitzoeken. Want de blaadjes

achterhoofd. Ik zeg, gooi die blaadjes weg. Gooi ze weg. Gooi ze weg. Weg, weg, weg, weg. En je roept alleen de hoesjes

0: is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. In het voormalig TAS-gebouw in Beerta is dinsdag de nieuwere jongerenontmoetingsplek officieel geopend. Volgens Asret Al-Sawad van Sociaal Werk Oldams voorziet de plek in een duidelijke behoefte. We hebben heel lang hier niks gehad in het dorp. De jongeren gaven aan dat ze zich verveelden en van verveling kregen we dus overlast. Na 2 jaar in gesprek te zijn geweest met jongeren bleek dat zij een plek misten waar ze terecht konden en activiteiten konden doen. De ontmoetingsplek is bedoeld voor jongeren van ongeveer 8 tot 23 jaar en is iedere dinsdag geopend. Jongeren kunnen er gamen, meedoen aan activiteiten of gewoon binnenlopen. De jongeren zijn wezen verven en klussen en hebben hun nieuwe honk zelf opgeknapt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, heeft 3 boerenbedrijven in Groningen een officiële waarschuwing gegeven omdat ze niet op de juiste manier met gewasbeschermingsmiddelen hebben gewerkt. Een akkerbouwbedrijf in Slochteren die vorig jaar pieten verbouwde en een collega-boer uit Bellingwolde die graan verbouwde. De NVWA bracht vorig jaar bezoeken bij de bedrijven en constateerde dat er onjuist gebruik is gemaakt van pesticiden. Ook eenzelfde sanctie kreeg een aardappelboer in Pekela opgelegd omdat de administratieve voorschriften rondom het gebruik van de bestrijdingsmiddelen niet op orde bleek. De officier van justitie achter 8 jaar eist 8 jaar cel in een tbs-maatregeling met maatregel met dwangverpleging tegen een 35-jarige man uit Winschoten. De man wordt verdacht van het op een systematische manier seksueel uitbuiten van 3 vrouwen. Dit gebeurde met name in Oost-Groningen tussen 2020 en zijn aanhouding eind mei 2025. Volgens de officier van justitie zocht hij de vrouwen op in een kwetsbare positie. Vrouwen die houvast zochten, die wilden geloven in de toekomst samen met hem. En op het moment dat de vrouwen het kwetsbaar waren, sloeg hij toe. De verdachte was dwingend, maar gebruikte volgens de officier een nog veel geraffineerder middel. Hij maakte ze verslaafd aan harddrugs. En hij maakte de vrouwen daarmee doelbewust afhankelijk en gebruikte deze afhankelijkheid om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, in geld, in onderdak en in het bevredigen van zijn eigen seksuele fetish. Vanaf vandaag is de Duitse benzinekorting afgelopen. Door stijgende brandstofprijzen begon 2026 voerde Duitsland het energie-sofortprogramma in. Een tijdelijke accijnsverlaging van 17 cent per liter op benzine en diesel. Deze noodmaatregel ging in op 1 mei 2026... maar wordt vanwege de hoge kosten niet verlengd. De prijzen aan de Duitse pomp zijn vanaf vandaag met minstens 17 cent per liter gestegen. Tot zover. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl.
1: Ja, bij het Groningen 1 nieuws hoort natuurlijk ook het weerbericht. En bij ons in de studio, Jules Genaar.
2: Ja, goedemorgen Linda, inderdaad, met een beetje een wisselvallig weerbeeld voor de komende paar uur en voor vanmiddag. Want er zijn een paar buien redelijk actief, met ook wel onweer. Die komen van zuid naar noord, maar vrij lokaal. Er kan wel een pittige regenbui bij zijn, dus pas daar een beetje voor op. Later vanmiddag en vanavond komen er dan weer meer opklaringen. Wat een mooie zomeravond. En de maximumtemperatuur is ongeveer 23 graden. Bij een zwakke tot matige wind, meestal uit richting tussen west en noord. Ja, het weekend ziet er prima uit. Denk ik. Het is vrijdag of morgen een redelijk goede dag met redelijk wat bewolking. Een beetje regen misschien in de middag, maar vrijdag en zaterdag en zondag zijn ze goed als droog met zondag een enkel buitje. De temperatuur zal zich ophouden, denk ik, rond 2, 23 graden meestal. En de wind is dan meestal zwak tot matig uit het westen tot noordoosten.
3: Started with a kiss.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op en het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
5: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

0: Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. In het voormalig TAS-gebouw in Beerta is dinsdag de nieuwere jongerenontmoetingsplek officieel geopend. Volgens Asret Al-Sawad van Sociaal Werk Oldams voorziet de plek in een duidelijke behoefte. We hebben heel lang hier niks gehad in het dorp. De jongeren gaven aan dat ze zich verveelden en van verveling kregen we dus overlast. Na 2 jaar in gesprek te zijn geweest met jongeren bleek dat zij een plek misten waar ze terecht konden en activiteiten konden doen. De ontmoetingsplek is bedoeld voor jongeren van ongeveer 8 tot 23 jaar en is iedere dinsdag geopend. Jongeren kunnen er gamen, meedoen aan activiteiten of gewoon binnenlopen. De jongeren zijn wezen verven en klussen en hebben hun nieuwe honk zelf opgeknapt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, heeft 3 boerenbedrijven in Groningen een officiële waarschuwing gegeven omdat ze niet op de juiste manier met gewasbeschermingsmiddelen hebben gewerkt. Een akkerbouwbedrijf in Slochteren die vorig jaar pieten verbouwde en een collega-boer uit Bellingwolde die graan verbouwde. De NVWA bracht vorig jaar bezoeken bij de bedrijven en constateerde dat er onjuist gebruik is gemaakt van pesticiden. Ook eenzelfde sanctie kreeg een aardappelboer in Pekela opgelegd omdat de administratieve voorschriften rondom het gebruik van de bestrijdingsmiddelen niet op orde bleek. De officier van justitie achter 8 jaar eist 8 jaar cel in een tbs-maatregeling met maatregel met dwangverpleging tegen een 35-jarige man uit Winschoten. De man wordt verdacht van het op een systematische manier seksueel uitbuiten van 3 vrouwen. Dit gebeurde met name in Oost-Groningen tussen 2020 en zijn aanhouding eind mei 2025. Volgens de officier van justitie zocht hij de vrouwen op in een kwetsbare positie. Vrouwen die houvast zochten, die wilden geloven in een toekomst samen met hem. En op het moment dat de vrouwen het kwetsbaarst waren, sloeg hij toe. De verdachte was dwingend, maar gebruikte volgens de officier een nog veel geraffineerder middel. Hij maakte ze verslaafd aan harddrugs. En hij maakte de vrouwen daarmee doelbewust afhankelijk en gebruikte deze afhankelijkheid om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, in geld, in onderdak en in het bevredigen van zijn eigen seksuele fetish. Vanaf vandaag is de Duitse benzinekorting afgelopen. Door stijgende brandstofprijzen begon 2026 voerde Duitsland het Energie-Sofort-programma in. Een tijdelijke accijnsverlaging van 17 cent per liter op benzine en diesel. Deze noodmaatregel ging in op 1 mei 2026... maar wordt vanwege de hoge kosten niet verlengd. De prijzen aan de Duitse pomp zijn vanaf vandaag met minstens 17 cent per liter gestegen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl.
1: Ja, bij het Groningen 1 nieuws hoort natuurlijk ook het weerbericht. En bij ons in de studio, Jules Gennaert.
2: Ja, goedemorgen Linda. Inderdaad, met een beetje een wisselvallig weerbeeld voor de komende paar uur. En voor vanmiddag, want er zijn een paar buien redelijk actief. Met ook wel onweer. Die komen van zuid naar noord, maar vrij lokaal. Er kan wel een pittige regenbui bij zijn, dus pas daar een beetje voor op. Later vanmiddag en vanavond komen er dan weer meer opklaringen. Tot een mooie zomeravond. En de maximumtemperatuur is ongeveer 23 graden. Bij een zwakke tot matige wind. Meestal uitrichting tussen west en noord. Ja, het weekend ziet er prima uit, denk ik. Het is vrijdag of morgen een redelijk goede dag. Met redelijk wat bewolking. Een beetje regen misschien in de middag. Maar vrijdag en zaterdag en zondag zijn ze goed als droog. Met zondag een enkel buitje. De temperatuur zal zich ophouden, denk ik, rond 2, 23 graden meestal. En de wind is ook dan meestal zwak tot matig uit west tot noord.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kittikotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kittikotti gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

0: Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. In het voormalig TAS-gebouw in Beerta is dinsdag de nieuwere jongerenontmoetingsplek officieel geopend. Volgens Asret Al-Sawad van Sociaal Werk Oldams voorziet de plek in een duidelijke behoefte. We hebben heel lang hier niks gehad in het dorp. De jongeren gaven aan dat ze zich verveelden en van verveling kregen we dus overlast. Na 2 jaar in gesprek te zijn geweest met jongeren bleek dat zij een plek misten waar ze terecht konden en activiteiten konden doen. De ontmoetingsplek is bedoeld voor jongeren van ongeveer 8 tot 23 jaar en is iedere dinsdag geopend. Jongeren kunnen er gamen, meedoen aan activiteiten of gewoon binnenlopen. De jongeren zijn wezen verven en klussen en hebben hun nieuwe honk zelf opgeknapt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, heeft 3 boerenbedrijven in Groningen een officiële waarschuwing gegeven omdat ze niet op de juiste manier met gewasbeschermingsmiddelen hebben gewerkt. Een akkerbedrijf, bouwbedrijf in Slochteren die vorig jaar pieten verbouwde en een collega-boer uit Bellingwolde die graan verbouwde. De NVWA bracht vorig jaar bezoeken bij de bedrijven en constateerde dat er onjuist gebruik is gemaakt van pesticiden. Ook eenzelfde sanctie kreeg een aardappelboer in Pekela opgelegd omdat de administratieve voorschriften rondom het gebruik van de bestrijdingsmiddelen niet op orde bleek. De officier van justitie eist 8 jaar cel in een tbs-maatregeling met maatregel met dwangverpleging tegen een 35-jarige man uit Winschoten. De man wordt verdacht van het op een systematische manier seksueel uitbuiten van 3 vrouwen. Dit gebeurde met name in Oost-Groningen tussen 2020 en zijn aanhouding eind mei 2025. Volgens de officier van justitie zocht hij de vrouwen op in een kwetsbare positie. Vrouwen die houvast zochten, die wilden geloven in de toekomst samen met hem. En op het moment dat de vrouwen het kwetsbaar waren, sloeg hij toe. De verdachte was dwingend, maar gebruikte volgens de officier een nog veel geraffineerder middel. Hij maakte ze verslaafd aan harddrugs. En hij maakte de vrouwen daarmee doelbewust afhankelijk en gebruikte deze afhankelijkheid om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, in geld en onderdak en in het bevredigen van zijn eigen seksuele fetish. Vanaf vandaag is de Duitse benzinekorting afgelopen. Door stijgende brandstofprijzen begon 2026 voerde Duitsland het energie sofortprogramma in. Een tijdelijke accijnsverlaging van 17 cent per liter op benzine en diesel. Deze noodmaatregel ging in op 1 mei 2026, maar wordt vanwege de hoge kosten niet verlengd. De prijzen aan de Duitse pomp zijn vanaf vandaag met minstens 17 cent per liter gestegen. Tot zover. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl.
1: Ja, bij het Groningen 1 nieuws hoort natuurlijk ook het weerbericht. En bij ons in de studio, Sjoel Genaar.
2: Ja, goedemorgen Linda, inderdaad, met een beetje een wisselvallig weerbeeld voor de komende paar uur en voor vanmiddag. Want er zijn een paar buien redelijk actief, met ook wel onweer. Die komen van zuid naar noord, maar vrij lokaal. Er kan wel een pittige regenbui bij zijn, dus pas daar een beetje voor op. Later vanmiddag en vanavond komen er dan weer meer opklaringen. Wat een mooie zomeravond. En de maximumtemperatuur is ongeveer 23 graden. Bij een zwakke tot matige wind, meestal uit richting tussen west en noord. Ja, het weekend ziet er prima uit, denk ik. Het is vrijdag of morgen een redelijk goede dag met redelijk wat bewolking. Een beetje regen misschien in de middag, maar vrijdag en zaterdag en zondag zijn ze goed als droog met zondag een enkel buitje. De temperatuur zal zich ophouden, denk ik, rond 2, 23 graden meestal. En de wind is zo dan meestal zwak tot matig uit west tot noord.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Je luistert naar RTV Go.
1: Well, I left lonesome the old country up above and the soft warmth of a touch

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 7 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt veel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keizer en pro-Kamerlid Bromet.
3: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
4: Mevrouw Keizer.
3: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
4: U kunt gewoon
3: even uw vraag herhalen.
4: U kunt gewoon mag dat, de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
2: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.
5: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
2: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
4: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
2: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt.
5: U gaat nu luisteren naar een herhaling van Focus.
6: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
7: Luid Engelhagen, beste luisteraars. Vandaag praten we met Luid Engelhagen en de focus zal liggen op een deel van zijn werkzaamheden. En dat is bewindvoering. Het is iets waarvan iedereen hoopt dat hij daar nooit mee geconfronteerd zal worden of voor in aanmerking zal komen. En toch gebeurt het. Hoe ontstaan nou die situaties dat het helemaal verkeerd gaat? Hoe gaat dat in zijn werk en hoe kom je er ooit van af? Allemaal vragen die boven komen drijven bij dit thema. En wij zijn met z'n allen heel erg benieuwd hoe dat wereldje in elkaar zit. Daarom, Luid Engelhagen, van harte welkom bij ons in het programma Focus vandaag. Blij dat je er bent.
8: Ja, dankjewel Dikkie.
7: Nou, we gaan het vandaag dus hebben over toch een groot deel van jouw werkzaamheden zometeen. Maar we beginnen altijd met het voorwerp dat je meegebracht hebt. En je hebt ook een voorwerp meegebracht.
8: Ja. Ik heb een oude foto meegenomen van het huis die wij 3 jaar geleden hebben gekocht. Dat huis dat was, je kunt haast wel zeggen, een beetje een bouwval. En nou wilde het toeval dat bij ons aan de Groeveweg, waar ik tot voor kort heb gewoond, een mevrouw woonde en die haar moeder was daar geboren. In dat oude huis wat we hadden gekocht. En die kwam ineens met deze foto aanzetten. En we hebben geprobeerd, en daar zijn we nog steeds mee bezig, om het huis weer in oude eer te herstellen. En dan is het heel mooi dat je een foto hebt waar je van kunt zien hoe het vroeger was.
7: Oké, en je hebt de foto daar voor je.
8: Ja.
7: Er moet er nog veel aan gebeuren.
8: Binnen zijn we nu bijna klaar. Nog een week of 3, dan is binnen alles klaar. En buitenom hebben we aan de noordkant nieuwe dakpannen gelegd. Ja, weliswaar tweedehands. Beetje in de oude stijl. En de dakgoten moeten nog gebeuren. En er moet nog helemaal geverfd worden. Hoe we dat precies gaan doen, dat weten we niet. Hier en daar zitten wat scheuren. Meer of minder. En daar gaan we gewoon dit jaar flink mee aan de slag.
7: Oké, okay, mooi project om te doen, denk ik.
8: Ja, maar een leuk project. We hadden tegen elkaar gezegd, mijn vrouw en ik, van Anneke en ik dus. Ja, als dit project klaar is, doen we nog één. Maar ik denk dat dat het niet meer wordt.
9: Nee, toch niet? Nee. Valt niet mee?
8: Nee. Ik ben nou 67 en dan... ik heb nog ideeën genoeg, zeg maar. Maar ik denk, ja, dit is wel eerst even genoeg geweest.
9: Ja, toch wel.
8: Ja. Moet helemaal we wonen aan een mooie straat. En toevallig ben ik bijna je buurman geworden.
9: Ja, dat klopt.
8: Dus een mooie straat. En ik hoop daar ook oud te worden.
9: Nou, dat is wel mooi, want je zit vlak bij de kerk.
8: Ja, en de begraafplaats.
9: Ja, dat wilde ik ook net.
8: Er hoeft geen lijkwagen te komen.
9: Ik wilde het nou net niet zeggen, nee, waarom dat je
8: ik zeg het zelf
9: zegt.
8: Maar even. Dat scheelt weer in de geld. Hè?
9: Ja, precies. Ja. Ja, want je zit er zit één huis tussen, hè?
8: Ja.
9: Maar als zo'n huis opknappen van, ja, dat is... Dus, ontzettend veel werk.
8: Ja.
9: Hoe lang ben je er nu al mee bezig?
8: Anneke, mijn vrouw heeft er dus bijgehouden. Ik geloof dat we nu ongeveer op 3000 uur zitten. Dus we hebben zelf heel veel gedaan. Nou werken wij natuurlijk even wat langzamer dan een echte bouwvakker. Maar mijn zoon die heeft een klein bouwbedrijf zelf. En die helpt ons veel mee, vooral met de technische dingen natuurlijk. Maar binnen hebben we ook heel veel zelf gedaan op zijn aanwijzing. En buitenom was natuurlijk ook gerust een beetje een puinhoop. Ik heb een grote kar gekocht voor achter de auto. En ik geloof dat we wel 90 keer bij de stort zijn geweest om alle rommel wat we hadden weg te brengen.
9: Ja.
8: Maar er zit heel veel tijd in. En ik heb wel gemerkt als je dat echt allemaal door een echte aannemer moet laten doen. Ja, dat het mijne niet uit kan. Zeker als je het wil herstellen in de oude staat.
9: Ja. Kun je de materialen ook allemaal nog goed aankomen?
8: Ja hoor, ja. Overal alles kun je goed krijgen. En ook in retro, zeg maar. Hè. Dus zoals het vroeger was. Er zijn allemaal firma's die daarin gespecialiseerd zijn. Bijvoorbeeld de architraven die rondom een deur zitten. Ja, die kun je in alle soorten en maten kopen.
9: Oh ja.
8: Dus, gisteren hadden we toevallig de vriendinnen van mijn vrouw... op bezoek. En die mannen waren er ook even bij. En zeiden, gut, wat mooie architraven. Ook dat oude kwam weer terug, zeg maar.
9: Oude profiel.
8: Oude profiel en oude profiel van de vensterbanken.
9: Oh, oké. Okay. Dat is wel mooi. Ja. Aardbevingsschade?
8: Aardbevingsschade is er ook geweest. De voorgaande mensen hadden ook al aardbevingsschade aangemeld. Maar goed, als je een huis gaat strippen... dus het oude behang eraf, hè, van vroeger, van de linnen behang... Ja, dan zie je ineens de muur van aan de binnenkant. En dan kwam je toch best wel wat scheuren tegen. En dat kon ik als nieuwe eigenaar ook nog weer claimen, zeg maar.
9: Oké. Dus toch. Ja. Jij vernoemt het nou, hè? De jute tegen de muur.
8: Ja.
9: Betengelen, hè? Noemden ze dat toch?
8: Och, geen idee. Ja, dat komt me wel bekend voor wat je zegt. Maar, ja.
9: Doe je er nu ook weer?
8: Nee hoor, nee. We hebben gewoon goed geïsoleerd. Dus de binnenkant hebben een frame voor gezet. En dat volgedaan met een perplaat, noem je dat. Dat is een hele effectieve isolatiemateriaal. En daar hebben we een voorzetband voor gezet.
9: Ja.
8: Nee, dat oude... Ja. Je moet natuurlijk flink zorgen dat je niet te veel energie gebruikt. Dus we hebben het huis helemaal heel goed geïsoleerd.
9: Ja, dat is wel een vereiste van deze tijd, hè?
8: Precies.
9: Ja. En het zou natuurlijk ook... jammer zijn om het niet te doen, om het helemaal het echte oude...
8: Dat is niet te doen. Dan had je hem aan de buitenkant moeten isoleren... maar dan krijg je buiten weer een heel andere vorm van het huis.
9: Ja.
8: En dat lijkt dan ook niet. Hè? Dan is het ook weer uit proporties.
9: Nou, dus je hebt nog wel een jaar te gaan.
8: Inclusief de tuin en er komt nog een soort garage achter. Zo. Reken maar over... Nou, volgend jaar rond deze tijd moet het toch klaar zijn.
9: Oké.
8: Ja.
9: Nou, mooie opdracht.
8: Goed zo.
9: Ja. Luid, we gaan naar jouw eerste muzieknummer luisteren. Ja. En dat gaat worden.
8: Oh, dat was... Lees ik dat nog goed? Ja, track 1 is dat Lucifer met House for Sale. Nou, dat had natuurlijk te maken met het feit dat wij ons huis op 12 december hebben verkocht. Waar we tot 12 december hebben gewoond. Ik denk, nou, dat is een leuke aanleiding om dit te doen. Want ik denk, ja, ik ga toch wat proberen liedjes te... bedenken die met mijn huidige leven en met mijn vroegere leven te maken heeft.
9: Mooi, Lucifer.

0: Dat was hem, Luid. Jouw house for sale.
1: Hij is verkocht, 12 december, ja, ja. Inderdaad. Ja,
0: dat is
1: ja.
0: waar nu eenmaal, hè?
1: Ja, dat is waar eenmaal, ja, ja, zo ja. is het.
0: Goed, we gaan verder. We gaan even naar jouw leven kijken. Je bent al vaker hier geweest, dus we gaan niet meer praten van waar ben je geboren en zo. Dat weten we ondertussen wel.
1: 65 maar, ben ik nu.
0: Ja, dat heb je net gezegd, dat kunnen mensen meteen uitrekenen.
1: Ja, precies.
0: Luid, wat heb jij in jouw arbeidszame leven allemaal gedaan?
1: Ik ben begonnen bij de douane. Dat heb ik 2,5 jaar gedaan. Want ik zat op de MAVO en ik zat op de HAVO. Maar ik had geen zin aan leren eigenlijk. Ja, hoe dat ontstaat, dat weet je nooit. Maar dat was een feit. Mijn broer was bij de douane. Ik dacht, hey, daar ga ik ook bij. Want ik dacht, toen ik was gezakt op de HAVO... denk ik, ja, je moet toch wat doen in je leven. Dus ik heb gesolliciteerd. En ik werd aangenomen. En zodoende ben ik begonnen bij de douane.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat was een echte... ja, hoe moet je dat nou uitleggen? De baas zei tegen mij, Luid, je moet van punt 9 naar punt 15 lopen. En de hele grens was vanaf Bellingwolde tot aan Delfzijl in punten opgedeeld. En ik las dat, ik denk, punt 9 tot 15. Ik dacht, ja, we kunnen toch veel beter van punt 3 naar punt 6 lopen. Dan, want daar gebeurt waarschijnlijk meer. Daar komen vast en zeker meer smokkelaars over. En toen zei die baas tegen mij, Luid, dit staat op papier. Ik bepaal wat er gebeurt. Toen dacht ik, ja... dat is wel zo, maar ik doe het liever zelf. Dus na 2,5 jaar dacht ik, weet je wat, ik wil zelfstandig worden. En mijn vader had een klein pachtbedrijf als boer. En toen zei ik tegen mijn vader, ik wil boer worden. Wil jij boer worden, zijn ze. En dat was helemaal niet gewend. Dat lag ook helemaal niet in de planning. Maar ik wist wel van mezelf, ik moest zelfstandig worden. Dus toen ben ik boer geworden. Nog een jaartje naar school geweest, dus allemaal... kleine jongetjes gezeten, maar de jaren 17, 18... en ik was natuurlijk heel erg serieus. Samen met iemand uit Werden, die ook op latere leeftijd nog binnen school ging. Nou, middelbare landbouwschool dus gedaan. Boer geweest, tot aan, totdat de Blauwe Start kwam. Toen moesten we daar weg. En als je dan in zo'n proces zit... dan moet je onderhandelingen doen met de Blauwe Start. En ik had een adviseur, maar ik had die adviseur... ik dacht, weet je wat, ik kan het beter... En ik had zelf nog rechten gestudeerd vanaf 1990. Ik had mijn hele leven lang boerwezen, dat is toch ook niks. Dus ik had rechten gestudeerd aan de Open Universiteit. Blijkbaar kon ik ineens wel leren. En ik heb toen mijn eigen zaak gedaan voor de Blauwe Start. Vertelde ik aan een collega boer en die zei... hé, je moet maar adviseur worden. Nou, van het een komt het ander. Dus sinds 2002 heb ik een adviesbureau. Waar ik dus in het begin heel veel mensen had binnen de Blauwe Start... Daarna hadden we ons gespecialiseerd in meer wat administraties. Toen kwam de aardbevingsschade opzetten. En toen waren er mensen die zeiden, hey, kun je me meehelpen? Nou, hebben we daar wat in verdiept. Nou, wat? Helemaal in verdiept. Dus daar heb ik ook redelijk wat klanten mee gehad en nog steeds. En wij deden de boekhouding van een kleine zorginstelling. En er waren twee meisjes die moesten onder bewind komen. En die zorginstelling zei, hey, dat is misschien wel voor jou. Och, ik denk, dat ga ik eens proberen. En zo bedoelde... ben ik onder andere bemindvoering gaan doen. En daarvoor zitten we hier, dacht ik.
0: Precies, precies.
1: Vandaag.
0: Ja, dus dat is jouw gang naar de bewindvoering toe.
1: Ja,
0: en ook meteen de aanleiding.
1: De aanleiding geweest,
0: oké, okay, ja. En dat doe je nog steeds?
1: Ja, dat doe ik nog steeds. Het adviesbureau met administraties, dat hebben we net afgesloten. Je wordt toch wat ouder. En Anneke, die deed heel veel administraties. En die zei van, joh, ik ben nu 65. Ik vind het genoeg geweest. En achteraf zijn we daar nu ook blij om dat we dat hebben gedaan. Want ja, je moet toch langzaam afbouwen. Maar de bewindvoering blijven we nog doen. En ja, dat kun je ook heel lang blijven doen, zeg maar. En dat kun je ook wel op afstand doen. Het is vaak telefonisch en via de computer dat je dat doet. Dus dat blijven we nog een poos doen.
0: Oké. Okay. Ja. En dit is ook het laatste? Of denk je nog ooit gaan te switchen naar iets anders?
1: Nou, je weet niet wat op je pad komt, maar ik krijg natuurlijk ook heel veel juridische vragen, omdat ik ook wel rechten gestudeerd heb. En ik merk aan mezelf dat je, ja, als je weer een nieuw projectje krijgt of een nieuwe vraagstelling, dan moet je er zelf helemaal in verdiepen, hè? Ook omdat ik alleen ben. En nou zeg ik vaak tegen mensen, nou, je kunt beter naar die en die gaan. Dus dan verwijs ik ze door naar een advocaat of ik blijf er nog even een beetje tussen zitten. Dat is een beetje de mensen toch nog wat begeleid. Want ik praat blijkbaar toch af en toe nog een beetje op een ander niveau als een echte advocaat, zeg maar. Dus dat vinden mensen toch wel plezierig. Dat ik dan nog even een beetje vertaal wat zo'n advocaat zegt.
0: Mm-hmm.
1: Maar de hoofdzaak zal worden en blijven bij windvoering.
0: En je hebt al gezegd, je bent 67.
1: Ja.
0: En wat is nou aantrekkelijk om het toch te blijven doen? Want je kunt natuurlijk ook zeggen, nou, het is zometeen een huis helemaal nieuw. Ik leg de pannen op en ik vind het prima geweest.
1: Ja.
0: Ik ga nou een hond kopen en ik ga lekker lopen door de tjammen.
1: Ja, nou, ik ben niet anders gewend om te werken.
0: Aha.
1: En je bent natuurlijk calvinistisch opgevoed, hè? Ik ben van huis uit hervormd. Dus je moet werken voor je geld. Dus het was voor mij ook heel bijzonder dat ik op 1 februari, 23 januari ineens mijn AOW-geld kreeg.
0: Het schip kwam binnen.
1: Het schip kwam binnen. Nooit geweten dat je me zo geld kreeg. Ja, dat wist ik natuurlijk wel. Maar nou, dat was een apart gevoel. Maar nou, ik vind als je het geestelijk nog aan kunt en ook lichamelijk aan kunt om nog iets te doen, ook als je 67 bent, dan is het denk ik ook beter voor jezelf.
0: Je blijft
1: voor je geest, je blijft een beetje betrokken enzovoort.
0: Ja, ja, je blijft er fitter bij.
1: Je blijft er fitter bij,
0: ja. Ja. Zowel qua geest als lichaam, ja. Hè, want je moet dan toch van alles doen.
1: Precies,
0: ja.
1: Precies. Ja.
0: Nou, leuk om zo te horen.
1: Ja.
0: Volgende muzieknummer, Lloyd. Wat gaat dat worden?
1: Nou, alweer. Nou, ik heb natuurlijk verteld net dat ik ook boer ben geweest. En rond deze tijd had je vaak de aardappelen in volle bloei staan, zeg maar. Nou, vroeger en nog steeds wordt er natuurlijk wel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Nou, dan zat ik op mijn sproeimachine. En dan keek je, zo s'avonds was je het sproeien tegen uur 7, 8. De zon ging een beetje onder. En dan zag je die prachtige roze bloemetjes of de witte bloemetjes. Nou, dat was echt een heel bijzonder gevoel dat je daar met je machine over zo'n groot veld rijdt. En daarom dacht ik, weet je wat, ik wil graag een liedje horen. Min Erappellaans van Ede Staal.

0: uit Edestal blijft toch altijd tot de verbeelding spreken.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, geweldig. Hè? Ja, mooie stem.
1: Heel,
0: ja.
1: Heel bijzonder.
0: Ja, heel bijzonder. Ja. Maar we gaan verder over de bewindvoering uit.
1: Ja.
0: Hoe komen mensen nou in zo'n situatie terecht?
1: Ja, vaak heb je... Je hebt een paar categorieën van mensen die dan ooit een keer onder de bewind komen. Nou, dat is in eerste instantie vaak mensen die toch een geestelijke beperking hebben. Die echt zelf niet het overzicht hebben over hun geld. Dan moet je denken vaak aan mensen die in een instelling zitten. En daar wordt dan de bewindvoering voor aangevraagd. Want daar moet toch iemand op toezien. Dan heb je een categorie die ineens op de een of andere manier heel veel schulden krijgt. Die schulden ontstaan heel vaak door overheidsmaatregelen. Dan zul je zeggen, hoe kan dat nou? De overheid is toch voor de mens? Nou, met die zorgtoeslagen, huurtoeslag, kindgebonden budget enzovoort enzovoort. Die zijn allemaal inkomensafhankelijk. Dus je krijgt ineens je huurtoeslag of je krijgt je zorgtoeslag. Zeg maar €300 per maand huurtoeslag. Maar dan stijgt je inkomen een beetje en dan krijg je een jaar later krijg je de aanslag van u hebt te veel zorgtoeslag of te veel huurtoeslag gehad. En dan moet mensen ineens maar zo €1.000, €2.000 terugbetalen. Nou, dan is er een categorie die dat niet meer overziet. Die legt daar andere rekeningen aan de kant, ze betalen de huur niet meer. Enzovoort, enzovoort. Dus dat zijn de mensen die dan in de schulden komen en die daar uit zichzelf niet meer uitkomen. Want als je een keer in de schulden zit of je hebt achterstand van de betalingen, dan staat er ineens een deurwaarder. En voordat je het weet is, dat heb ik wel meegemaakt, mensen met een achterstand in het betalen van de zorgpremie van €150, dat is drie kwart jaar later €800 geworden. Door alle instanties, de rechtbank die doet iets enzovoort enzovoort. Dus dat is de categorie. En dan heb je een categorie, ja, die kan gewoon niet met geld omgaan. Die hebben het overzicht niet. Die hebben wel vaak wel normale verstandelijke capaciteiten. Maar die geven maar zo geld uit. Of ze bestellen op afbetaling. Want dat heb je natuurlijk ook heel veel gezien. Gewoon kopen via internet op afbetaling. En gewoon niet meer doorhebben van ik moet iets afbetalen. Nou, dat begint met €100. Maar dat, en dan dan kopen ze nog iets. Dan moeten ze ineens maar zo €400-500 per maand afbetalen. Wat natuurlijk niet kan.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zijn dan de mensen met de problematische schulden.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Als ik jouw verhaal zo hoor, dan schieten er bij mij twee woorden door het hoofd.
1: Ja.
0: Het ene is wanhoop. En het andere is verleiding.
1: Ja. Mensen worden verleid. Het is heel moeilijk voor mensen. Het is ook logisch dat mensen denken, ik kan dat kopen, dus dat doe ik. Ze zien andere mensen allerlei dingen doen en denken, ja, dat wil ik ook. Maar je moet natuurlijk wel even goed uitkijken of je het überhaupt wel kunt betalen.
0: Ja, en de wanhoop bij de mensen met de toeslagen.
1: Ja, dat is met de toeslagen zo. En op een gegeven moment openen ze gewoon niet meer de brieven. Dus ze komen steeds verder in de achterstand. Want de kosten van de deurwaarder enzovoort, die lopen dan allemaal door.
0: Ja, precies. Dus een klein bedrag wordt het een enorm bedrag.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Dan hebben mensen maar zo €10.000-20.000 schuld.
0: Zo, ja, dan wordt de wanhoop wel groot, denk
1: precies.
0: Ik.
1: Precies,
0: ja. En dus dit soort mensen komt ervoor in aanmerking of komt niet iedereen er zomaar voor in aanmerking?
1: Ja, er is een hele procedure voor. Als mensen zelf zeggen van, goed jongens, ik kom niet meer uit deze situatie, dan kunnen ze zich melden bij een bewindvoerderskantoor. Vaak doen ouders dat, of vrienden of bekenden. Die zeggen van, goed man, dan ga je melden. Nou, dan kun je een hele procedure starten. Dat is echt een vastgestelde procedure voor. Dus dan moet je allerlei formulieren invullen. En je moet, zeker als het met een geestelijke beperking is, moet je ook aantonen dat dat zo is. Of als je problematische schulden hebt, dan moet je aantonen hoeveel schulden dat je hebt.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan moet de bewindvoerder bereid zijn om het te doen. Dus je zoekt een bewindvoerder uit. Vaak staat in de papieren die je moet invullen ook de ondersteuning. Of je ouders hebt, of je broers en zussen hebt. En of die maatregelen ook goed vinden. Dus die geven dan ook toestemming. Als je geen contact hebt met je ouders of met je broers en zussen, zeg gewoon, nou, daar heb ik geen contact mee, dan is dat ook prima. Nou, dan gaat alles naar de rechtbank toe. En dan kijkt de rechter van, is het goed dat deze onder bewind komt? He, dus, want het is wel een maatregel. He, mensen worden wel beperkt in hun vrijheid. Dus, en dat kan vergaand zijn, zeg maar. He. Als je dus een eigen huis hebt en die zou je willen verkopen, heb je altijd toestemming nodig van een bewindvoerder. Dus de rechter die kijkt echt goed van, hey, is deze maatregel zinvol of is dat niet zinvol? En is dat goed voor de persoon waar het om gaat?
0: Oké, ik hoor jou zeggen van als je een eigen huis hebt. Als iemand onder bewindvoering komt, moet hij dan eerst een eigen huis bij wijze van opeten? Of wordt er op een of andere manier anders gewerkt dat je het huis wel kan behouden?
1: Dat hangt een beetje van de situatie. Kijk, als je op een of andere manier niet meer goed met je geld kunt omgaan en je hebt niet te veel schulden, ja, dan blijf je gewoon in je huis wonen. Dan zorgt de bewindvoerder ervoor dat alle lasten worden betaald en dat ze de mensen een soort leefgeld krijgen, zeg maar, waar ze wel van kunnen leven. Maar dan kunnen ze gewoon in huis blijven wonen. Alleen als de schulden zo groot zijn, dat de bank bijvoorbeeld aanklopt en zegt, ja, wij willen het huis verkopen, ja, dan moet je op een gegeven moment je huis verkopen. Dus het is niet zo dat je, als je bijstand hebt, hè, je hebt een huis, dan moet je eerst een stukje van je huis opeten. Dat is bij de bewindvoering niet zo, dan hangt het gewoon vanaf hoe de situatie is.
0: Ah, zo, ja.
1: Dus ik heb ook wel mensen onderbewind die een eigen huis hebben. Dus ja, die kunnen ze gewoon houden dan.
0: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel een groot goed, hè? Want anders dan raak je heel je fundament in je leven ook wellicht kwijt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Volgende muzieknummer, Luid. Wat gaat het worden?
1: Nou,
0: ja, zo snel gaat dat.
1: Man, de tijd gaat snel. Ik heb hier staan. Nou ja, als je wat ouder wordt, hè, daar hebben we het net over gehad, dan heb je allerlei mensen om je heen. Die komen ineens te overlijden. En dan denk ik, ja, eigenlijk wil je nog wel heel lang leven. En Queen heeft daar een mooi liedje van gemaakt. Queen met Who Wants to Live Forever.
0: Ja, wie zo, ja.
1: Ja, wij willen wel voor eeuwig leven, maar daar hebben we denk ik een geloofsgemeenschap voor nodig. Maar nou, dat was een beetje de aanleiding van, goed, ja, je verliest van mensen om je heen. En denk, ach ja, wat jammer eigenlijk. En ik denk, nou, dit is van een liedje die er een beetje bij past.
0: Ja.
1: Queen met Who Wants to Live Forever.

0: Ja, Luid, wij spraken zojuist over mensen die in die schuld saneren of in de onder bewind staan in de praktijk. Hoe vaak lukt het nou om mensen uit het bewind te krijgen? En hoe groot is de ramp eigenlijk omdat ze er niet uit kunnen komen?
1: Nou, je hebt natuurlijk een categorie, zoals ik al zei, die dan in een instelling wonen. Ja, die komen nooit weer uit het bewind. Je hebt ook mensen die werken echt niet met geld om kunnen gaan. Wat je ook doet, wat voor budgetplannen je ook maakt. Als je ze vandaag 20 euro geeft en zegt, dan moet je 3 dagen mee doen. Of zeg 30 euro. Dan de volgende dag hangen ze weer aan de telefoon. Ach, goed, ja, ik heb het al maar uitgegeven. Die weten ook werkelijk niet van, die kunnen niet 3-4 dagen vooruit kijken. Nou, die komen ook niet weer van het bewind af. Wie er wel uit kunnen komen, dat zijn mensen die schulden hebben. Dan maak je afspraken met de mensen die dan geld krijgen van degene die onder het bewind staan. En dan maak je afbetalingsschema's. Of je probeert te zeggen, goed, ze hebben 1.000 euro schuld, maar ga je akkoord met 500 of zo. Nou, en dan langzamerhand worden de schulden afbetaald. En dan ga je samen met de klant kijken van, hey, kun je nou zonder mij als bewindvoerder of wil je nog een poosje? En dan, dus mensen komen er wel uit. Maar nou, ik denk 80% die ik onder bewind heb niet.
0: Dat is toch wel een hoog percentage.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk iets voor eeuwig.
1: Er zijn mensen bij die voor eeuwig onder bewind staan. Maar ze gewoon, de maatschappij is ook zo ingewikkeld geworden. Er komen steeds meer mensen die het niet meer kunnen volgen.
0: Ja.
1: En die in de problemen.
0: Ja, en wie controleert nou de bewindvoerder?
1: Ja, er is een heel systeem voor opgezet door de overheid. En dat is maar goed ook, want vroeger, ik denk tot 5 jaar geleden, was er bijna geen controle. Maar tegenwoordig moet je aan kwaliteitseisen voldoen. Dat is een speciaal bureau in Nederland voor opgericht die ons dan controleert. En 1 keer in het jaar krijgen wij bezoek van een accountant, een registeraccountant of een assistentaccountant. En die kijkt je hele boekhouding na. En die kijkt ook wat er gebeurt op de rekening. En die moet daar een verslag voor uitbrengen. Dat noem je een soort audit. En dat verslag gaat naar dat bureau. En die hebben dan soms nog wat vragen. En als dat goed is, dan krijg je weer de stempel van dit bedrijf. Of ik ben dan goedgekeurd om bewindvoering te mogen blijven doen. En je moet dus 1 keer per jaar een rekening verantwoording afleggen. Dat doe je bij de meeste mensen even zelf. Dus dan ga ik naar de mensen toe. En dan zeggen we, nou kijk eens, dit heb je allemaal uitgegeven. Dit is er binnengekomen. En dan laat ik ze de bankstanden even controleren. He, want als je zeg maar 20.000 binnenkrijgt en je geeft 19 uit. 19.000 uit. Dan hou je 1.000 over. Dan moet dat ook op de bank te zien zijn. He, als je dan begint met 2.000 op de bank, dan moet er dan 3.000 staan. Omdat je iets minder hebt uitgegeven dan als dat je binnenkrijgt. Nou, dat is dan de rekening verantwoording. En de meeste mensen zetten dan de handtekening.
0: Ja, en alles gaat via de bank?
1: Ja, alles gaat. Ja. Als mensen onder bewind komen, dan worden alle bankrekeningen die er zijn, die worden opgeheven. Dan krijgen ze, wij doen veel met de Rabobank, dan krijgen ze 2 rekeningen. En soms 3, een spaarrekening, een leefgeldrekening. Dat is het geld waar mensen dan vrij over kunnen beschikken. En de beheerrekening. En de beheerrekening die beheren wij dan als kantoor. En nou, daar betaal je alle vaste lasten van. En daar komt het salaris binnen, of de uitkering komt er binnen. Alle vaste dingen die worden daaruit betaald. En je spreekt met de mensen af wat er is, wat zij als leefgeld kunnen krijgen.
0: Ja. Nou. En ze kunnen niet rood staan?
1: Nee, mensen kunnen niet rood staan. Behalve dus als ze toch toevallig via Klarna of wat dan ook iets kopen. Maar je kunt mensen ook laten inschrijven in een register. Een curatele en bewindregister noemen ze dat. Dan worden de mensen daarin gepubliceerd. En mochten mensen dan toch, als ze daarin staan, maar ze doen toch zaken met iets, dan kun je als bewindvoerder zeggen, ja, sorry, jullie hadden kunnen weten dat je onder bewind staat, dan kun je de transactie terugdraaien.
0: Oké.
1: Dat is ook een soort bescherming voor de mensen zelf.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En dan moet het goed wat aangeschaft is weer terug.
1: Ja, dan moeten ze weer terugnemen en geld moet weer teruggestort worden. Mm-hmm. Ja.
0: Dat zal voor veel mensen toch ook wel echt heftig zijn allemaal.
1: Ja, ja, ja, het is natuurlijk niet fijn om onder bewind te zijn. Sommige mensen schamen zich ook ervoor. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar je hebt ook mensen die zeggen, ik ben blij dat ik onder bewind ben, want ik ben die hele geldzorgen kwijt. En dat maak ik ook heel veel mee, zeg maar. Hè. Dat mensen zeggen, eindelijk hoef ik er zelf niet meer om te denken. Ik heb weer wat vrijheid om met andere dingen bezig te zijn. En anders zijn ze steeds met die schulden bezig.
0: Ja. En als je nou kijkt van voor wat voor een budget moeten mensen rond kunnen komen zo een week lang?
1: Ja. Nou, dat was tot 2-3 jaar geleden kregen mensen iets van €60... waar ze dan van rond moeten komen, eten en drinken van moeten kopen.
0: Oké, okay. En kleding?
1: En kleding, daar leggen we meestal €50 per maand voor aan de kant. En €50 voor onvoorziene dingen.
0: Oh ja. Nou, ja.
1: Maar vaak zie je dus dat een stukje van de kledinggeld gaat ook weer naar het leefgeld toe, van naar het eten en drinken. En zeker de afgelopen 2-3 jaar zijn de prijzen zo verhoogd dat iedereen die zei van, goed, ik kom niet meer rond.
0: Mm-hmm.
1: Dus
0: heftig.
1: Heftig, ja. Als ik zelf alle boodschappen doe, dan denk ik, gut jongen, wat heb ik in mijn karretje liggen en hoeveel moet ik betalen? En dan denk ik, hoe komen mensen wel rond, hè?
0: Ja, precies. De bewindvoering, hè? Van, is er ook nog een wettelijke bewindvoering die weer boven de bewindvoering staat of zo?
1: Nee, in principe niet. Ja, nou goed, de rechter kijkt toe. Maar als iemand in de schuldsanering komt, hè, dus als de schulden zo groot zijn dat je al weet dat iemand er nooit weer uitkomt, dan kun je de WSNP, de wetsschuldsanering natuurlijke personen. En dan ga je de trajecten in, ook weer via de rechter. En dan komt er een WSNP-bewindvoerder en die maakt afspraken met de schuldeisers. En dan moet iemand 1,5 jaar lang een bepaald bedrag wat de rechtbank vaststelt aan de kant leggen. Dan moet je storten bij die WSNP-bewindvoerder. En zo krijgt hij wat geld om de schuldeisers uiteindelijk te betalen.
0: Af te kopen,
1: mm-hmm. Als het ware. En na 1,5 jaar, dan stelt de rechter daar ook vast van, oké, dit zijn je schulden, dit is om af te betalen. Dan wordt het netjes verdeeld zoals je het wettelijk moet verdelen. En dan zijn de mensen van hun schulden af.
0: Ja.
1: Dat noem je dus schone lei.
0: Oké.
1: Ja.
0: En wie betaalt nou die bewindvoering?
1: Die WSNP-bewindvoerder wordt ook betaald uit het potje wat degene maakt. Zeg maar, iedere maand leggen ze €500 dan aan de kant of moeten storten op de rekening van de WSNP. En dan zie je dus inderdaad dat soms de WSNP-bewindvoerder €6.000 moet hebben. En ze hebben net €8.000 gespaard. En dan blijft er €2.000 over voor de schuldeisers. Nou, ik heb wel eens gedacht van, haal die WSNP-bewindvoerder er maar tussenuit. Laat de gemeente bijvoorbeeld maar €8.000 betalen. En dat je €8.000 in 1,5 jaar terugbetalen aan de gemeente. En dan ben je een hele batterij kosten en zo ben je kwijt.
0: Ja, ja.
1: En de schuldeisers die krijgen nog een beetje meer. Maar goed, het systeem is nog een keer zo gemaakt. En voordat je dat hebt veranderd, dan zijn we wel 10 jaar verder.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ja, we hebben in Nederland wel een systeem van heel veel wat ertussen zit, hè? En bij alle.
1: Ja.
0: Ja, overal. Bij de aardbeving, noem het allemaal maar op.
1: Die heb je bij de aardbeving gezien. De taxateurs 700-800 miljoen hebben gekost de afgelopen jaren.
0: Precies. Maar daar hebben we het nou niet over.
1: Nee, precies.
0: Ja. Oké, ik ga eens even naar mijn vragenlijstje. Komen er ook afwijzingen voor bij de rechter?
1: De rechter moet natuurlijk wel overtuigd zijn dat het ook beslist nodig is. Dus ik heb er zelf nog nooit meegemaakt. Maar het kan zijn dat bijvoorbeeld familie zegt van, ja, maar wij vinden dat onzin. Wij kijken zelf wel toe. En als de rechter dan denkt van, nou oké, die familie kan dat zelf ook. Dan wordt de familie als bewindvoerder aangesteld. Maar meestal, kijk, voordat je begint aan het traject om iemand onder bewind te stellen, weet je al haast wel zeker dat het ook nodig is. Want anders begin je er niet aan.
0: Mm-hmm. Ja. want die mensen die komen toch in een situatie van dat ze veel in moeten leveren in hun vrijheid.
1: Ja, ze zijn een heel stuk vrijheid kwijt. He, ze moeten steeds vragen om geld. Dus dat is natuurlijk uit frustrerend. Maar het is wel de realiteit. Je hebt niet meer om uit te geven dan wat er is.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En zitten die ook nog in zo'n schuldsaneringstraject bij de, hoe noem je dat?
1: De VKB misschien?
0: Ja, precies.
1: Zo?
0: Die was ik aan het zoeken. Ja,
1: ja, ja, ja. De VKB is natuurlijk de Verenigde Kredietbank van de gemeenten Oldam, Veendam enzovoort. En daar kun je ook onder bewind komen en die kunnen ook de schuldsaneringstrajecten doen.
0: Oké, dus er zijn meerdere vormen die die mensen kunnen helpen om uit hun schulden te komen?
1: Nou ja, meerdere bedrijven, zeg maar. Je hebt dus van de overheid de VKB. Maar je hebt dus ook een heleboel particuliere kantoren. Zoals wij zelf ook zijn, ja, waar ja. Die mensen onder bewind hebben.
0: Ja, precies. Dat begrijp ik. Hè? Maar de keuze hè, tussen bewindvoering of de VKB... dat zijn allemaal verschillende keuzes, als ik het goed begrijp.
1: Ja, kijk, je kunt ook budgettering hebben. Dus dat soort dingen doe ik zelf niet. Maar je kunt ook naar de VKB gaan en zeggen... Goed, ik kan niet helemaal goed met mijn geld omgaan. Willen jullie mijn geld beheren?
0: Kredietbank.
1: Volkskredietbank.
0: Sorry, dat is de
1: Volkskredietbank.
0: Ja, nou, ja, dan hebben we dat in ieder geval helder. Ja verder, nou, Luid.
1: Daar heb je dus veel dat de gemeente bijvoorbeeld ook wel daarnaar verwijst. En zegt, goed, het zou goed zijn dat je een stuk budgettering krijgt. Dus dan kom je in de budgetteringstraject. En dat betekent dus dat VKB, die ontvangt het geld, die doet de vaste lasten. En die geeft jou dan ook weer leefgeld. Maar dat is een minder zware maatregel dan bewindvoering, want dat wordt niet door de rechter uitgesproken. Dat is een vrijwillig iets.
0: Ah ja. En dat traject dat kan hooguit 3 jaar duren, als ik me goed herinner.
1: Ja, zoiets, ja. En dan probeert de VKB toch mensen zover te krijgen dat ze zelf kunnen.
0: Ja, precies. Ja. Maar het zou dus wel kunnen, als mensen bij de VKB zijn geweest, dat ze in een later traject bij de bewindvoering terechtkomen.
1: Ja hoor, dat kan.
0: Ja?
1: Ja. Maar de VKB doet zelf ook bewindvoering, hoor.
0: Ja. Ja, als het traject na 3 jaar ophoudt...
1: Ja.
0: Dat wil niet zeggen dat die mensen ineens van al hun problemen af zijn. Hè?
1: Nee.
0: Ja, jouw volgende muzieknummer, Luid.
1: Even kijken. Nou, we hebben het over bewind natuurlijk. En mensen die echt aan de onderkant van de samenleving zitten. En als je dan een gezin hebt en je hebt kinderen... Dan is het voor kinderen soms heel erg lastig om in zo'n gezin groot te worden. Dat valt niet mee. En toen kwam ik een liedje tegen op... Het Klokhuis, ik weet de titel niet. Maar het gaat over een... ik geloof dat een meisje die zingt over God, wat haar overkomt. Omdat moeder in de schuldsanering of onder bewind staat. Of in ieder geval dat ze te weinig geld hebben. En daar gaat het liedje over.
0: Oké.

0: met dat...
1: Ja, Luid. Jij was nog steeds nog aan het praten, hè, onder de muziek. En ja. Ik kwam er net even in het...
0: Oh.
1: Want het heeft helemaal niks. Dit liedje, dat ging dus over een kind, over een meisje... dat dus in zo'n gezin zit, in een situatie zit.
0: Ja, ja.
1: Hoe dramatisch is het nou voor kinderen om de ouders in de bewindvoering te hebben? Of de moeder of de vader?
0: Ja, ja, ja. Nou ja, zoals het liedje net ook al zei, zeg maar. Ja, zijn moeder schaamt zich en die probeert toch zo goed mogelijk voor de kinderen te zorgen. Want dat is wel erg belangrijk. Kinderen zitten natuurlijk in een groep en de een die krijgt nieuwe schoenen en de andere krijgt nieuwe kleren. En dat is voor iemand die onder de bewind staat. En zeker als ze weinig geld hebben en zelf in de bijstand zitten, misschien waarjong of zo. Is het bijna niet te doen dat je kinderen ook nog nette kleren hebben... en nette schoenen en dat ze een beetje mee kunnen doen. Dus dat is echt heel belangrijk natuurlijk voor een kind... dat ze niet buiten de boot vallen. Dus dan zie je ook vaak zeg maar, dat moeders of vaders zichzelf... een beetje slonzig erbij lopen, zeg maar. Ik noem dat maar even zo. En toch zorgen dat de kinderen toch ook een mobiele telefoontje hebben. Want... Ja, eigenlijk kun je er bijna niet meer zonder. En dan ben je zo'n uitzondering als kind. En dat kom je dus wel tegen binnen het bewind. Hè? Dat kinderen echt bijna de dupe daarvan worden, zeg maar.
1: Ja. Ja. Kunnen deze ouders nou ook bijvoorbeeld bij de Stichting Leergeld aankloppen? Of dit soort stichtingen?
0: Ja, er zijn allerlei... De gemeente heeft natuurlijk behoorlijk wat faciliteiten. Als je echt bijvoorbeeld de tandarts niet kunt betalen... dan kun je dat krijgen als bijzondere bijstand. Het is wel heel erg moeilijk trouwens om dat te krijgen. Stichting Leergeld, zeg jij ook. Vaak heeft de gemeente ook iets over dat je bij een sportclub je toch kunt aansluiten. En dat er dan door de gemeente wordt betaald. Dat is natuurlijk ook voor kinderen erg belangrijk. En gisteren stond heel toevallig in de krant of weer gisteren een stichting, het Hazenwinkelfonds. Daar zit ieder jaar 100.000 in, maar hulpverleners kunnen dat niet zo goed vinden. Dus ook de stichting, wat zeg ik?
1: Hazenwinkel.
0: Hazenwinkelfonds, die kan meehelpen. Hè. Stel je voor, je hebt helemaal geen geld meer, maar je moet toch verhuizen om een of andere reden. Nou, dan kunnen die geld beschikbaar stellen dat je toch nou wat meubeltjes en zo kunt kopen.
1: Ja, precies. Ja. En nou krijgt zo'n kind bijvoorbeeld van oma en opa nieuwe schoenen met de verjaardag of zo. Of opa en oma dragen af en toe gewoon wat bij.
0: Ja, ja.
1: Hoe wordt dat ontvangen? Kan dat?
0: Ik als bewindvoerder zie dat niet. Ik zie het misschien wel, maar daar zeg ik verder niks van. Kijk, als iemand een bijstandsuitkering heeft, de gemeente kan dat op een gegeven moment kunnen ze vragen. Van, ik wil graag even inzicht hebben in de beheerrekening en de leefgeldrekening. Dat heb ik laatst ook wel even meegemaakt. Iemand die kreeg toch even wat af en toe wat toegestoken. En ik geloof dat er iets van 1200 euro was per jaar nu... wat ze toch mogen hebben buiten de bijstandsuitkering.
1: Oké.
0: Ja, dat is natuurlijk... En dat laatste of anderhalf jaar geleden werd er ook zo'n verhaal... van een mevrouw die in de bijstand zat... en die dan van de moeder de boodschappen kreeg.
1: Nou, een tas boodschappen ging het over, hè?
0: Ja, een tas boodschappen.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat is natuurlijk goed dat dat gewoon gebeurt. Want je kunt... Zeker als je in de bijstand zit, daar kom je bijna niet van rond.
1: Ja.
0: Dat is hoe mensen het voor elkaar krijgen, weet ik niet hoor. Maar nou, dan is het goed dat er een individuele inkomenstoeslag is van 500 euro. Dat er vakantiegeld komt. En daar kun je net het hele jaar mee rondkomen. Zeg.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Heel veel mensen kunnen zich daar totaal geen voorstelling van maken. Nee. Er wordt wel veel geoordeeld.
0: Ja. Nou... Wat ik zie in mijn praktijk is... er zijn heel vaak mensen die in hun jeugd van allerlei dingen hebben meegemaakt... die gewoon beschadigd zijn. Kijk, als je verstandelijk beperkt bent, dan kun je er niets aan doen. Maar je hebt echt mensen die werkelijk niet met geld om kunnen. En dan denk je, ja, waarom kunnen ze dat niet? Ja, ze kunnen het gewoon niet. Dan hebben ze toch een of andere storing in hun hoofd zitten. DAD of weet ik veel wat, hoe ze dat dan noemen. Ik heb niet veel mensen in... onder bewind, waar ik van denk van... gut jongens, als je een beetje je best doet of zo, kom je eruit. Nee, dat lukt ze gewoon niet. En dat is mensen in hun jeugd veel hebben meegemaakt ook. Dat is echt opvallend.
1: Ja.
0: Die zijn daardoor zo beschadigd... dat ze psychisch toch daar niet weer uitkomen.
1: Ja. Wat zou jij onze luisteraars nou mee willen geven?
0: Nou, laat...

0: Ja, als je dan nog kinderen moet opvoeden, zeg maar, voed ze dan goed op, laat ze dan ook de verantwoordelijkheid hebben voor het geld en stop ze niet te veel toe, zou ik zeggen. Dat er ook een keer een grens is. Kijk wel eens om me heen en denk, die rijden op een vetbike en die rijden op een vetbike. Ja, waarom moet dat? En wie betaalt dat dan allemaal, zeg maar? Dus ook als ouders zorgen voor dat je de kinderen niet te veel geeft en dat ze weten van, hey, geld heeft ook een waarde, zeg maar, hè? Dat je er wat voor moet doen.
1: Zelf sparen.
0: Zelf sparen, bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar ja, jij reed vroeger denk ik ook op een poeg, of toch niet?
0: Nee, helemaal niet. Ik reed met een hele oude Sparta. Een oom van mij was overleden, was een vrijgezellig meneer. Dat was een oude Sparta, zo'n ouderwets ding, zeg maar. Nou, die mocht ik dan bij de gratie van mijn oma mocht ik dan hebben, zeg maar, hè?
1: Ja. Die was toen al voor hergebruik.
0: Ja. Die was voor hergebruik. Ja. Ik reed op een oude fiets. Nee, joh. Er werd pas gekocht als dat echt kon, zeg maar.
1: Ja. En zelf ook altijd de handen uit de mouwen steken.
0: Ja, zeker. Meehelpen natuurlijk op de boerderij.
1: Ja, precies. Ja,
0: en onze kinderen hebben ook de kranten rondgebracht en zo.
1: Ja. Heel goed, hè? Handen uit de mouwen werkt altijd.
0: Zo is het.
1: Oké, Luid. Nou, dankjewel dat je hier hebt willen komen in onze uitzending.
0: Ja.
1: En voor alle informatie die jij gegeven hebt.
0: Ja.
1: Heel interessant.
0: Ja.
1: En het is toch een wereld die veel mensen niet kennen. Nou, nee. En we hebben nou een steentje bijgedragen om toch ook de bewindvoeringswereld een beetje weer meer onder de aandacht te brengen.
0: Ja.
1: En hoe moeilijk het allemaal zit. Dankjewel.
0: Even googlen, ze kunnen me vinden op internet. Dus,
1: daar komen mensen wel. Ja. En dankjewel Ronnie van der Wal, onze technicus. Dankjewel. Luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren. En volgende keer hebben we weer een nieuwe focus. Dan Luid, jouw laatste muzieknummer. Wat gaat het worden?
0: Dat wordt een muzieknummer. Daar staat, mag ik dan bij jou schuilen? Nou, je kunt zeggen, want de mensen kunnen bij mij schuilen in het bewindvoerderskantoor. Claudia de Breij met mag ik dan bij jou schuilen?
1: Een heel mooi einde van dit programma.

0: komt. En als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: RTV Go.
2: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 9 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
4: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hooghuren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
3: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
5: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
3: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.
6: Ben jij klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama? Hi-Fi Mama? Blues, rock en specials. Mama's got 'em all.

is such a handyman. And do you know, sometimes he's up

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
2: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
4: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
2: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Jazz Time met Henk Ottevanger.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottevanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1553.

0: Mr. James Blood on me.
1: We begonnen vanavond met het nummer Little Red Rooster uit 2005. Het werd gespeeld door het orgeltrio van James Carter. We hoorden James Carter tenorsax, Hamiet Bluett bald baritonsax, James Blood Ulmer gitaar, Gerald Gibbs orgel en Len King drums. James Carter is een bekende Amerikaanse jazzsaxofonist. Hij kreeg les van Donald Washington en toerde al op 16-jarige leeftijd met een internationale jazzband. Hij speelde bij Lester Bowie, Julius Hemphill, The World Saxophone Quartet, Cyrus Chestnut, Winter Marsalis, Ginger Baker, Benny Golson, Marcus Miller, Steve Turry en vele anderen. Carter is een autoriteit op de vintage saxofoon, onder andere op die van Don Byers. Bassist John B. Williams stierf op 4 juni jongstleden, op 85-jarige leeftijd. Hij studeerde percussie voordat hij overstapte op de contrabas. Hij studeerde onder Ron Carter en werd in 1967 lid van de groep van Horace Silver. Hij toerde onder andere met Roy Ayers, Count Basie, Kenny Burrell, Benny Golson, Bobby Hutcherson en Harold Lance. Hij leed aan dementie en kreeg na een val hersenletsel. Hij stierf op 4 februari jongstleden. We draaien uit 1994 Night on the Bayou. Curtis Amy, tenorsax. Steve Huckstetter, trompet. Chesney McChesney, trombone, Frank Strozier, piano, John Williams, bas en Leon Chandler, drums.

Op 15 juni overleed Dollar Brands, ook wel genoemd Abdullah Ibrahim. Hij was een Zuid-Afrikaanse pianist en componist. Duke Ellington en Thelonious Monk hebben grote invloed op zijn werk gehad. Zijn muziek wordt ook wel Cape Town Jazz genoemd, omdat hij veel van zijn werk in en rond die plaats plaatsvond. Tijdens de Afrikaanse apartheid vertrok hij naar New York City en speelde bij Max Roach, Carlos Watts en Randy Weston. In 1959 en 1960 speelde hij bij de Jazz Epistles. In 1968 keerde hij terug naar Zuid-Afrika en trad op met vele jazzmuzici uit Amerika, Europa en Zuid-Afrika. Hij stierf op 15 juni jongstleden in Duitsland en werd 91 jaar oud. We horen uit 1982 Left Alone. Archie Shepp tenorsax en Dollar Brands piano.

0: op 27 mei was de sterfdag van drummer en percussionist Peter Geiger. Hij werd geboren in Zürich, Zwitserland, en werkte in 1960 bij de band van Claude Bolling. Hij maakte opnames met Duke Ellington en Alice Babs. Hij werkte bij Bill Coleman, Stephen Cropelli, Marion Klein, Memphis Slim en vele anderen. Ook trad hij op met Albert Mangelsdorf, Archie Shepp, Jasper van 't Hof, Eberhard Weber en vele anderen. Hij werd 87 jaar oud. We hoorden het orkest van Duke Ellington in 1963 met Take the A-Train. De drummer is Peter Geiger en het zang is van Alice Babs. We hoorden het orkest van Duke Ellington in 1963 met Take the A-Train.
1: Jazz festival known as the Newport Jazz Festival. Prima impresario, assoluto.

Robin Ford is een Amerikaanse blues, jazz en rockgitarist. Hij was lid van de Yellow Jackets en trad op met Miles Davis, Joni Mitchell, Lenny Carlton en Jimmy Witherspoon. Hij werd op 18-jarige leeftijd ingehuurd door Charlie Musselwhite en speelde bij Philip Sese, Marcus Miller, Jerry Granelli, Erik Merenthal, Kenny Garrett, Charlie Hayden en vele anderen. We vervolgen met I Put a Spell on You uit 1988. Robin Ford gitaar, Ralph Towner synthesizer, Charlie Hayden bas, Bill Frisell gitaar en Jerry Granelli drums.

Tine Jensen is een Canadese saxofonist. Ze studeerde bij Pat LaBarbera, Jim McNeely, Kenny Werner en Steve Wilson. Ze trad op met haar zuster, trompetist Ingrid Jensen, Ben Monder, Lauren Lofsky, Danny McCaslin en Geoffrey Kieser. Ze gaf les in jazz en jazz studies aan de Esmond School of Music. We horen uit 2023 2020 Blues. Christine Jensen altsax, Steve Admiro piano, Adrian Fardetti bas en Jim Duxus drums.

0: Merci bien.
1: Mark Shearman is een jazz-vibrafonist, pianist, drummer en percussionist. Hij trad op met klassieke orkesten onder leiding van Leonard Bernstein, Sir Geoffrey Salty en Herbert von Karajan, en met jazzmuzici zoals Kenny Barron, Joe Lovano, Michael Barron en Lady Carriel. Hij speelde verder bij Kenny Kirkland, Tony Bennett, Mel Torme, Joe Beck en vele anderen. We draaien uit 2024 het nummer 11-11-44. Joe Magnarelli trompet, Mark Shearman vibrafoon, Donald Fagen gitaar, piano, Ron Carter bas en Carl Allen drums.

Pavano, Aficia Cahen, Ben Reilly, Javé Colon en vele anderen. We horen uit 2015 Sense of Yurkity. Jimmy Green tenor sax, Xavier Davis piano, Oguna Ogegbo bass en George Hutchison drums. We eindigen vanavond met het nummer Sense of Childhood uit 2003 van Richard Bayrich. Op bas hoorden we George Mraz en de drummer is Billy Hart. George Mraz was een Tsjechische jazzbassist. Hij vertrok naar de Verenigde Staten en speelde bij Oscar Peterson, Pepe Adams, Stan Getz, Michel Petrucciani, Tommy Flanagan en vele anderen. Hij stierf in 2016 en werd 77 jaar oud. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervallen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot naar het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen en daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond, op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.